0: taxivoerders klagen over een tekort aan betaalbare woningen, te veel afval, files en lawaaihinder. Volgens hen zijn die het gevolg van het massatoerisme. Volgend jaar worden er lokale verkiezingen georganiseerd op Mallorca. De protestbeweging wil met de acties druk zetten op de lokale regering om de problemen aan te pakken. In Berlijn is de dader van de aanslag op de Pride doodgeschoten. Hij was met een bestelwagen het voorbije weekend ingereden op de aanwezigen daar. Er vielen 1 dode en 29 gewonden. De man was een tijd lang spoorloos na het incident, maar werd de voorbije avond dan toch gevonden. Meer uitleg door Jeroen Rijgaard.
1: Uren lijkt hij spoorloos, tot de politie na een tip uit zijn omgeving een stadtuintjescomplex in de wijk Spandau in het vizier krijgt, waar de man zich verschanst heeft. Rond 6 uur gaat de politie dan over tot actie, waarbij de dader met een steekwapen op agenten toeloopt. En daarop wordt hij neergeschoten, vertelt de woordvoerder van de politie.
2: Deshalb kam es hier zum polizeilichen Schusswaffengebrauch. Im Zuge dieses Schusswaffengebrauchs hatte sich der Tatverdächtige so schwere Verletzungen zugezogen, dass er hier zwar von Notärzten noch reanimiert werden konnte, aber am Ort verstorben ist.
1: Een reanimatiepoging mocht niet baten. Abdul overlijdt 1/2 uur later ter plaatse. Alles wijst er intussen op dat hij onder invloed stond van de radicale islam en terreurgroep IS.
0: En in het Como-meer in Italië is het lichaam geborgen van een Nederlandse man die het voorbije weekend daar in het water was gesprongen om zijn zoon te redden. Die was in de problemen geraakt tijdens het zwemmen. De jongen kon uiteindelijk gered worden door iemand anders. De vader bleef spoorloos na de reddingspoging. Nu is zijn lichaam dus gevonden. En dan nog het weer. Vannacht blijft het overwegend droog bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend eerst bewolkt weer met lokaal kans op buien. Later droog met opklaringen en temperaturen tot 25 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
1: Bij Radio 2 stopt de muziek nooit. Straks nog een pak goede songs voor een zalige zomernacht. Maar eerst het nieuws.

0: 3 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Mathijn. De Franse regering komt de komende ochtend opnieuw bijeen voor een crisisoverleg over de bosbranden. Natuurbranden in Frankrijk hebben dit jaar in totaal al 115.000 hectare natuurgebied verwoest en dat is ongezien. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
1: De afgelopen dagen zijn zo'n 220.000 mensen geëvacueerd uit hun huizen in de regio rond Bordeaux.
2: Tous les jours, on a 30 à 40 départs de feu.
1: Elke dag ontstaan er 30 tot 40 nieuwe branden in Frankrijk, zei minister Nunes op tv. Zelfs burgers helpen dag en nacht bij de blusactiviteiten. Boeren brengen tanks vol met water naar de brandweer. En vrijwilligers helpen de geëvacueerden en koken voor brandweermensen.
2: C'est un feu qui est complètement erratique, il n'a pas de cohérence.
1: Het grote probleem is dat de vlammen alle kanten opslaan, grote sprongen maken en niet in bedwang te houden zijn. Bovendien, maar 7 van de 12 Canadair blusvliegtuigen zijn nu actief. De 5 andere staan wegens onderhoud aan de grond.
2: On a un feu qui pour l'instant n'est pas maîtrisé.
1: De bosbranden zijn nog steeds niet onder controle en bevinden zich nu op nog maar 15 kilometer van de stad Bordeaux, zei minister Nunes. De regio rond Bordeaux heeft toeristen daarom voor de 2e keer in korte tijd opgeroepen om weg te blijven.
0: In het noorden van Oekraïne zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen bij een Russische luchtaanval op de stad Tsjernihiv. Bij de aanval werd een supermarkt geraakt. Een van de dodelijke slachtoffers is een kind van 10 jaar. Er vielen bij de aanval ook 25 gewonden. De olieprijzen zijn opnieuw gedaald nadat de VS het voorbije weekend geen luchtaanvallen meer heeft uitgevoerd op Iran. Het Amerikaanse leger bombardeerde de voorbije 2 weken elke dag Iraanse doelwitten, waardoor de olieprijzen tot boven de $100 per vat stegen. De prijs van een vat ruwe Brentolie is nu met ongeveer 6% gedaald tot ongeveer $91. En in Berlijn is de dader van de aanslag op de Pride doodgeschoten door de politie. Hij was met een bestelwagen ingereden op de aanwezigen daar. Er viel 1 dode en 29 gewonden. De man was een tijd lang spoorloos, maar werd de voorbije avond dan toch gevonden. Meer uitleg door Jeroen Rijgaard.
3: Uren lijkt hij spoorloos, tot de politie na een tip uit zijn omgeving een stadtuintjescomplex in de wijk Spandau in het vizier krijgt, waar de man zich verschanst heeft. Rond 6 uur gaat de politie dan over tot actie, waarbij de dader met een steekwapen op agenten toeloopt. En daarop wordt hij neergeschoten, vertelt de woordvoerder van de politie.
4: Deshalb kam es hier zum polizeilichen Schusswaffengebrauch. Im Zuge dieses Schusswaffengebrauchs hatte sich der Tatverdächtige so schwere Verletzungen zugezogen, dat hij hier zwar van noodärzten nog reanimeerd werden kon, maar am ort verstorben.
3: Een reanimatiepoging mocht niet baten. Abdul overlijdt 1/2 uur later ter plaatse. Alles wijst er intussen op dat hij onder invloed stond van de radicale islam en terreurgroep IS.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het overwegend droog bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend eerst bewolkt weer met lokaal kans op buien. Later droog met opklaringen en temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Amai, ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Job Matijn. In Spanje lijkt de brandweer de bosbranden stilaan onder controle te krijgen. In de regio rond Madrid en Toledo en in de provincie Ávila konden de bosbranden de voorbije dagen snel uitbreiden. Maar intussen zijn ze ingedampt. In de 3 regio's is in totaal 77.000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 90.000 mensen zijn geëvacueerd of kregen het bevel om binnen te blijven. De Franse regering komt vanochtend opnieuw bijeen voor een crisisoverleg over de bosbranden. Natuurbranden in Frankrijk, onder meer die in de regio rond Bordeaux, hebben dit jaar in totaal al 115.000 hectare natuurgebied verwoest. En dat is ongezien. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
1: De afgelopen dagen zijn zo'n 220.000 mensen geëvacueerd uit hun huizen in de regio rond Bordeaux.
2: Tous les jours, on a 30 à 40 départs de feu.
1: Elke dag ontstaan er 30 tot 40 nieuwe branden in Frankrijk, zei minister Nunes op tv. Zelfs burgers helpen dag en nacht bij de blusactiviteiten. Boeren brengen tanks vol met water naar de brandweer. En vrijwilligers helpen de geëvacueerden en koken voor brandweermensen.
2: C'est un feu qui est complètement erratique, il n'a pas de cohérence.
1: Het grote probleem is dat de vlammen alle kanten opslaan, grote sprongen maken en niet in bedwang te houden zijn. Bovendien, maar 7 van de 12 Canadair blusvliegtuigen zijn nu actief. De 5 andere staan wegens onderhoud aan de grond.
2: On a un feu qui pour l'instant n'est pas maîtrisé.
1: De bosbranden zijn nog steeds niet onder controle en bevinden zich nu op nog maar 15 kilometer van de stad Bordeaux, zei minister Nunes. De regio rond Bordeaux heeft toeristen daarom voor de 2e keer in korte tijd opgeroepen om weg te blijven.
0: In het noorden van Oekraïne zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen bij een Russische luchtaanval op de stad Chernihiv. Bij de aanval werd een supermarkt geraakt. Een van de dodelijke slachtoffers is een kind van 10 jaar. Er vielen bij de aanval ook 25 gewonden. En in Berlijn in Duitsland is gisteravond het Brandenburger Tor-monument verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurde om de slachtoffers te herdenken van de aanslag op de Pride het voorbije weekend. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. De dader van die aanslag werd gisteravond doodgeschoten door de politie. De man was een tijd lang voortvluchtig, maar werd uiteindelijk toch gevonden. Meer uitleg door Jeroen Rijgaard.
3: Uren lijkt hij spoorloos, tot de politie na een tip uit zijn omgeving een stadtuintjescomplex in de wijk Spandau in het vizier krijgt, waar de man zich verschanst heeft. Rond 6 uur gaat de politie dan over tot actie, waarbij de dader met een steekwapen op agenten toeloopt. En daarop wordt hij neergeschoten, vertelt de woordvoerder van de politie.
4: Deshalb kam es hier zum polizeilichen Schusswaffengebrauch. Im Zuge dieses Schusswaffengebrauchs hatte sich der Tatverdächtige so schwere Verletzungen zugezogen, dat hij hier zwar van noodärzten nog reanimeerd werden kon, maar am ort verstorben.
3: Een reanimatiepoging mocht niet baten. Abdul overlijdt 1/2 uur later ter plaatse. Alles wijst er intussen op dat hij onder invloed stond van de radicale islam en terreurgroep IS.
0: En dan nog het weer. Het blijft overwegend droog bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend eerst bewolkt, weer met lokaal kans op buien. Later droog met opklaringen en temperaturen tot 25 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: 2. Vlaamse 30. 2.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Radio 2 Vlaamse 30.
1: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
2: 30.

0: Radio 2 Vlaamse 30.
1: VRT Radio 2.
2: De stad wordt wakker in het donker. Het licht gaat uit en ik ga aan.
3: 28.

0: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
1: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
2: En een avonturenparcours.
0: Natuur, dieren, attracties en shows.

0: Amai, ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: zegt, zou jij een draak verslaan voor mij? Ik zeg, tuurlijk, wacht, ik neem een zwaard. Al ben ik bang van een kleine spin, het is waar.
1: 20.

0: luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
1: Wat zijn de grootste Vlaamse hits van dit moment? Je hoort het na het nieuws in de Radio 2 Vlaamse 30 op

0: is 5 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. In Spanje lijkt de brandweer de bosbranden stilaan onder controle te krijgen. In de regio rond Madrid en Toledo en in de provincie Avila konden de bosbranden de voorbije dagen nog snel uitbreiden, maar intussen zijn ze ingedampt. In de drie regio's is in totaal 77.000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 90.000 mensen zijn geëvacueerd of kregen het bevel om binnen te blijven. De natuurbranden in Frankrijk hebben tot nu toe al 115.000 hectare verwoest en ruim 200 huizen zijn uitgebrand. Dat is ongezien in Frankrijk, vertelt correspondent Frank Renaud vanuit Parijs.
1: De afgelopen dagen zijn zo'n 220.000 mensen geëvacueerd uit hun huizen in de regio rond Bordeaux.
2: Tous les jours, on a 30 à 40 départs de feu.
1: Elke dag ontstaan er 30 tot 40 nieuwe branden in Frankrijk, zei minister Nunes op tv.
2: C'est un feu qui est complètement erratique.
1: Het grote probleem is dat de vlammen alle kanten opslaan, grote sprongen maken en niet in bedwang te houden zijn. De bosbranden zijn nog steeds niet onder controle en bevinden zich nu op nog maar 15 kilometer van de stad Bordeaux, zei minister Nunes. De regio rond Bordeaux heeft toeristen daarom voor de tweede keer opgeroepen om weg te blijven.
0: Straks komt de Franse regering opnieuw bijeen voor crisisoverleg. In de Duitse hoofdstad Berlijn is gisteravond de Brandenburger Tor verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurde om de slachtoffers te herdenken van de aanslag op de Pride het voorbije weekend. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. De dader van de aanslag, een man van 21 met Libanese roots, werd gisteravond doodgeschoten door de politie. Hij was een tijd lang voortvluchtig geweest. Toen de politie hem vond, liep hij met een steekwapen op hen af. De agenten schoten hem neer. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed, zo vertelt de woordvoerder van de politie.
3: Der Tatverdächtige ist hier mit einer Stichwaffe bewaffnet auf die Kräfte zugelaufen. Deshalb kam es hier zum polizeilichen Schusswaffengebrauch. Im Zuge dieses Schusswaffengebrauchs hatte sich der Tatverdächtige so schwere Verletzungen zugezogen, dass er hier zwar von Notärzten noch reanimiert werden konnte, aber am Ort verstorben ist.
0: De olieprijzen zijn opnieuw gedaald nadat de VS het afgelopen weekend geen luchtaanvallen meer heeft uitgevoerd op Iran. Het Amerikaanse leger bombardeerde de voorbije 2 weken elke dag Iraanse doelwitten, waardoor de olieprijzen tot boven de $100 per vat stegen. De prijs van een vat ruwe Brentolie is nu met zo'n 6% gedaald tot ongeveer $91. En in het tennis heeft Alexander Bloks net naast een eerste ATP-titel gegrepen. In de finale in het Portugese Estoril verloor onze landgenoot in 3 sets van een Fransman. Voor de 21-jarige Bloks was het zijn eerste ATP-finale ooit. Op de wereldranglijst springt Bloks daardoor over landgenoten Zizou Bergs en Rafael Collignon en is zo de beste Belg. Vanmorgen eerst bewolkt met lokaal kans op regen, later droog met opklaringen en temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
3: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
1: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. Hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Uh-huh. Ik wil een correcte prijs uh-huh. en ik wil echte service.
2: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske makrie voor in Ronsen. Hè. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost. Hè?
1: Echt?
2: Echt waar?
0: Makrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makrie.be. Nu solden bij Makrie.
3: Jacques Lafont Jubileumshow. Van 30 juli tot 4 oktober in het Witte Paard Blankenbergen. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, topzangers, internationale acts en de Vegas Showgirls. Tickets witte-paard.be of 070 250 200.
4: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
5: Hoe lang nog?
6: Papa, ik heb honger.
5: Verveel me.
4: En je hebt vakanties met Ketnet.
7: Dit wordt echt geweldig.
8: Ant in Veros.
9: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
10: Natuurlijk.
9: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
6: Mama, mag ik op de hotspot?
11: VRT Max. Maak elk moment de max.
12: Schat, zie nu eens. Hm? De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
13: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond?
12: Nee, dat zal die van de buren geweest zijn, hè?
13: Die van de buren?
12: Ja, maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
13: Allee, het is goed. Maar ik rijd niet naar 20 winkels, hè?
12: Nee, één adres.
14: Ah. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colisvak. Nu korting tot min 60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colisvak in Sint-Niklaas of op crea.be.
15: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
16: Goedemorgen, een nieuwe week, nieuwe kansen. En jij bent meer dan welkom om even te laten weten hoe jouw weekend geweest is. In de Radio 2-app natuurlijk.
17: Elke dag, telt voor twee, VRT Radio 2.
18: 6:00, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. In Spanje lijkt de brandweer de bosbranden stilaan onder controle te krijgen. In de regio rond Madrid en Toledo en in de provincie Ávila konden de bosbranden de voorbije dagen snel uitbreiden. Maar intussen zijn ze ingedampt. In de drie regio's is in totaal 77.000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 90.000 mensen zijn er geëvacueerd of kregen het bevel om binnen te blijven. En in Frankrijk hebben de natuurbranden tot nu toe al 115.000 hectare verwoest en meer dan 200 huizen zijn er uitgebrand. Dat is ongezien in Frankrijk, vertelt correspondent Frank Renaud vanuit Parijs.
19: De afgelopen dagen zijn zo'n 220.000 mensen geëvacueerd uit hun huizen in de regio rond Bordeaux.
20: Tous les jours, on a 30 à 40 départs de feu.
19: Elke dag ontstaan er 30 tot 40 nieuwe branden in Frankrijk, zei minister Nunes op tv.
20: C'est un feu qui est complètement erratique.
19: Het grote probleem is dat de vlammen alle kanten opslaan, grote sprongen maken en niet in bedwang te houden zijn. De bosbranden zijn nog steeds niet onder controle en bevinden zich nu op nog maar 15 kilometer van de stad Bordeaux, zei minister Nunes. De regio rond Bordeaux heeft toeristen daarom voor de tweede keer opgeroepen om weg te blijven.
18: In de Duitse hoofdstad Berlijn is gisteravond de Brandenburger-Tor verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurde om de slachtoffers te herdenken van de aanslag op de Pride het voorbije weekend. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. De dader van de aanslag, een man van 21 met Libanese roots, werd gisteravond doodgeschoten door de politie. Hij was een tijd lang voortvluchtig geweest. Toen de politie hem vond, liep hij met een steekwapen op agenten af. Ze schoten hem dan neer. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed, zo vertelt de woordvoerder van de politie.
21: Der Tatverdächtige ist hier mit einer Stichwaffe bewaffnet auf die Kräfte zugelaufen. Deshalb kam es hier zum polizeilichen Schusswaffengebrauch. Im Zuge dieses Schusswaffengebrauchs hatte sich der Tatverdächtige so schwere Verletzungen zugezogen, dass er hier zwar von Notärzten noch reanimiert werden konnte, aber am Ort verstorben ist.
18: Het lijkt erop dat de man onder invloed stond van de radicale islam- en terreurgroep IS. In het noorden van Oekraïne zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen bij een Russische luchtaanval op de stad Chernihiv. Bij de aanval werd een supermarkt geraakt. 1 van de doden is een kind van 10 jaar. Er vielen bij de aanval ook 25 gewonden. Sport: in het tennis heeft Alexander Bloks net naast zijn eerste ATP-titel gegrepen. In de finale in Estoril in Portugal verloor onze landgenoot in 3 sets van een Fransman. Voor de 21-jarige Bloks was het zijn eerste ATP-finale ooit. Op de wereldranglijst springt Bloks daardoor over onze landgenoten Zizou Bergs en Raphaël Collignon. Hij is zo de beste Belg in het tennis. Het weer nog. Vandaag wisselend bewolkt met in het noorden en oosten van het land kans op een bui. Na de middag meer zon vanaf het westen en temperaturen tot 25 graden. Morgen blijft het droog met veel zon en tot 30 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 2.
10: Sharon Slegers.
16: Hey, een hele goede morgen allemaal. Kom er lekker gezellig bij. Ik heb weer heel wat leuke muziek klaarstaan.

0: Lady Gaga is ook al wakker. Goedemorgen allemaal. Hopelijk had je een beetje een leuk weekend. Heb je ervan genoten van de rust en klaar voor misschien wel een nieuwe werkweek of vakantie? Dat kan natuurlijk ook, dat wens ik je heel erg toe. Intussen wordt de wereld ook wakker, dat merk ik in de Radio 2-app. En dat mag je letterlijk nemen, want ik kreeg al een hele vroege goeiemorgen uit Bulgarije van Kelly Huis. Die is daar op dit moment, ik vermoed dat zij wel met vakantie is, of misschien woont ze daar, dat zou ook kunnen. Maar heel fijn, jij, jouw plannen en jouw goeiemorgen ook altijd welkom in die Radio 2 app. Hè?
1: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem. Zomerhit.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Hij komt morgen naar de opname van onze eerste zomerhitshow in Blankenbergen. Als een van de genomineerden zal hij daar op het podium staan. Samen met onder andere K3, met Milk Inc. en ook Celine Hermans en Sandra Kim, die zullen erbij zijn. Dus alleen, dat wordt daar een dik feestje. En ik mag hopen dat jij er ook bij kan zijn. Als dat het geval is, kom dan zeker op tijd. Die show die begint morgen om 8 uur, maar je bent al vanaf 6 uur welkom aan de Belgium Pier in Blankenbergen. En het beste van alles is dat het gewoon allemaal gratis is. Dus je kan er nog bij, zolang dat er plek is. Maar als je ook zeker wil zijn van je plaats, ja, dan koop je wel best je ticket nog snel even op VRT Max. En dan zit je ook nog eens lekker dichtbij. Kan je Meteor gewoon kriebelen. Maar dat is voor morgen. Ik denk dat heel wat mensen nog aan het bekomen zijn op dit moment. Want de Gentse feesten en Tomorrowland, ja, die zijn nu ook echt afgelopen. Straks is er dus weer die grote uittocht. En heel wat mensen die misschien 5 dagen aan een stuk gaan slapen. Het zal nodig zijn. En de renners van de Ronde van Frankrijk, die zullen dat misschien ook doen. Heb je dat gisteren gezien? Echt, ik zat voor mijn televisie op het puntje van mijn stoel. Dat was zo'n spannende finale tussen Pogacar en Mathieu van der Poel. Ja, en Mathieu die moest daarna ook gewoon nog eens minutenlang bekomen toen hij dan als eerste over de streep kwam. Die lag daar gewoon lang uit. Ja, op de grond. Het enige wat ik kan zeggen. Die heeft echt alles gegeven wat hij had. En dan is het nu toch tijd voor wat rust. Mag ik toch hopen voor de meesten. Maar niet voor Remco Evenepoel. Die werd gisteren, ja, in de Ronde van Frankrijk tweede. Hij is dus eigenlijk tweede in het algemene klassement geworden. En vandaag staat hij gewoon weer klaar aan de start van een rit. Want hij is er straks bij in Aalst. Op het natourcriterium daar. En dan denk ik, ik weet niet wat die jongens zochten eten. Maar ik wil het ook. Zoveel energie. Dat is toch maf. En zo begint er voor Remco, net als voor jou, ook weer gewoon een nieuwe week.

0: Voyage, toepasselijker kan het niet. Want wat zou je ervan denken als je zo meteen zou kunnen zwemmen in het Great Barrier Reef in Australië? Of misschien wel een snelle uitstapje naar het Gardameer in Italië? Of het kan allemaal in onze muzikale wereldreis die jij en ik zo meteen misschien wel samen maken. Stuur even wereldreis in de Radio 2 app als je graag mee wil.
1: Radio 2. Sta op met Radio 2.
2: Sharon Slee.

0: een berichtje binnen uit Assen van Cathy Sonk. Die laat weten, goedemorgen Sharon, langzaam wakker worden, want ik moet vandaag thuiswerken. Heerlijk, hè? Dat je op je makkie kan wakker worden en je niet hoeft te haasten. En daar past deze muziek perfect bij. The Cardigans en Love Fool.
1: De Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
2: Radio 2.

0: Op maandag mag het allemaal op het gemakske, hè. En daar is Olivia Dean perfect voor. So easy.
1: Sta op met Radio 2.
0: Een hele goede morgen, Martien Francis uit Bilze.
2: Goedemorgen.
0: Martien, goedemorgen. Jij mag met ons mee op muzikale wereldreis deze ochtend.
2: Ja,
0: ik ben wel een beetje benieuwd dan. Wat is jouw favoriete land?
2: Je had het al gezegd, ik heet Martien Francis.
0: Ja?
2: En enkele jaren geleden was ik in een stad in het zuiden van Italië. En die heet Martina Franca.
0: Ah, ja?
2: Dus eigenlijk ben ik daar op zoek gegaan naar de schat. Ik heb die toen niet gevonden. En toen ben ik nog 3 keer moeten teruggaan. Ik heb ze nog niet gevonden. Eigenlijk heb ik daar mijn hart verloren.
0: Oké, maar dan noem ik jou vanaf nu gewoon Martina Franca. Wat denk je daarvan?
2: Ja, dan luister ik.
0: Om in de sfeer te blijven. Ik weet natuurlijk niet, Martina, of wij in Italië zullen terechtkomen vandaag. Dat is een beetje de vraag. Maar wij gaan wel lekker gewoon op muzikale wereldreis. Een beetje op reis in ons hoofd met wat hulp van de muziek dus. Het is heel simpel. De reis die start in een bepaald land met het lied van een artiest uit dat land. En jij kiest of je verder reist of je in dat land blijft. En je kan maximaal 3 bestemmingen verreizen. En dus niet terug. Ja. Dat is wel belangrijk om te weten. Wat denk je? Zijn we weg, Martina?
2: Ja, mijn koffertje staat klaar.
0: Dat hoor ik heel graag. Dan is dit het eerste land waar wij terechtkomen.

0: Ik hoor jou zeggen, Martina, dat het niet echt jouw ding is, dit.
1: Nee,
0: die is van Canada, van het land van de Haroun-siroop en de prachtige natuur. Ja, misschien is de muziek niet jouw ding, maar de bestemming wel. Dat zou kunnen natuurlijk.
1: Ja, zeker. Toch wel.
0: En wil je dan hier blijven in Canada of zeg je, ik ga toch nog eentje verder?
1: Nee, we reizen verder.
0: We reizen verder. Goed, oké.
1: Dus heel wat verkeer moet kloppen.
0: Dit zijn de meisjes van La Sketchup, Martina.
1: Ja.
0: Ken je dat dansje nog?
1: Ja, daar is het nog te vroeg voor. Ik reis graag, dus ik ga gokken op de laatste bestemming.
0: Oké, prima. We laten Spanje achter ons. Maar je weet, je kan niet terug, Martina. Dus waar we nu terechtkomen, dat zal het
1: dat
0: worden.
1: Gaat het zijn. Ja.
0: Hier gaan we.
1: Goed. Oh ja.
0: Martina, dit is Lordi. Weet je van waar ze is?
1: Nee, van Duitsland.
0: Nee, Nieuw-Zeeland. Daar zitten we nu.
1: Oh ja, voilà. Ja,
0: heel mooi,
1: ja.
0: Denk ik wel. Ik ben er nog nooit geweest. Ja. Jij wel?
1: Nee, ik ook niet.
0: Dat lijkt mij zo een land waar ook het prachtig is om te reizen en de natuur ook echt heel erg mooi moet zijn in Nieuw-Zeeland. Ja. Dus het staat nog
1: maar
0: wel op mijn lijst.
1: Heel ver, hè?
0: Ja, wel ver. Ja. Maar dat is dan het voordeel van deze muzikale wereldreis. Dat wij gewoon dat hier even in ons hoofd kunnen doen. Dus zet de radio een beetje luider. Pak je koffertje er al bij. En dan gaan wij samen naar Nieuw-Zeeland. Martina, Franca, wat denk je er daarvan?
1: Goed.
0: Fijne maandag.
1: Heel goed.
2: Radio 2. Sta op met Radio 2. Sharon

0: kort reisje naar Nieuw-Zeeland. Kan allemaal, hè, hier bij Radio 2. En misschien is het morgen wel aan jou als jij graag mee wil op muzikale wereldreis. Dan mag je mij dat nu al laten weten door even wereldreis te sturen in de Radio 2-app. En laat misschien ook eens weten of het voor jou om de een of andere reden een bijzondere week wordt. Want dat zou ook zomaar kunnen natuurlijk.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Maar nu is het even tijd om te luisteren naar het nieuws uit jouw buurt.
3: Goedemorgen, VRT Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Sandra Stasius. Meer dan 1,5 miljoen bezoekers zijn dit jaar naar de Gentse feesten gegaan. Er waren dit jaar meer vachtpartijen dan vorig jaar. En een van de andere grote uitdagingen naar volgend jaar is het in goede banen leiden van de grote mensenmassa. Vooral dan op de drukste dagen en op populaire plaatsen zoals de Vlasmarkt.
4: Crowd control blijft een van de voornaamste uitdagingen. Hoe zorg je ervoor dat grote massa's, feestvierders, zich op een veilige manier kunnen verplaatsen in de stad zonder dat het echt overdreven druk wordt? Meestal slagen we daar zeer goed in. Soms merken we wel op de drukste dagen dat er een aantal punten zijn die echt volledig verzadigd geraken. En we gaan rustig bekijken na deze editie of daar eventueel nog maatregelen mogelijk zijn om dat beter te vermijden of te managen.
3: Schepen Joris van den Broek van Gent. Bij controles aan het station Gent Sint-Pieters heeft de politie vrijdag en zaterdag verschillende bezoekers van de Gentse feesten aangetroffen. Met gebruikershoeveelheden drugs. De controle kwam er naar aanleiding van de vechtpartijen op de Gentse feesten de afgelopen dagen. Anne Berger van de federale politie.
5: De controles zijn eigenlijk al bij al rustig verlopen. Er waren wel een heel aantal mensen in het bezit van drugs, gebruikershoeveelheden. En 9 van die mensen hebben een onmiddellijke middellijke schikking van 75 tot 500 euro voorgesteld gekregen. We hebben ook 1 iemand gerechtelijk gearresteerd voor de verkoop van verdovende middelen, dus 1 drugsdealer gearresteerd. En we hebben 1 verboden wapen in beslag genomen, wat al bij al dus meevalt.
3: Afgelopen weekend is in de Blaarmeerse in Gent een kindje van 2,5 gereanimeerd nadat het in de problemen was gekomen in de Krekenplas. Dat is een ondiepe waterplas waar kinderen kunnen spelen. Kindje had een reddingvest aan, maar was volgens uitbater Faris al spelend op zijn buik gevallen, had water binnengekregen en verloor het bewustzijn. De redders en een arts die daar toevallig was, hebben het kind onmiddellijk gereanimeerd. Het kindje was snel weer bij bewustzijn en is ter controle naar een ziekenhuis gebracht. En in Zelzaten hebben vandalen dit weekend de infrastructuur op het pleintje in de Karnemelkpolder vernield. Ook de bloementorens langs de R4 zijn omvergegooid. De gemeente hoopt dat de daders zo snel mogelijk kunnen worden geïdentificeerd en dat ze hun verantwoordelijkheid nemen. Vanmorgen wordt het eerst bewolkt, later kans op buien en nog later wordt het droog met opklaringen en krijgen we temperaturen tot 25 graden. De wind waait vandaag matig uit het westen tot noordwesten. De volgende dagen wordt het warmer en krijgen we misschien wel een hittegolf met temperaturen tot boven de 30 graden. Wil je meer weten wat er allemaal in je eigen regio gebeurt? Wel, meer nieuws uit Oost-Vlaanderen lees je de hele dag in onze app. En dat is de app van VRT Nieuws.
0: Voilà, weer helemaal bijgepraat over het nieuws uit jouw buurt. En er is ook geen file. Goed zeg.
6: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
7: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
8: Radio 2.

0: Ja, soms loopt een date toch een beetje anders af dan je gehoopt had. VOF De Kunst en Suzanne was dat. Ondertussen, ja, zijn we bijna halfweg de vakantie. Het vliegt nogal voorbij, hè. Het is alweer bijna augustus. En dan heb je misschien wel nood aan een nieuwe portie podcasts. Ah, wel, ik zou zeggen, ga dan even naar de app van VRT Max. Mocht je die nog niet gedownload hebben, doe dat, hè, want daar heb je er eigenlijk gewoon een hele hoop. En bovenaan die stapel ligt er nu ook een nieuwe aflevering van de podcast Mens Erger Je Niet. En collega Michael Joosses, die is daar te gast. Die heeft het over zijn ergernissen. En ook, en dat vond ik echt heel opvallend, over zijn allereerste vakantiejob. Want voor Michael voor de radio kwam werken, toen hij nog een klein, jong Michaëlleke was, was hij zaalwachter in het Museum van Hedendaagse Kunst in Antwerpen. Een beetje een bijzonder beroep, blijkbaar.
1: Ik kom toe om 10 uur 's morgens, ik zet mij op een stoel en ik blijf zitten tot 6 uur 's avonds op die stoel en dan was de werkdag gedaan. Dat is eigenlijk een super saai job, dus eigenlijk moet je gewoon op een stoel zitten.
2: Huh? Gek worden.
1: Echt, maar ik
3: werk... Is dat echt een job?
1: Ja, dat is echt een job. Er zijn mensen die dat 20, 30 jaar.
3: Ah, toen we denken aan een film met Mr. Bean. Die zat ook, maar die viel daar in slaap.
1: Ja, maar ik snap het helemaal. Echt, ik heb collega's gezien, jongens. Ik heb ook een collega gezien die 20 jaar als suppost werkte op dat moment. En na het eten kreeg hij dus zo'n boefkick. Zo. Echt, en wat, ik heb het echt gezien. Die mens deed zijn schoenen uit, stak zich weg achter zijn krant. In een dutje. Echt, ik verzin dit niet. Het is echt gebeurd. Het is echt gebeurd.
2: Wat een gruwelijke job.
3: Hilarisch.
0: Ja. Ja, laat ons eerlijk zijn. Dan is het hier toch veel plezanter, hè, Michael. Die podcast. Met hem kan je dus beluisteren. De nieuwe aflevering van Mens Erger en Niet. En nog veel meer leuke podcasts. Die vind je op VRT Max.
4: I want you to want me.

0: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
1: Wow, de grootste schommel van de wereld.
2: En een avonturenparcours.
0: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
3: Bellewaerde!
0: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
4: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

10cc en Dreadlock Holiday. Vandaag nog een redelijk frisse dag. Wordt het nog niet zo heel erg warm, maar vanaf morgen gaan die temperaturen weer stijgen. Hè. Dan wordt het weer 29, 33 graden zelf woensdag. Of hey, dat ga je wel voelen hoor. Dus geniet nog een beetje van de frisse wind die er staat vandaag. Radio 2. En vertel mij ook eens, wat zijn de plannen voor vandaag? Wat ga je doen? Staat er iets leuks op de planning? En mocht jouw agenda nog redelijk vrij zijn, of je hebt misschien nog een gaatje, dan is het misschien een goed idee om bloed te gaan geven. Want het is weer die tijd van het jaar. Je weet wel, zomervakantie. Dan is er altijd een tekort aan bloed. En dat is dit jaar niet anders. Het tegenovergestelde zou nieuws zijn. Het Rode Kruis Vlaanderen doet dan ook een oproep om bloed te geven. Vooral blijkbaar O-negatief en B-negatief staan op dit moment heel erg laag. En dus wordt er daar echt wel gevraagd van ja, kom even langs. Mocht je tijd hebben om wat bloed te geven, je kan daar dus echt wel levens mee redden. Dus daar hoef je niet over te twijfelen. Als je een momentje tijd hebt in je agenda, maak daar dan werk van. En misschien wil je vandaag ook wel de groetjes doen. Dat zou ook zomaar eens kunnen. Je weet dat intussen elke ochtend bij Radio 2, sta op met Radio 2, krijg je hier iets na 7 uur de kans om jouw groetjes te doen aan iemand. Dus is er iemand die misschien ver weg van je is op dit moment, die je mist, omdat die met vakantie is of om de een of andere reden, dan mag je dat even laten weten. Of misschien wel aan een vriend of vriendin die je al lang niet meer gezien hebt of die misschien een bedankje of een woordje kan krijgen, een lief woord kan gebruiken. Wel, laat het maar weten. Naar wie mag jouw zonnegroet gaan? Dat wil ik graag weten. Je mag dat even laten weten in de Radio 2-app. Zet je telefoonnummer bij. En dan mag jij misschien wel live op de radio de groetjes doen zo meteen.

Een belangrijke vraag. Staat 4 augustus al in jouw agenda? Ik mag hopen van wel, want dan is ze erbij, hè, deze Belleperes. Ja, dan kan je meedansen met haar tijdens de opname van onze zomerhitshow op de Belgian Pier in Blankenbergen. De Nederlandse zanger Antoon die komt ook. En uiteraard de genomineerden van Zomerhit, waaronder Camille, de Romeo's, Isabelle A, Sam Goris en Maxime en Babette. Allee, om maar te zeggen, dat wordt daar weer een dik feestje. En het zou alleen maar leuk zijn als jij er ook bij kan zijn. Het is allemaal gratis. Je bent welkom vanaf 6 uur en de opname van de show die begint om 8 uur. Maar als je zeker wil zijn van je plek, dat er niet te veel volk is, dat je er nog bij kan en het allemaal van op de eerste rij wil meemaken, wel check dan even 14 Max, want daar kan je gewoon je plekje reserveren. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Kijk daar zo naar uit, want dat zijn altijd echt feestjes, die zomerhitshows. Dus, allez, kom gewoon ook af. Het wordt zo gezellig.

0: Ik had het gevoel dat het even rustig was rond daar, rond Shakira. Maar nu is ze weer helemaal terug met dit nummer. Shakira en Zoo Oe Oe.
1: Nu solden bij Sleep World met kortingen tot min 50%.
2: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Hele goedemorgen waar je ook luistert. Straks gaan wij nog live naar de Gentse feesten. En we moeten het ook eens hebben over Andalouse saus. Want waar komt dat vandaan? Elke dag, telk voor twee, BNT Radio 2. Zoveel vragen, alle antwoorden straks na 7 uur.
3: 7 uur, een goedemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. De brandweer lijkt de natuurbranden in Zuid-Europa deels onder controle te krijgen. En in Duitsland loopt het onderzoek naar de aanslag van afgelopen weekend nog volop. De grote natuurbranden in Zuid-Europa lijken stilaan onder controle te geraken. Lucas Lecluze, eerst en vooral de brand in de buurt van de stad Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk. Hoe zit het daarmee?
4: Wel, de prefect zegt dat die brand vannacht over het algemeen stabiel is gebleven. Het is een eerste opsteker nadat het vuur zich de afgelopen dagen onafgebroken heeft verspreid. Tot nu toe is er in de regio al 42.000 hectare in de as gelegd en moesten 220.000 mensen worden geëvacueerd. Straks is er nog een crisisoverleg van de Franse regering en ook president Macron zal daarbij zijn.
3: Ja, oké, en de natuurbranden in Spanje dan?
4: Ja, ook daar lijkt de brandweer de bosbranden stilaan onder controle te krijgen. In de regio rond Madrid en Toledo en in de provincie Avila konden de bosbranden de voorbije dagen snel uitbreiden, maar intussen zijn ze ingedampt. In de drie regio's samen is in totaal 77.000 hectare natuurgebied verwoest en ongeveer 90.000 mensen zijn geëvacueerd of kregen het bevel om binnen te blijven.
3: Oké, dankjewel Lucas. En ook in Italië zijn mensen geëvacueerd voor natuurbranden in het toeristische plaatsje Peschici aan de Adriatische kust, niet ver van Bari. Zijn zowat 400 mensen van op het strand met schepen weggebracht. Vanuit de heuvels is er een enorme rookwolk te zien. De zee is volgens de hulpdiensten nog de enige haalbare route om het gebied te verlaten. En al het treinverkeer langs de kust is stilgelegd. In Duitsland gaat het onderzoek naar de aanslag op de Pride in de hoofdstad Berlijn voort, ook nu de dader overleden is. Hij reed zaterdag met een busje in op een festival van de LGBTQ+ gemeenschap. Daarna was hij voortvluchtig tot de politie hem gisteravond vond. Meer uitleg door Jeroen Rijgaard.
5: 1 dode en 29 gewonden. Dat is de bilans nadat Abdul, een 21-jarige Duitser van Libanese origine, met een witte bestelwagen inrijdt op de Pride. Nadat hij crasht, steekt hij nog meer mensen neer en slaat dan op de vlucht. Uren lijkt hij spoorloos, tot de politie na een tip uit zijn omgeving een stadtuintjescomplex in de wijk Spandau in het vizier krijgt, waar de man zich verschanst heeft. Rond 6 uur gaat de politie dan over tot actie, waarbij de dader met een steekwapen op agenten toeloopt. En daarop wordt hij neergeschoten, vertelt de woordvoerder van de politie.
6: Deshalb kam es hier zum polizeilichen Schusswaffengebrauch. Im Zuge dieses Schusswaffengebrauchs hatte sich der Tatverdächtige so schwere Verletzungen zugezogen, dass er hier zwar von Notärzten noch reanimiert werden konnte, aber am Ort verstorben.
5: Een reanimatiepoging mocht niet baten. Abdul overlijdt een half uur later ter plaatse. Alles wijst er intussen op dat hij onder invloed stond van de radicale islam en terreurgroep IS.
3: Om de slachtoffers van de aanslag te herdenken was de Brandenburger Tor gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. De olieprijzen zijn opnieuw gedaald nu de VS het afgelopen weekend geen luchtaanvallen meer heeft uitgevoerd op Iran. Het Amerikaanse leger bombardeerde de voorbije 2 weken elke dag Iraanse doelwitten, waarop Iran Amerikaanse doelwitten in de Golfregio viseerde. Daardoor waren de olieprijzen tot boven de $100 per vat gestegen. Nu is de prijs van een vat ruwe Brentolie met zo'n 6% gedaald tot ongeveer $91. Aan het station Gent-Sint-Pieters heeft de politie dit weekend verschillende bezoekers van de Gentse feesten betrapt met drugs. Het waren telkens gebruikershoeveelheden. De controles kwamen er na de vechtpartijen eerder op de feesten. Dat vertelt Anne Berger van de federale politie.
7: De controles zijn eigenlijk allebei al rustig verlopen. Er waren wel een heel aantal mensen in het bezit van drugs, gebruikershoeveelheden. En 9 van die mensen hebben een onmiddellijke middellijke schikking van 75 tot €500 voorgesteld gekregen. hebben ook één iemand gerechtelijk gearresteerd voor de verkoop van verdovende middelen, dus één drugsdealer.
3: De politie heeft ook een mes in beslag genomen. Intussen zijn de Gentse feesten toe aan hun laatste uren. Nog tot 10 uur kan er gefeest worden op de Vlasmarkt. Sport. De Ronde van Frankrijk zit erop. De Nederlander Mathieu van der Poel won gisteravond de slotrit in Parijs. En de Sloveen Tadej Pogacar is voor de 5e keer eindwinnaar van de ronde en evenaart zo het record. Een ongelooflijk scenario, zegt hij.
8: Ja, 7 tours already and 7 times on podium, 5 wins. It's something that you wouldn't even maybe write in a storybook. Yeah, it's unbelievable also for me.
3: En Remco Evenepoel werd tweede in het eindklassement. Hij staat zo voor de 2e keer op het toerpodium. In 2024 werd Evenepoel derde. Het is een eer om naast Pogacar te staan, zegt hij.
9: Ja, supermooi natuurlijk. Eerste keer dat ik in Parijs aankom met de Tour. Dus, en dan op het podium mogen staan is prachtig. En het trapje naast de man die het record evenaart is nog mooier. Dus ja, een onvergetelijk moment.
3: In het tennis heeft Alexander Bloks net naast zijn eerste ATP-titel gegrepen. In de finale in Estoril in Portugal verloor onze landgenoot in 3 sets. Voor de 21-jarige Bloks was het zijn eerste ATP-finale ooit. Op de wereldranglijst springt Bloks daardoor wel over landgenoten Zizou Bergs en Rafael Collignon. En hij is zo dus de beste Belg in het tennis. Het weer vandaag wisselend bewolkt met in het noorden en het oosten van het land kans op een bui. Na de middag meer zon vanaf het westen, temperaturen tot 25 graden. Morgen blijft het droog met veel zon en tot 30 graden. En ook woensdag veel zon en nog warmer tot 33 graden dan. De brandweer lijkt de natuurbranden in Zuid-Europa stilaan onder controle te krijgen. Daarmee begon dit nieuws. In Spanje slaagt de brandweer erin om de branden in te dammen bij Madrid, Toledo en de provincie Ávila. En ook in Frankrijk, in het departement Gironde, was de natuurbrand vannacht stabiel. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 2. Sharon Sleegers.
0: Een hele goede morgen, knapperd. Het wordt een mooie maandag, zeg dat ik het gezegd heb.

0: gisteren was het over, hè. Allee, bij mij toch in Deurne, waar ik woon. Heeft het een klein beetje geregend? Jermaine Jackson en Pia Zadora en When the Rain Begins to Fall. Ja, Tomorrowland zit erop. De Gentse feesten nog niet helemaal. Want op dit moment wordt er op de Vlasmarkt in Gent nog gefeest. Dat is daar eigenlijk een beetje traditie zo. De laatste dag van de Gentse feesten, diegenen die er niet genoeg van kunnen krijgen, die gaan daardoor tot in de zeer vroege uurtjes, want ze zijn daar nog altijd bezig. Straks snuiven we daar de sfeer en mogelijk ook andere geuren live op. Maar eerst de groetjes doen.
1: Sta op met Radio 2. De zonnegroet.
0: Want elke dag, hier zo rond 7:10, krijg jij de kans om de groetjes te doen aan iemand, ja, die je misschien een beetje mist, omdat hij ver weg van je is, die misschien met vakantie is, je kleinkind dat op kamp is, of misschien aan de buren die voor je planten aan het zorgen zijn, terwijl jij op reis bent. Dat kan allemaal, jij kiest het. En vandaag mag Jill Bogers de groetjes doen. Jill, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Live vanuit Spanje, voor alle duidelijkheid.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, want jij woont daar in Alicante aan de Spaanse kust. Dat wil zeggen dat jouw familie niet zo heel veel ziet, kan ik mij inbeelden.
2: Nee, dat klopt.
0: Is dat dan, heb je nog veel familie hier in België wonen?
2: Ja, ik heb nog heel veel familie wonen in België.
0: Vertel, wie mis je zo allemaal op dit moment?
2: Vooral mijn kinderen.
0: Oké, okay. Ah, ja, die zijn niet mee.
2: Nee. Nee, die zijn niet mee.
0: Dat is
2: nee,
0: pittig, oké. Okay. Dus die kinderen, wie nog allemaal?
2: En mijn ouders, mijn broer, mijn zus.
0: Ja, oef, dat is wel heftig, zeg. Maar, zeg, en mag ik dan vragen, waarom ben je dan ooit verhuisd? Want dat is dan toch een moeilijke afweging als je weet dat je je familie zo weinig gaat zien. Of toch minder gaat zien.
2: Ik heb over 3 jaar een ongeluk gehad.
0: Ja?
2: Met mijn scooter.
0: Oké. Okay.
2: En ik heb mijn rug gebroken. Dus ik zit nu met 6 bouten en 2 platen in de rug.
0: Oeh.
2: En mijn linkerbeen is ook voor 50% verlamd.
0: Mm-hmm.
2: En dan hebben wij besloten gehad om toch naar hier te verhuizen, omdat het klimaat hier veel beter is voor mijn rug.
0: Dat snap ik. Dat begrijp ik helemaal. Dat in België blijven dan misschien niet de beste optie was. Dan begrijp ik de keuze helemaal. Maar ja, dan wil je waarschijnlijk de groetjes doen aan de mensen die je het hardst mist, kan ik mij inbeelden. Het is het moment, hè, Jill?
2: Ja, tuurlijk. Ik wil zeker heel veel groetjes doen aan mijn kinderen. En aan mijn ouders.
0: Ja. Heel veel liefs. Kom je binnenkort nog eens terug naar België? Want dan is vakantie voor jou eigenlijk naar België komen, hè?
2: Ja, dat klopt. Ik ben, een maand geleden ben ik nog 2 weken in België geweest.
0: Ah ja, het is niet zo heel lang geleden. Nou, dat helpt dan. Nee. En tegenwoordig kan er ook veel, hè, met videocalls en dat soort gedoe. Dus dat helpt natuurlijk wel. Zeg, en ik heb ook begrepen dat jij gaat verhuizen, dat je een nieuw huis gaat kopen daar in Spanje.
2: Ja, dat klopt in Pozo Blanco. Dat is langs de kant van Córdoba.
0: Ja, oké.
2: Okay. Wij zitten met 3 honden. Mm-hmm. 2 grote en nog een puppy nu van ongeveer 3 maanden.
0: Schattig.
2: Ja, inderdaad. Ja,
0: maar dan heb je wat meer plek nodig waarschijnlijk.
2: Ja, wij gaan naar een huis kijken met ongeveer 3 hectare aan grond.
0: Oh, wauw. Maar ja, dat kan al tellen inderdaad. Hopelijk niet te dicht in de buurt van die bosbranden. Ik weet dat ze in Spanje daar wel stilaan onder controle zijn, maar...
2: Ja. Nee, wij gaan echt de andere richting uit.
0: Goed, ja. Verstandige keuze, denk ik. Allee, goed, bij deze zijn jouw groetjes overgemaakt. Jill, maak er een hele mooie tijd van daar in Spanje en ook in jouw nieuwe huis met de 3 honden. En maak er nog een fijne ochtend van. Dag.
2: Oké, dag.
1: Met Radio 2. De zonnegroet.

Aaron Blommaert en Zoe Levi en tranen van goud. Wil jij morgen graag ook eens de groetjes doen hier bij Radio 2? Dan mag je het nu alvast laten weten, hè, in de Radio 2-app. Zeg, mocht je nog wat tijd hebben vandaag, kom dan af naar Blankenbergen.

0: programma van Radio 2 op VRT Max.
1: Zomerzon, schaduw opzoeken, slim genieten met Stichting Tegen Kanker.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: promo koken.
4: Een dessertje.
2: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
4: Oh, pavlovit.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
5: Krevel.
6: Nog 5 dagen om te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
5: Krevel. Leef beter.
0: Radio 2.

0: Alles gaat zoveel makkelijker als je het met een glimlach doet. En het werkt ook aanstekelijk, dat is het mooie eraan. Shanice en I Love Your Smile. Er wordt minder gesmiled in Lommel, vrees ik. Ja, want ik lees een artikel in de krant waarin staat dat het daar gisteravond blijkbaar kort hevig gestormd moet hebben. Want op een KSA-kamp, dat zou beginnen vandaag, zijn daar verschillende tenten vernield. 6 van de 8 tenten zijn daar vernield of weggeblazen. Ja, en dat kamp dat zou dus vandaag starten en daar zouden dus 70 kinderen aankomen. Dus die hebben nog wat werk om dat allemaal in orde te krijgen, denk ik dan. Bram, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dat moet daar dan toch pittig geweest zijn, want ik heb weliswaar in Deurne, maar gewoon gebarbecued gisteren tussen de buien door.
1: Ja, ik sta er ook wel een beetje van te kijken. Hè. Er waren geen waarschuwingen bijvoorbeeld, maar ja, het kan natuurlijk altijd. Mm-hmm. Er waren een aantal buien gisteren en als ik kijk naar de neerslaghoeveelheden, dan is de meeste neerslag in het uiterste noordoosten van het land gevallen. Dus Lommel valt daar eigenlijk perfect in. Als ik zo kijk, regio Turnhout bijvoorbeeld, daar is 9 liter water per vierkante meter gevallen. Dus dat wijst toch wel op een aantal pittige buien die daar gepasseerd zijn. Terwijl bij mij thuis, en wellicht bij jou ook, is er zeer weinig gevallen. Bij mij thuis nog geen liter water per vierkante meter. Dus,
0: nogthans, het had welkom geweest, maar goed, ja, het is wat het is natuurlijk. En ik begrijp dat het alleen maar weer omhoog gaat, hè, de komende dagen. De temperatuur
1: ja, inderdaad, en droog weer opnieuw. Hè. Op dit moment hebben we wel veel wolkenvelden op de meeste plaatsen. Er kan lokaal nog een enkel buitje uitvallen. En de kans daarop is het grootst in de provincies Limburg en Antwerpen. Maar op de meeste plaatsen houden we het droog. En in de loop van de dag wordt het alsmaar zonniger. Met temperaturen die vandaag nog best draaglijk zijn. 23 graden op de meeste plaatsen. Langs de grens met Frankrijk, daar kunnen we naar 4 of 25 graden gaan. Bij een meestal matige wind uit het westen. Nu vanavond en vannacht helder weer, rustig weer ook. Minima rond 14 à 15 graden. En dan morgen wordt het zonniger en ook warmer. We gaan naar 26 graden aan zee en 27 tot 30 graden in het binnenland. Mm-hmm. Maar daar doen we dan nog wat bij op woensdag en donderdag. Dan wordt het overal tropisch warm, 30 tot 33 graden. Donderdag zelfs nog wat meer, tot 4 of 35 graden. Met heel veel zon misschien tegen donderdagavond een paar onweersbuien, maar die lijken toch vooral in Wallonië te blijven. Dus in Vlaanderen wellicht nog altijd dat kurkdroge weer. En dat blijft ook zo op vrijdag en in het weekend. We gaan wellicht net onder de 30 graden gaan, maar nog altijd zomers warm weer met veel zon en altijd wel onweer in de buurt, maar wellicht in onze buurlanden of in Wallonië.
0: Oké, dan vallen we er weer net tussenuit. Zo gaat dat dan. Hè. Dankjewel, Bram.

0: om je maandag een duwtje te geven in de goede richting. Jackie Wilson en Reed Petit. Zeg, ik neem je straks mee naar een nieuw mysterie. Want elke zomer zoeken wij hier naar antwoorden op een mysterie van Vlaanderen. En dit keer gaan we het hebben over Andalouse saus. Toch een van de populairste sauzen onder Belgen op de frietjes. Maar waar komt die saus eigenlijk vandaan? Dat hoor je misschien straks wel.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Elke dag.
0: Eerst is tijd voor het nieuws uit jouw buurt.
2: Goedemorgen, VRT Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Sandra Stasius. Meer dan 1,5 miljoen bezoekers zijn dit jaar naar de Gentse feesten gegaan. Er waren dit jaar meer vechtpartijen dan vorig jaar. En een van de grote uitdagingen, ook naar volgend jaar, is het in goede banen leiden van de grote mensenmassa. Vooral dan op de drukste dagen en op de populaire plaatsen, zoals de Vlasmarkt. Feest en burgemeester Joris van den Broeke.
3: Crowd control blijft een van de voornaamste uitdagingen. Hoe zorg je ervoor dat grote massa's, feestvierders, zich op een veilige manier kunnen verplaatsen in de stad zonder dat het echt overdreven druk wordt. Meestal slagen we daar zeer goed in. Soms merken we wel op de drukste dagen dat er een aantal punten zijn die echt volledig verzadigd geraken. En we gaan rustig bekijken na deze editie of daar eventueel nog maatregelen mogelijk zijn om dat beter te vermijden of te managen.
2: Ja, en in Gent zijn ondertussen de laatste uren ingegaan van de 183ste editie van die feesten. Het enige plein waar nu nog muziek wordt gespeeld is op de Vlasmarkt. Daar gaat het feest nog tot 10 uur door. Nu, of de laatste feestvierders het zo lang zullen volhouden, dat is nog afwachten. Maar deze mensen denken alvast van wel.
4: We gaan sowieso tot het einde blijven. Het is de afsluiter. Er worden subiet iets van 400 knuffels of meer uitgedeeld op de Vlasmarkt. Dus daar willen we gewoon bij zijn.
5: Ik ga de Vlasmarkt afsluiten, sowieso. Want ik ben eigenlijk zo mega moe van de afgelopen dagen. En moest het nu nog doorgaan, zou ik een rustdag nemen. Maar het is de laatste dag, dus ik ga gewoon door.
2: En bij controles aan het station Gent-Sint-Pieters heeft de politie vrijdag en zaterdag verschillende bezoekers van die Gentse feesten aangetroffen met gebruikershoeveelheden drugs. De controle kwam er naar aanleiding van de vechtpartijen op de Gentse feesten van de afgelopen dagen. Anne Berger van de federale politie.
6: De controles zijn eigenlijk allebei al rustig verlopen. Er waren wel een heel aantal mensen in het bezit van drugs, gebruikershoeveelheden. En 9 van die mensen hebben een onmiddellijke middellijke schikking van 75 tot 500 euro voorgesteld gekregen. We hebben ook 1 iemand gerechtelijk gearresteerd voor de verkoop van verdovende middelen, dus 1 drugsdealer gearresteerd. En we hebben 1 verboden wapen in beslag genomen, wat al bij al dus meevalt.
2: En de stad Ronse heeft betonblokken gezet in het industrieterrein Klein Frankrijk. Daar veroorzaken straatracers vaak overlast. Vooral 's avonds en in het weekend komen ze naar het industrieterrein om rondjes te rijden en te driften. De betonblokken staan er tijdelijk, want op termijn wordt het industrieterrein heraangelegd. Voorts wordt in de volledige industriezone ook een maximumsnelheid van 50 km per uur ingevoerd. Vandaag wordt het een wisselend bewolkte dag. Na de middag meer zon en we krijgen temperaturen tot 25 graden. Morgen dan blijft het droog met veel zon en temperaturen tot 30 graden. Wil je meer weten wat er gebeurt in de regio? Alle info in VRT Nieuws.
0: Het is rustig op de weg, maar wel op de Antwerpse ring aanschuiven. 10 minuten extra in de richting van Nederland tussen Deurne en Antwerpen-Noord. En ook op de binnenring rond Brussel wordt het drukker. Daar is er hinder door een defecte vrachtwagen in Oudergem op de aansluiting met de E411 naar Namen.
7: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
8: En onze pa is een Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
7: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
1: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: Sam van Samang en Hotshot. Hij is er morgen bij de opname van onze eerste zomerhitshow in Blankenbergen. Als een van de genomineerden zal hij op dat podium staan. Hè? Radio 2. Ja, samen met onder meer Meteor en K3 gaan ze daar een groot feestje van maken. En ook Céline Hermans en Sandra Kim die komen af. Allee, om maar te zeggen, dat wordt daar weer heel plezant. En ja, jij wil daar toch ook bij zijn. Het zou echt super fijn zijn als je ook komt. Maar kom dan wel op tijd, want de show die begint om 8 uur. Maar je bent al vanaf 6 uur welkom aan de Belgian Pier in Blankenbergen. Het is daar ook allemaal gratis. Maar als je nu zeker wil zijn van jouw plaats, ja, koop dan je ticket nog snel op VRT Max. Dan zit je ook nog eens lekker dichtbij jouw favoriete artiest. En dan kan je misschien jezelf wel zien en je lipstick checken in het glimmende hoofd van Stan van Samang.
1: Mysteries van Vlaanderen.
0: Maar zeg, even moeten we het echt over iets anders hebben, want het is een nieuwe week, een nieuw mysterie en dat gaat dit keer over iets waarvoor sommigen het waarschijnlijk nog veel te vroeg vinden, terwijl anderen zeggen, laat maar komen. Ik heb het over Andalouse saus. Andalouse saus, dat is een van de populairste sauzen bij onze fritten. Maar waar komt ze eigenlijk vandaan? Jana Smeets, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Sharon.
0: Ja, van Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Jij hebt dat uitgezocht.
2: Ja, ik heb dat uitgezocht omdat ik heel graag Andalouse saus eet.
0: Ja.
2: En ik dacht, waar komt dit vandaan? Maar voor ik mijn heel verhaal hier ga doen, wil ik eerst misschien eens van jou weten, Sharon. Waar denk jij dat Andalouse saus vandaan komt?
0: Ik zou gokken. Spanje of zo, zoiets. Ik weet het niet.
2: Ja, wel, dat dacht ik dus ook, want Andalouse saus, Andalusië.
0: Ja.
2: Wel, dus een paar jaar geleden was ik stom verbaasd toen Andalouse saus uitgeroepen werd tot het product van Vlaams-Brabant.
0: Ah ja.
2: Ik woon en ik werk in Vlaams-Brabant, maar dat had ik dus echt nog nooit gehoord. Mijn collega's hier in de regio ook niet. Mm-hmm. Dus ik wilde nu echt wel eens weten hoe dat nu juist zit. Ik ben dan naar mijn favoriete frituur gegaan en mijn frituurist zei mij dat Andalouse saus de tweede populairste saus is op frieten na mayonaise, maar meer wist die mens ook niet te zeggen.
0: Okay.
2: Helaas. Ik dacht dan, oké, Spanje, hè, Andalusië, Spanje. Dus ik heb contact opgenomen met mensen van de Spaanse gemeenschap in Vilvoorde. Daar is dus een keigrote Spaanse gemeenschap.
0: Okay.
2: Ik heb hen gevraagd of zij iets meer weten over Andalusië saus. Maar zij wisten mij dan weer enkel te zeggen dat in Andalusië zeker geen Andalouse saus wordt gegeten.
0: Ja, dus dat bleef een beetje een mysterie. Maar heb je dan uiteindelijk kunnen achterhalen waar en wie die saus dan heeft uitgevonden? Of,
2: Ja, ik heb heel veel Andalouse saus moeten eten. En
0: arme jij, zeg.
2: Ja, maar uiteindelijk, Sharon, heb ik het gevonden. Het is geen recente uitvinding. In de jaren 60 bestonden er blijkbaar alleen maar mayonaise, mosterd en pickles op de frieten. Ja, dat is geen vetten, hè. En toen dachten ze ergens in Vlaams-Brabant, daar was een pintere vrouw die dacht, ja, we hebben nood aan meer frietsauzen. Dus die is aan het koken geslagen, aan het experimenteren geslagen met allerlei smaken.
0: Maar.
2: En na een tijdje is dan de Andalouse saus geboren. Wie en waar ze die saus juist ontdekt heeft, ik ga dat nu nog niet verklappen. Maar ik kan je wel al één ding zeggen, Sharon. Meteen na het beluisteren van die podcast ga je frieten willen eten. En dan nog het liefst met Andalouse saus op.
0: Ik kan nu ook al frieten eten, hoor. Dat heeft te maken met dat vroege uur, die ochtendshow. Maar goed, ja, ik ben wel nieuwsgierig nu. Andalouse saus, dat is dus een Vlaams-Brabantse uitvinding. En dat heeft helemaal niks met Andalusië te maken. Of misschien toch een klein beetje. Enfin, het hele verhaal dat hoor je dus in de podcast De Mysteries van Vlaanderen op VRT Max. Merci, Jana.
2: Ja, dag Sharon.
0: Dag.

0: Crazy in the Sunshine Band en Give It Up. Dat zou je ook kunnen zeggen tegen al die feestvierders daar van de Gentse feesten. Maar die zijn nog niet van plan om op te geven, denk ik. Radio 2. Laat ons maar eens live gaan naar de Vlasmarkt in Gent. Want de laatste uurtjes van de Gentse feesten zijn daar volop aan de gang. Dat is traditie intussen. Mathieu Verstichel, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Charles.
0: Van VRT Nieuws in Oost-Vlaanderen. Maar ik hoor het, jij staat daar nog tussen het volk. Hoe is de sfeer daar?
1: De sfeer is hier, zoals elk jaar, heel uitgelaten. Walter de Bukplein is bijna aan het afsluiten. Daar gaan ze nog een half uurtje door. Maar de Vlasmarkt, zoals je misschien weet, gaat elk jaar door tot 10 uur in de voormiddag. Ja. Dus het is hier nog lang niet gedaan.
0: En hebben ze er nog zin in daar eigenlijk?
1: Ik denk het wel, maar ik zou die vraag beter stellen aan sfeerbeheerder Michael. Michael, hoe gaat de sfeer hier nu verder evolueren?
2: Ja, dansfeesten, dat is eigenlijk het beste dat er is. Hè. Het staat hier duistman op een kluitje. Allemaal zo zat of dat ze kunnen. De flieken staan erop te kijken. Ze zijn hier een joint aan het smoren. Ja, dat is de beste tijd van het jaar. En dan ga je hier nu alleen maar...
1: Ja. Alle remmen los hier, zoals vaak. Maar ja, heel veel volk ook. Hè. Je hebt het dan misschien gelezen ook in de krant en zo. 1,5 miljoen mensen, dat is... Heel veel. Natuurlijk een getal dat we ook een klein beetje moeten nuanceren, want het is wel elk jaar een klein beetje minder, maar het blijft natuurlijk een duizelingwekkend aantal. Hè. Hoe moeten ze daarmee omgaan in de toekomst? Want ze hebben nu al eens geprobeerd om de Vlasmarkt eventjes af te sluiten, daarom daar toch weer mee gestopt. Wat moeten we eigenlijk doen om dat te beheersen?
2: Maar ik vind het idee van de Vlasmarkt was een zeer goed idee, omdat ze eigenlijk, als je daar allemaal samen zit, gelijk sardientjes in een blik, dat is voor niemand wees. En ze willen dat eigenlijk een beetje beter beheren, dus dat is wel goed. Maar ja, dat lukt dan wat minder. De politie is daar ook altijd wel vrij actief mee bezig. Dat wordt ook altijd besproken door de stad. Maar dat blijft iets moeilijk. Hè. Ze hebben dat, de feestenkern jaren geleden vastgelegd en nu moeten ze daarmee omgaan. Hè. Hoe dat, de stad Gent moet eigenlijk ook een beetje zelf gaan beheren. Hè.
1: Ja, veel volk betekent natuurlijk, of je zou kunnen denken, iets meer incidenten dan normaal gezien. Dat stond ook in de krant, dat daar een stijging is in vergelijking met vorig jaar. Is dat iets wat jij ook merkt, waar jij ook aan werkt?
2: Nou, eigenlijk niet. Alleen met Trefpunt hebben we al bijna 15 jaar sfeerbeheerwerking.
1: Dat zijn Trefpunt, dat is het plein waarvoor jij werkt als sfeerbeheerder.
2: Ja, dat zijn allemaal vrijwilligers van Walter de Bukplein. En dat is eigenlijk al jaren dat wij ons best doen om dat te verminderen. En we hebben ook een meldpunt en eigenlijk lukt dat vrij goed. En van jaar was eigenlijk een vrij rustig jaar, maar hier en daar wel een vechtpartij. Maar als je dat leest, 40 vechtpartijen op een bezoekersaantal van 200.000 op een avond.
1: Ja, dat was de tussentijdse evaluatie alleszins.
2: Ja, dan valt dat allemaal vrij goed mee. En eigenlijk voor ons is het een relatief rustig jaar geweest. Waarbij dat wij eigenlijk... Allee, dat is eigenlijk wijs, als je boel hebt, dan zijn we meestal gasten niet in hand. En mensen snappen dat gelijk.
1: Jij bent eigenlijk ook een beetje de man die ervoor zorgt dat mensen geen boel maken met elkaar, hè?
2: Ja, door gewoon...

0: mij er in babbox te staan op preventief. Merkte dat, gevoeld dat. En als, als er dan iets gebeurt, kun je ook rap je publiek erbij betrekken. En zeggen, jongens, kom een keer, help me een keer mee. Wat is dat hier? En mensen lossen dat dan gelijk vanzelf ook wel rap op. Als je dan een beetje met een nuchtere blik naar kijkt. En ik denk dat dat al soms nodig is.
1: Nou, je hoort het, Sharon. Het gaat vaak wat over negativiteit rond de Gentse feesten.
2: Ja.
1: Maar er zijn hier ook heel veel mensen die echt verzoenende talen spreken.
2: En ik denk in het licht van wat er daar in Berlijn is gebeurd, het zinnetje make love, not war, dat is denk ik overal gewoon op toepassing. Laat ons eerlijk zijn. Okay. Mathieu, veel plezier nog daar in Gent op de Vlasmarkt.
1: Ja,
2: en merci om daar voor ons te zijn.
1: Top. Salut.

0: Hij zal de komende dagen veel in Blankenbergen zijn voor de opname van onze zomerhitshows. En hij is ook genomineerd zelf voor VRT Zomerhit. Dus als hij jouw favoriet is, ga dan zeker eens kijken bij Radio 2 op VRT Max. En breng daar jouw stem nog snel uit voor jouw favoriet voor VRT Zomerhit.
1: Vanavond op VRT 1.
2: Wij leren op MTV alsmaar meer dansmuziek en hip-hop kennen. Dat was eigenlijk in het begin aanpassen, omdat wij witte Vlamingen ook niet echt goed wisten hoe dat we op die nieuwe muziek moesten bewegen.
3: Moest je het steeds niet maken.
1: Op VRT 1 danst Steven door de jaren 90 voor tieners. Op VRT Canvas is er de reeks 1776 American Independence. En op VRT Max kan je de hele avond serie kijken met het misdaaddrama Joan. Alvast veel kijkplezier.
4: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
5: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Ja, zeg, we lezen toch bijzonder nieuws over Wout van Aert. Want binnenkort heb je misschien wel een Wout van Aert telefoonabonnement met exclusieve content. Dat is geen mop voor alle duidelijkheid.
6: Elke dag.
0: Wat dat allemaal inhoudt, dat hoor je straks. Vertel je er alles over.
7: Het is 8 uur. Een goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. De brandweer lijkt meer vat te krijgen op de natuurbranden in Frankrijk en Spanje. En in Duitsland loopt het onderzoek naar de aanslag van afgelopen weekend nog volop. De grote natuurbranden in Zuid-Europa lijken te stabiliseren. Lucas Lecluze, eerst en vooral de brand in de buurt van de Franse stad Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk. Hoe zit het daarmee?
8: Wel, de prefect van de regio zegt dat die brand vannacht over het algemeen stabiel is gebleven. Het is een eerste opsteker nadat het vuur zich de afgelopen dagen onafgebroken heeft verspreid. Na dagen van donkere lucht is er nu terug wel wat blauw te zien, zegt collega Hilde Mertens in Bordeaux.
9: Als ik hier nu sta, hier in Bordeaux, het is ongelooflijk. Maar voor het eerst zie ik een klein streepje blauw aan de lucht. Dus dat ze stabiel zijn, is een beetje goed nieuws. Maar dat wil nog helemaal niet zeggen dat die branden onder controle zijn. Laat staan dat ze geblust zijn.
8: Ja, tot nu toe is er in de regio 42.000 hectare in de as gelegd en moesten er 220.000 mensen worden geëvacueerd. Straks komt de Franse regering bijeen voor een crisisoverleg en ook president Macron zal daarbij zijn.
7: Oké, en de branden in Spanje?
8: Ja, ook daar lijkt de brandweer de bosbranden stilaan onder controle te krijgen. In de regio rond Madrid en Toledo en in de provincie Avila konden de bosbranden de voorbije dagen snel uitbreiden, maar intussen zijn ze ingedampt. Het blijft wel spannend afwachten, want de komende dagen wordt een hittegolf verwacht, zowel in Frankrijk als in Spanje.
7: Oké, Lucas, dankjewel. En ook in Italië zijn mensen geëvacueerd voor natuurbranden. In het toeristische plaatsje Peschici aan de Adriatische kust, niet ver van Bari, zijn zowat 400 mensen van op het strand met schepen weggebracht. Vanuit de heuvels is er een enorme rookwolk te zien. De zee is volgens de hulpdiensten nog de enige haalbare route om het gebied te verlaten. Al het treinverkeer langs de kust is stilgelegd. In Duitsland gaat het onderzoek naar de aanslag op de Pride in de hoofdstad Berlijn voort, ook nu de dader overleden is. De Duitse man van 21 met Libanese roots reed zaterdag met een busje in op het festival of op een festival van de LGBTQ+ gemeenschap. Er vielen 1 dode en 29 gewonden. Daarna was de man voortvluchtig. Toen de politie hem vond, liep hij met een steekwapen op agenten af, waarna ze hem neerschoten. De politie onderzoekt nog of hij alleen handelde of niet. Dat vertelt Jeroen Rijgaard vanuit Berlijn.
10: Het onderzoek is op dit moment nog niet afgelopen, omdat ze inderdaad absoluut willen uitsluiten dat hij alleen zou gehandeld hebben. Er zijn toch wel veel tekenen die wijzen in de richting dat hij alleen handelde. Hij reisde ook alleen. Hij had bijvoorbeeld zijn contacten met organisaties zoals IS. Hij heeft ook zelf alleen die bestelwagen gehuurd. Veel wijst dus veel meer in die richting van een soort ja, alleen handelen, alleen geradicaliseerd zijn in plaats van in groep.
7: Gisteravond werd de Brandenburger Tor verlicht in de regenboogkleuren om de slachtoffers te herdenken. De olieprijzen zijn opnieuw gedaald nu de VS het afgelopen weekend geen luchtaanvallen meer heeft uitgevoerd op Iran. Het Amerikaanse leger bombardeerde de voorbije 2 weken elke dag Iraanse doelwitten, waarop Iran Amerikaanse doelwitten in de Golfregio viseerde. Daardoor waren de olieprijzen tot boven de $100 per vat gestegen. Nu is de prijs van een vat ruwe Brentolie met zo'n 6% gedaald tot ongeveer $91. Vanaf volgend jaar kan je voor alle klachten over bedrijven gratis terecht bij de Consumentenombudsdienst van de overheid. Dat schrijft het laatste nieuws. De ombudsdienst krijgt verschillende afdelingen voor onder meer bouw, handel en pakketreizen. Bedrijven worden verplicht om mee te werken aan de bemiddeling en betalen een bijdrage per dossier. De maatregel moet ervoor zorgen dat problemen sneller opgelost worden zonder tussenkomst van een rechter. De Gentse feesten zijn toe aan hun laatste uren. Nog tot 10 uur kan er gefeest worden op de Vlasmarkt. Of de laatste feestvierders het ook echt zo lang zullen volhouden, dat valt af te wachten. Deze mensen denken alvast van wel.
6: We gaan sowieso tot het einde blijven. Het is de afsluiter. Er wordt alsjeblieft iets van 400 knuffels of meer uitgedeeld op de Vlasmarkt. Dus daar willen we gewoon bij zijn.
11: Ik ga de Vlasmarkt afsluiten, sowieso. Want ik ben eigenlijk zo mega moe van de afgelopen dagen. En moest het nu nog doorgaan, zou ik een rustdag nemen. Maar het is de laatste dag, dus ik ga gewoon door.
7: In totaal hebben meer dan 1,5 miljoen mensen dit jaar de Gentse feesten bezocht. Sport dan, de Ronde van Frankrijk zit erop. De Nederlander Mathieu van der Poel won gisteravond de slotrit in Parijs. De Sloveen Tadej Pogacar is voor de 5e keer de eindwinnaar van de ronde. Hij evenaart zo het record. Een ongelooflijk scenario, zegt hij.
12: Yeah, 7 tours already and 7 times on podium. 5 wins, it's something that you wouldn't even maybe write in a storybook. Yeah, it's unbelievable also for me.
7: En Remco Evenepoel werd tweede in het eindklassement en staat zo voor de tweede keer op het tourpodium. In 2024 werd Evenepoel derde. Het is een eer om naast Pogacar te staan, zegt hij.
13: Ja, supermooi natuurlijk. Eerste keer dat ik in Parijs aankom met de tour. Dus, en dan op het podium mogen staan is prachtig. En het trapje naast de man die het record evenaart is nog mooier. Dus ja, een onvergetelijk moment.
7: Tijdens deze Ronde van Frankrijk waren er in totaal 6 Belgische ritzeges. Het weer vandaag wisselend bewolkt met in het noorden en het oosten van het land kans op een bui. Na de middag meer zon vanaf het westen en temperaturen tot 25 graden. Morgen blijft het droog met veel zon en tot 30 graden. En ook woensdag veel zon, nog warmer dan tot 33 graden. In Zuid-Europa lijken de natuurbranden te stabiliseren. Dat zat vooraan in dit nieuws. In Spanje slaagt de brandweer erin om de branden in te dammen bij Madrid, Toledo en in de provincie Ávila. En ook in Frankrijk, in het departement Gironde, was de natuurbrand vannacht stabiel. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Hey, goedemorgen. Even naar de weg dan, want er zijn vertragingen van een kwartier op de Antwerpse ring in de richting van Nederland tussen Borgerhout en Antwerpen-Noord door een defect voertuig. En op de binnenring rond Brussel tussen Wezenbeek en Oudrichem. De weg is daar wel vrijgemaakt. Op de E19 van Antwerpen naar Brussel komt er 10 minuten bij tussen Rumst en Mechelen-Noord. Daar zijn op dit moment de linker- en de middenrijstrook afgesloten voor werken.

Heb je dat gisteren trouwens gezien? Die beelden van Remco Evenepoel die zijn beste Michael Jackson moves bovenhaalde. Amai, ik was helemaal onder indruk. Dat deed echt goed, hoor. Nu is het aan jou, hè. Tijd om jou, Michael Jackson, naar boven te halen. Je zit misschien wat diep op maandagochtend, maar dat is niet erg.

0: Klein feestje op de maandagochtend. Met Michael Jackson en Black or White. Het zal gisteren ook feest geweest zijn. Zeker bij Alpes in de Koning, Premier Tech. Dat is de ploeg van Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen. Want Mathieu die kwam gisteren als eerste over de streep in de Ronde van Frankrijk. En ploeggenoot Jasper Philipsen die was dan tweede. Dus ja, dat maakte het gewoon eigenlijk helemaal af. En als je die beelden, of ja, als je het gezien hebt, als je het live hebt meegemaakt, dan zag je dat Mathieu het eigenlijk eerst zelfs niet door had dat hij gewonnen had. Hij schudde met zijn hoofd, want hij zag naast hem een ander wiel ook voorbij komen. En hij dacht, nee, ik heb niet gewonnen. Enfin, het zijn waanzinnige beelden en die moet je zeker eens gaan bekijken op bijvoorbeeld de Instagram van Sporta. Wout van Aert, die was er dit jaar niet bij in de ronde door zijn elleboogblessure. Maar die heeft duidelijk ook niet stilgezeten, want dit weekend zagen we dit al op zijn sociale media.
1: Dag allemaal. Binnenkort lanceren we iets bij jullie fans nog dichter bij mijn leven als topsporter brengt.
0: Ja, en wat dat dan specifiek was, dat was nog niet duidelijk. Alleen lezen we deze ochtend plots in de krant dat Wout van Aert een eigen telecomabonnement lanceert. Je kan me voorstellen hoe wij ook keken deze ochtend naar elkaar hier op de redactie. Een eigen telecomabonnement, wat is dat nu weer voor iets? WVA Mobile, dus Wout van Aert Mobile, zo zal het heten. Dat doet hij echt vanuit zijn eigen telecombedrijf. En dat gaat eigenlijk gewoon om een gsm-abonnement waarbij je dus kan bellen en surfen. Maar je hebt ook een duurdere versie waarbij je achter de schermen beelden te zien krijgt van Wout van Aert. Exclusieve content. Dus voor alle duidelijkheid, het is geen OnlyFans daar ga ik toch van uit. Dat zal het normaal gezien niet zijn. Maar tijdens de Vuelta binnenkort belooft hij bijvoorbeeld rechtstreekse updates en video over de koers. Kijk, dat is toch weer iets helemaal anders, hè? Een renner die zoiets doet.

0: Isabel de Mazenijre is op een goede manier aan haar dag begonnen. Ze stuurt, ik word hier zo goed gezien van, hè, van dit nieuwste liedje van de Romeo's. Ah, dan moet je afkomen naar onze Radio 2-studio in Blankenbergen, hè, Isabel. Want straks staan ze op ons podium om 16:30. En om 19:30 verwachten wij deze prachtige stem. Take a look at the lawman beating up the wrong guy. Dat is Jasper Steverlink, die zal er ook bij zijn. Het wordt weer een mooie dag daar in Blankenbergen. Maar intussen staat de wereld niet stil. Er zijn nog steeds die bosbranden in Spanje en in Frankrijk. Maar die zouden nu gestabiliseerd zijn. We gaan zo meteen live naar Hilde Mertens van VRT Nieuws in Bordeaux.
1: Het wordt een feestweekend op Radio BNE. Want we vieren twee muzikale helden.
2: Zaterdag blaast Bart Kael 66 kaarsjes uit. Zondag is het aan Viltura.
1: Hij doet er nog eens 20 bij.
3: Een gelukkige verjaardag.
2: Dus we organiseren twee verjaardagsfeesten met hun mooiste liedjes.
4: Mooi, leven is mooi, dus jouw geheim.
1: Welke nummers staan er voor jou op 1?
2: Stem nu via Radio BNE op VRT Max. Luister zaterdag en zondagochtend vanaf 9 uur op Radio BNE.
5: Kidnet stelt voor het gloednieuwe Like Me assortiment. Start het schooljaar met de coolste schoolspullen.
6: Wow.
5: Pennenzakken, mappen, schriften, brooddozen en nog veel meer.
6: Oh my god, zo mooi.
5: Haal jij ook alle coole nieuwe Like Me spullen in huis?
6: Like Me.
5: Nu overal verkrijgbaar.
7: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
8: Het zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.
9: Radio 2.
10: Radio 2.

0: Die zijn carrière heeft echt een vlucht genomen hoor. Alex Warren en Fever Dream. Ja, er komt goed nieuws, of moet ik zeggen beter nieuws, vanuit Zuid-Europa. Want daar lijkt het erop dat de bosbranden in Spanje en in Frankrijk stabiliseren. Ook in Bordeaux, waar het de voorbije dagen toch heel pittig was als je die beelden zag op het journaal. Dus we gaan even naar Hilde Mertens van VRT Nieuws. Hilde, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jij zit nog altijd in de buurt van Bordeaux. Hoe is het daar op dit moment?
1: Wel ja, de zon begint te schijnen. Ik zie een streepje blauw aan de lucht.
0: Okay.
1: En dat hebben we de voorbije dagen absoluut niet gezien, want die stad hier, heel de streek, die kreunde eigenlijk onder zo'n witte, grijze, soms zelfs bijna zwarte nevel, dikke wolken en allemaal die rookwolken. En dat is vandaag precies een beetje minder. Al moet ik niet te blij zijn, want de luchtkwaliteit is nog bijzonder slecht. Je ziet steeds meer mensen met flinke mondmaskers liever rond.
0: Ja, voel jij dat dan zelf ook aan, dat het moeilijk ademen is?
1: Het ademen valt bij mij nog wel mee. Maar je voelt inderdaad een lichte prikkel in de keel.
0: Mm.
1: Op het eind van zo'n werkdag in heel dat brandgebied, dat rampgebied eigenlijk, voel je je ogen wel prikken. Een collega heeft dan af en toe wel last van hoofdpijn.
0: Okay.
1: En dat zijn allemaal symptomen van die slechte luchtkwaliteit met waanzinnig veel roetdeeltjes en fijn stof in. Dus gezond is het niet, nee.
0: Nee, dat zal niet. Nee, de situatie is daar nu aan het stabiliseren. Wat betekent dat dan concreet? Is dat dan, ja, zoals ik al zei, goed nieuws? Of,
1: Het is een beetje goed nieuws, Sharon.
0: Okay.
1: Het is, joepie, het is niet aan het uitbreiden. Maar het is een voorzichtige joepie, want niet uitbreiden betekent niet dat het vuur weg is, dat de dreiging weg is. Dat is een gigantische oppervlakte. Ik weet niet of je al eens op een website of zo hebt opgezocht hoe groot het gebied is, alleen al in de Gironde.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat is eigenlijk de streek tussen Bordeaux en de Atlantische Oceaan, zo van naar het westen, Cap Verde,
0: ja?
1: Dat prachtige schiereiland. Dat is enorm groot. En dat elke dag kwamen daar maar plekjes bij. Die rode vlek die breidde zich naar uit. En dan zijn er nog andere bosbranden in Frankrijk, ook iets zuidelijker, in de Landen, waar ook allemaal van die grote naaldbossen zijn. Op Corsica, in de Vaar. Dus dat is zo richting Côte d'Azur. Ja, een heel groot deel van Frankrijk staat in brand. Dus stabiel betekent niet uitbreiden, maar hier is nog weken, zelfs maanden werk vooraleer dat laatste vlammetje, dat laatste smeulende stuk grond geblust of gedoofd zal zijn. Dus het is echt een uitputtingsslag voor de hulpdiensten.
0: Ja, en ook, je hebt dan plekken in Frankrijk en Spanje waar het vuur al gepasseerd is, om het zo te zeggen, en waar ze dan de schade aan het opmeten zijn. Daar zie je verschrikkelijke beelden van volledig uitgebrande huizen. Ja, welk gevoel overheerst daar op dit moment?
1: Wel, ik denk dat de meeste mensen hier nog wel zijn. Er zijn heel veel mensen die van alles kwijt zijn. Hè. Er zijn meer dan 200 huizen vernield.
0: Ja.
1: We hadden contact met mensen die een camping uitbaten, twee campings uitbaten. Eén is volledig in de as gelegd, de
0: mm-hmm.
1: andere ging nog wel. Maar ik heb die gisteren niet gehoord, want ja, die tweede camping van hen was gelegen in een dorp dat dan vorige nacht niet, twee nachten geleden ook ontruimd is moeten worden. Normaal gezien is dat hier het toppunt van het vakantieseizoen. Frankrijk gaat massaal op vakantie vanaf augustus. Heel veel toeristen zijn er al in juli, dus dit zou eigenlijk piekseizoen zijn.
0: Ja.
1: Dus echt schade opmeten. Eigenlijk heb ik het gevoel hier dat ze daar nog niet mee bezig zijn. Het is echt kwestie van angstig afwachten van, breidt dat vuur uit? Gaat het bij ons komen? Wanneer kunnen we terug naar huis? Want je mag niet vergeten dat daar meer dan 200.000, dat is een stad, bijna het aantal inwoners van een stad als Gent. Gent heeft er iets meer. Maar om je een idee te geven, dat die hun huis hebben moeten verlaten. En die kunnen nog altijd niet terug.
0: Ja.
1: Die mogen pas terug, zegt de prefect, als het veilig is. Maar wanneer dat zal zijn, ja, dat is echt nog niet zeker te zeggen.
0: Nee, dat begrijp je allemaal wel, maar dat moet ook een vreselijk gevoel zijn natuurlijk. Hè? Dat je nu nog niet terug kan naar huis, dat wil niemand meemaken, dat soort dingen natuurlijk. Hè? Ik zie jou regelmatig updates geven in het journaal, Hilde. Ja, buiten zo de luchtkwaliteit en dat soort dingen, waar we het daar net al kort even over hadden. Hoe is dit allemaal voor jou om daar nu te zijn als journalist en om dat mee te maken?
1: Ja, als journalist, ik hou van nieuws maken, nieuws zoeken.
0: Ja.
1: Dus bij ons is het echt wel letterlijk zoeken. Dus niet altijd evident, want het terrein is echt wel moeilijk toegankelijk.
0: Mm-hmm.
1: Je moet praten met die hulpdiensten. Ja, je bent lotgenoten eigenlijk, maar ja, wat wij doen is informatie verspreiden. Wat die mensen doen, dat is echt wel levens redden. Ja, ik vind dat zelf wel heel fascinerend. En waar ik vooral van onder de indruk ben, is de organisatie. Want je hoort wel eens mensen, toeristen, die zeggen van god, dat was chaos. Ik snap het, dat ze dat zo ervaren. Ik vind het eerlijk gezegd bijzonder indrukwekkend, die ontplooiing van al die diensten die gaan bestrijden, hoe dat georganiseerd is. Die hebben een heel strakke hiërarchie, structuur. We kwamen een team gisteren tegen van de brandweer, zonder bluswagens. Maar ja, jij moet informatie verzamelen.
0: Ja,
1: dus dat
0: ja.
1: is een team dat in terreinwagens rondrijdt om te zien waar bevindt zich het vuur, wat is de toegang. Want ja, in de bossen, hoe dieper in de bossen, hoe moeilijker toegankelijk. Daar kunnen die bluswagens niet bij.
0: Nee.
1: Dus zij moeten dan weten van, daar moet een helikopter of blusvliegtuigen naartoe. Daar kunnen we met een bluswagen komen. Daar zullen we extra manschappen moeten sturen met tankwagens die met slangen in de weer moeten en dat echt door het bos moeten slepen. Dus dat is bijzonder indrukwekkend om te zien.
0: Eigenlijk kan je alleen maar heel veel respect hebben, hè, voor al die mensen daar,
1: ja.
0: al die brandweermannen en die elke keer hun leven wagen, al die hulpdiensten. Ja, dat is waanzin. Hè. Daar, ja. Dat is echt ongelooflijk. En moeten we heel dankbaar zijn voor dat soort mensen, dat die dat allemaal willen doen ook. Hilde, dankjewel voor de update vanuit Bordeaux daar. En hou het vooral veilig, hè.

0: Kamrad en Be Mine. Hij is een van de artiesten die naar de televisieopnames van VRT Zomerhit komt. Overmorgen. Woensdag 29 juli zal hij erbij zijn. En ook die dag onder andere Dana Winner en Gert Verhulst en James Cook die erbij zullen zijn. En Like Me komt ook optreden. En dan ook nog eentje waar ik zelf heel erg naar uitkijk. De geweldige Nederlandse zangeres Glennis Grace. Wat een fantastische stem heeft die vrouw. Of hij de volledige line-up van al die zomerhitshows kan je gewoon vinden op VRT Max. En kom zeker af. Hè. Je bent welkom vanaf 6 uur aan de Belgian Pier. En als je zeker wil zijn van een plek vlakbij dat podium, dan moet je maar eens gaan kijken op VRT Max. Ook dan kan je daar jouw ticket reserveren als zomervip. Hoe schoon zou dat zijn?
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Intussen is het alweer tijd voor het nieuws uit jouw buurt.
3: Goedemorgen, VRT Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Sandra Stasius. Meer dan 1,5 miljoen bezoekers zijn dit jaar naar de Gentse feesten gegaan. Er waren dit jaar wel meer vechtpartijen dan vorig jaar. En een van de grote uitdagingen naar volgend jaar is het in goede banen leiden van de grote mensenmassa. Vooral dan op de drukste dagen en op de populaire plaatsen zoals de Vlasmarkt. Feestenburgemeester Joris van den Broeke.
4: Crowd control blijft een van de voornaamste uitdagingen. Hoe zorg je ervoor dat grote massa's, feestvierders, zich op een veilige manier kunnen verplaatsen in de stad zonder dat het echt overdreven druk wordt. Meestal slagen we daar zeer goed in. Soms merken we wel op de drukste dagen dat er een aantal punten zijn die echt volledig verzadigd geraken. En we gaan rustig bekijken na deze editie of daar eventueel nog maatregelen mogelijk zijn om dat beter te vermijden of te managen.
3: Ja, en de laatste nacht van de Gentse feesten zit er nu zo goed als helemaal op. De poetsploegen die maken nu de pleinen weer proper. Alleen de Vlas, maar dat gaat nog door tot 10 uur. En je hoorde het al, er waren dit jaar wel meer vechtpartijen dan vorig jaar. Maar sfeerbeheerder Michael, die op het Walter de Bukplein stond, vindt het toch een rustige editie.
5: Ik werk er al redelijk lang, zeker 7 jaar. En dit jaar was eigenlijk een vrij rustig jaar. Ik heb ook de cijfers gehoord en op 200.000 bezoekers per avond iets van 40 incidenten over heel stad Gent. Dan denk ik dat dat echt wel reuze meevalt. Dat is echt dik oké. En we zijn er echt mee bezig.
3: Op 10 dagen tijd lokte de Gentse feesten dus, zoals gezegd, 1,5 miljoen bezoekers. En bij controles aan het Gentse Sint-Pieterstation heeft de politie vrijdag en zaterdag verschillende bezoekers aangetroffen met gebruikershoeveelheden drugs. De controle kwam er naar aanleiding van de vechtpartijen op de Gentse feesten van de afgelopen dagen. Anne Berger van de federale politie.
6: De controles zijn eigenlijk al bij al rustig verlopen. Er waren wel een heel aantal mensen in het bezit van drugs, gebruikershoeveelheden. En 9 van die mensen hebben een onmiddellijke middellijke schikking van 75 tot 500 euro voorgesteld gekregen. We hebben ook 1 iemand gerechtelijk gearresteerd voor de verkoop van verdovende middelen. Dus 1 drugsdealer gearresteerd. En we hebben 1 verboden wapen in beslag genomen, wat al bij al dus meevalt.
3: En de stad Ronse heeft betonblokken gezet in het industrieterrein Klein Frankrijk. Daar veroorzaken straatraces vaak overlast, vooral 's avonds. En in het weekend komen ze naar het industrieterrein om rondjes te rijden en te driften. De betonblokken staan er tijdelijk, want op termijn wordt het industrieterrein heraangelegd. Vandaag wisselend bewolkt, na de middag meer zon, temperaturen vandaag tot 25 graden. Morgen blijft het droog met veel zon en krijgen we temperaturen tot 30 graden. En ook woensdag veel zon en nog warmer tot 33 graden. En meer nieuws uit Oost-Vlaanderen lees je natuurlijk in de app van VRT Nieuws.
0: Op de Antwerpse ring is het een kwartier file rijden richting Nederland tussen Berchem en Antwerpen-Noord door een defecte vrachtwagen. En op de E19 van Antwerpen naar Brussel komt er 10 minuten bij tussen Rumst en Mechelen-Noord. Want daar zijn de linker- en de middenrijstrook afgesloten voor werken. Zeg, over werken gesproken. Moet jij vandaag werken? Dan heb ik zo meteen goed nieuws van jou.
7: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
8: Ja, hallo, wij zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
9: Schat, die je kleine moet eten.
8: Onze kinderen moeten eten.
7: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
10: Go yellow!
2: Radio 2.
11: Radio 2.

Muziek van de vrouw die maar niet ouder lijkt te worden. Jennifer Lopez en Waiting for Tonight. Ze ziet eruit alsof ze 35 is, maar ze is er intussen 57. Als ik haar één vraag zou mogen stellen, is dat: Jennifer, vertel mij alsjeblieft welke dagcrème jij gebruikt. Zeg een hele goede morgen. Hopelijk heb je vakantie en mag de riem er even af. Dat zou goed zijn, maar als jij nu moet werken vandaag, ja, dan ben je toch ook een gelukszak. Want dan mag jij hier bij Radio 2 de muziek kiezen. Heb jij vandaag een drukke werkdag of een takenlijst die nog helemaal afgewerkt moet worden en daar een duwtje voor kan gebruiken in de juiste richting? Laat mij dan even weten welk nummer jou gelukkig zou kunnen maken.

Lekker wakker worden met Duran Duran en Save a Prayer op deze maandagochtend. De maandag waarop we opnieuw te vinden zijn in Blankenbergen natuurlijk. Bij Radio 2 aan Zee. Wat gaat er vandaag allemaal gebeuren? Wat staat er allemaal op de planning? Dat hoor je zo meteen van onze andere Emmen.

0: Ik wil geloven dat die Sharon zeggen. Dat is waarschijnlijk niet zo, maar goed, laat me even in mijn waas. Elton John en Dua Lipa en Cold Cold Heart. Radio 2. André, mijn goedemorgen.
1: Goedemorgen, en die zingen dat wel.
0: Ja, toch, hè? Ik heb dat toch goed gehoord, hè?
1: Ja.
0: Ja, kijk, laat het ons. Het is gewoon tof om dat te denken, in ieder geval. Hoe is het daar in het zeetje in Blankenbergen op dit moment?
1: Ja, goed. Niet te koud, niet te warm, een beetje wind, wat wolken, de zon komt erdoor. Ja, eigenlijk helemaal goed.
0: Ja, kijk, dat is fijn om te weten, want de komende dagen gaat het warm worden hier in het binnenland. Tot 33 graden, dan weet je, voor verfrissing moet je aan het zeetje zijn, hè?
1: Ja, maar ik dacht dat het hier woensdag of donderdag toch ook boven de 30 graden ging.
0: Is het waar? Oei, oké. Okay.
1: Ja, ja.
0: Maar ja, goed, oké, okay, de sfeer is daar altijd wel warm, daar moeten we eerlijk in zijn. Dus dat gaat niet anders zijn. En vandaag ook weer heel veel tof volk bij jullie over de vloer.
1: Ja, ik zeg maar niet gewoon warm, zeg maar heet, want de Romeo's komen om 3:30, Sharon.
0: Nee, ah, goed.
1: Dat zijn er 3 voor de prijs van 1. Wat een win-win is dat?
0: Ja, en dan weet je, er gaat gekust worden, er gaat een polonaiseke gedanst worden. Dat komt helemaal goed, hè, toch?
1: Absoluut, absoluut. En als we daar dan wat van bekomen zijn, dan is Jasper Stevelink hier vanavond. Dat is toch de beste stem, de mooiste stem van heel België en omstreken.
0: Dat
1: wat
0: vind
1: dat die kan, wat dat de man kan met zijn stem, is ongelooflijk.
0: Ja, en dat is dan zo'n mooie afsluiter, zo'n romantische afsluiter van een mooie dag. Hè, met Jasper Stevelink.
1: Ja, dus... dat gaat echt schoon zijn.
0: Ja. Weet je nog niet wat te doen vandaag? Het is heel duidelijk. Niet twijfelen. Afkomen naar Blankenbergen.
2: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: De klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: goed aan je dag beginnen. Dat is belangrijk, vinden we hier ook bij Radio 2. Daarom Mojo en Lady, maar misschien kan het nog beter. Want welke plaat mag ik spelen om jouw werkdag een extra boost te geven? Om die vlotter te laten starten of misschien gewoon verder te laten gaan als je al vroeg bezig bent. De keuze vandaag is aan V. Willems uit Vorselaar. Of Vusselaar, zoals wij zeggen. V, goedemorgen.
1: Hallo.
0: Heb ik dat goed gezegd? Vusselaar?
1: Heel goed gezegd.
0: Ja, als ik vertel eens, wat doe jij van werk?
1: Ik ben diamantslijpster.
0: Oh, oké. Dus jij zorgt ervoor dat die de juiste vorm hebben?

0: Of hoe moet ik dat dan zien?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dat is
1: wij
0: wel...
1: slijpen vanuit ruwe stenen of van herslijpen stenen.
0: Ja. Amai, dat is wel een heel bijzondere job. Zeg, want dan moet je toch heel voorzichtig zijn. En zo. Stel je voor, heb je al ooit zo eens een diamant laten vallen, Vee?
1: Jawel. En dan moeten we altijd heel met z'n allen zoeken, want die moeten we natuurlijk terugvinden.
0: Ah ja, dan moeten we, is dat met iedereen in het bureau zo onder,
1: ja, ja, ja,
0: onder
1: dan
0: de tafel op je knieën. Ja, dat snap ik.
1: Echt wel.
0: Ja, zeg, ja, ja. Laat ons hopen dat dat vandaag niet gaat gebeuren. Hè? Maar jij wist heel duidelijk
1: het, ja,
0: welk nummer jij wilde horen. Wat mag het zijn en waarom, ja, Vee?
1: Why Tell Me Why van Anita Meijer.
0: Topplaat, maar waarom wil je die graag
1: Topplaat
0: horen?
1: Ja, omdat wij, als we met de vriendinnen weggaan, altijd die plaat aanvragen aan de DJ. Elke keer. In Vorselaar weten ze al wel dat we naar de DJ komen, welke plaat het moet zijn.
0: Dat is een beetje zoals de bestelling bij het frituur. Jullie moeten, ja, die, ja. Jullie moeten die bij de DJ, ja, ja, ja, eigenlijk niet meer doen. Die weten dat al.
1: Allee. Nee,
0: ja. Geweldig. Oké, okay, ja, voordat je dan aan die werkdag, okay, begint en diamantjes begint te slijpen, wacht dan nog heel, ja, even, Vee. En ja, zet de radio maar wat luider voor Anita Meijer. En Why Tell Me Why?

0: Ik denk dat toen V daar juist zei, speel voor mij maar Anita Meijer en Why Tell Me Why er in heel wat auto's en woonkamers de woorden oh ja gezegd werden. Bijvoorbeeld in die van Mirjam Permentier. Die zegt, oh, dat is ook mijn lievelingsnummer. Top om de werkdag te beginnen. Het volume hier torenhoog.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Als in Veros.
6: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
7: Natuurlijk.
6: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
8: VRT Max. Maak elk moment de max.
9: Elke dag telt voor twee.
8: Radio 2.
10: Hey, hallo allemaal.
6: Ketnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via ketnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
11: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
12: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. Hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
13: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maakje voor in Ronse. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost. Hè?
12: Echt?
13: Echt waar?
11: Makri in Ronse. Interieurs met advies in Ronse of op makri.be. Nu solde bij Makri.
14: Back to Baccara, een spetterende zomershow. Vanaf 8 augustus in Silt Middelkerken. Met elke avond een special guest. Sven de Ridder.
15: Dat is een truc van mannen, onkel Richard.
14: Mossi Nabas.
16: Eierpa, een nachtwinkel.
14: Of William Boeva.
17: Dacht ik zien dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
14: Baccara. Tickets, witte-paard.be.
12: Schat, zie nu eens. Hm? De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
13: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond.
12: Nee, dat zal die van de buren geweest zijn, hè.
13: Die van de buren.
12: Ja. Maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
13: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè?
12: Nee. Eén adres.
8: Ah. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot min 60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. De grote natuurbranden in Zuid-Europa lijken te stabiliseren. In die regio rond Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk is de brand afgelopen nacht stabiel gebleven. Na dagen van donkere lucht is er vandaag iets of wat beterschap, vertelt ook Hilde Mertens die ter plaatse is.
1: En als ik hier nu sta, hier in Bordeaux, het is ongelooflijk, maar voor het eerst zie ik een klein streepje blauw. Dat is eigenlijk heel bijzonder. Dus dat ze stabiel zijn, is een beetje goed nieuws, maar dat wil nog helemaal niet zeggen dat die branden onder controle zijn, laat staan dat ze geblust zijn.
0: Straks komt de Franse regering bijeen voor crisisoverleg en ook president Macron zal daarbij zijn. En ook in Spanje lijkt de situatie te stabiliseren. In de buurt van de hoofdstad Madrid zouden vandaag de eerste mensen weer naar huis kunnen. Maar de brand is ook daar nog niet helemaal onder controle, benadrukken de autoriteiten. Het blijft dus spannend afwachten, want zowel in Spanje als in Frankrijk wordt het de komende dagen opnieuw erg warm. De consumentenombudsdienst van de overheid wordt vanaf volgend jaar uitgebreid. Je zal er gratis terecht kunnen voor klachten over onder meer de bouw, handel en pakketreizen. Bedrijven worden verplicht om mee te werken aan de bemiddeling en betalen voor elk ontvankelijk dossier een bijdrage. Dat zegt minister van Consumentenzaken Rob Beenders.
2: Als een bedrijf niet meewerkt, dan kunnen er boetes volgen tot 80.000 euro. Omdat we echt willen dat bedrijven rekening houden met hun klanten. En dat we die cowboys die er vandaag helaas zijn in verschillende sectoren, die willen we er gewoon uit. En we zien dat meer en meer mensen de weg vinden naar de consumentenombudsdienst. Het is een heel goed werkend systeem. Wel, dan moeten we er ook voor zorgen dat degenen die het niet goed doen met hun klanten, dat we die laten betalen.
0: De maatregel moet ervoor zorgen dat problemen sneller opgelost worden zonder tussenkomst van een rechter. In Congo zijn er in amper 2 weken tijd meer dan 1000 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen. Het brengt het totaal op meer dan 3000 besmettingen. Zo'n 1300 patiënten zijn overleden. De uitbraak van het ebola-virus werd er midden mei vastgesteld. Het aantal besmettingen stijgt sneller dan bij eerdere uitbraken. Het weer nog. Vandaag wisselend bewolkt met in het noorden en het oosten van het land kans op een bui. Na de middag meer zon vanaf het westen en temperaturen tot 25 graden. Morgen blijft het droog met veel zon en tot 30 graden. En ook woensdag veel zon en nog wat warmer tot 33 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
3: Goedemorgen. Op de Antwerpse ring een kwartier file rijden richting Nederland. Tussen Borgerhout en Antwerpen-Noord komt door een defecte vrachtwagen. De politie meldt een ongeval op de E313 van Antwerpen naar Hasselt in Antwerpen-Oost. 2 rijstroken zijn versperd en ook daar staat een file. En op de E19 van Antwerpen naar Brussel 10 minuten erbij. Van Reims tot Mechelen-Noord, daar zijn de linker- en de middenrijstrook afgesloten. En dat voor werken.
4: Radio 2 aan zee.
5: Aanrijmen.
3: Week 4 trappen we af. Nieuwe week, nieuwe kansen, nieuwe artiesten, nieuwe temperaturen. Het is zoals ze zeggen, de maandag pakken ze ons niet meer af. Dus welkom bij Radio 2 aan zee.

Soms moet je geduld hebben, hè? Phil Collins en You Can't Hurry Love. Wat een weekend was me dat weer. Soms zit je op een rollercoaster, je zit van voor. Het enige dat je kan doen, armen omhoog en meegaan. En kijk, zo zijn we bij de maandag beland. Met opnieuw fijne muziek, wat had je gedacht? De Romeo's live om 16:30 en Jasper Stevelink live om 19:30. En dat allemaal aan de pier in Blankenbergen. Gratis en voor niks voor iedereen. En dat is ook de app VRT Max. Daar kan je nog altijd stemmen voor jouw favoriet voor VRT Zomerhit. Misschien kan je wel gaan voor Line de Douw.

Genomineerd voor de VRT Zomer, het Linnen de Douw en Plank Gas. Ik heb alweer een goed gevuld programma voor jou vandaag aan de pier in Blankenbergen. Met zometeen al een vakantiejob. Hard genoeg gewerkt en gespaard om dan een paar dagen, weken vakantie te nemen. Maar anderen werken net druk in de maanden. Zoals airco-installateurs. En die aanvragen schoten de voorbije weken de hoogte in. Lukt dat dan nog voor dit jaar? Dat vragen we aan Achille van NRG. Ik heb ook weer een vervormde zomerhit. Vervormd met fruit. Dus herken jij de titel van de song, dan win je een mooi bedrag om te spenderen aan fruit. Zoveel dat je zult kunnen jongleren met meloenen en aardbeien. We checken ook de temperatuur op de plaats waar jij met vakantie bent. En we hebben weer nieuwe prijzen in de B-boxen. Welke dat zijn, dat legt Nancy van Thuisje zo meteen uit. En verder muziek, hè? Veel zomerse muziek. Dus welkom bij Radio 2 aan Zee.

Natalia en Rising. Terwijl heel wat mensen puffen op het strand of een fris drankje bestellen, draaien de airco-installateurs overuren. Iedereen wil plots een airco en liefst nog vandaag. Ik bel erover met airco-installateur Achille Boelens van de firma NRG. Want soms is het ook van een noodgeval.

0: Goldband en noodgeval. Zodra het kwik richting 30 graden gaat, dan staat de telefoon van de airco-installateurs rood gloeiend. Hoe lang moet je daar dan nu op wachten? Ik bel erover met airco-installateur Achille Boelens van de firma NRG. Dag Achille, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, eigenlijk hebben jullie... Ja, alles goed. Beetje wind aan de zee, maar bon. Zeg, jullie hebben toch de zwaarste job, hè? Want als jullie werken, is het nooit in de airco, toch?
1: Nee. Dat klopt, dat klopt. Wij kunnen op het einde van de dag daar 5 minuutjes van genieten en dan zijn wij weg.
0: Zeg, wanneer krijgen jullie telefoon? Pas als het 30 graden wordt?
1: De meeste telefoons komen dan pas. De mensen dat iets langer erover nadenken, die bellen ons tijdig. Maar inderdaad, zoals je zegt, de meeste mensen bellen pas wanneer dat het in de uithouden is.
0: Ja, eigenlijk te laat.
1: Te laat, ja. Ja. Van de zomer, dat zal niet meer gaan.
0: Nee, want heb je klanten die echt smeken om vandaag nog langs te komen?
1: Ja, die zijn er. Die zijn er, zeker en vast. Ja. Maar die moeten we telkens teleurstellen natuurlijk.
0: Ja. Hoe lang is de wachttijd momenteel?
1: Momenteel zitten we tot bijna het eind van het jaar.
0: Oef! Dus als je nu denkt van ja, dit was nu toch wel een hele warme zomer, dat wil ik volgend jaar niet meer meemaken, dan is het zo het eind van het jaar dat hem geïnstalleerd kan worden.
1: Klopt. Voor de iets grotere installaties, de kleine installaties, 1-op-1, daar kunnen we nog een beetje tijd voor vrijmaken op zaterdagen of in de namiddagen. Ja. Maar voor een iets degelijker installatie zitten we zo goed als vol.
0: Ja, want we hebben het hier niet over de mobiele airco's, hè?
1: Nee. Vaste installaties.
0: De vaste. Ja. Nu, wat is de grootste fout die mensen maken wanneer ze een airco hebben en die zouden moeten gebruiken?
1: Dat ze eigenlijk te laat pas aanzetten. Want mensen verdragen de geblazen lucht niet of denken dat het installatie te veel lawaai kan maken. Maar wanneer dat ze die pas opzetten op het einde van de dag, wanneer dat ze willen gaan slapen of thuiskomen, ja, dan moet die in temperatuur volledig van bijna 40 graden, 35 graden naar beneden gehaald worden, waardoor dat die installatie veel harder moet draaien dan dat je die gewoon overdag op zijn gemakje laat staan.
0: Ja, dus eigenlijk zou je die constant moeten laten staan.
1: Dat is het beste voor uw installatie en het aangenaamste ook voor uw omgeving. Dat klopt. Uw verbruik zal daar ook veel constanter door blijven. Je trekt geen pieken.
0: Ja, want met dat verbruik, men zegt van ja, maar als je dat een hele dag moet laten aanstaan, ja, dat trekt nogal energie.
1: Dat is zeker en vast juist. We hebben ook die berekening gemaakt wanneer dat je zowel met mensen zonder zonnepanelen als met zonnepanelen, ja, die met zonnepanelen die moet sowieso overdag aanzetten. S'avonds is zonne-energie, alleen weet je niet zoveel niet meer op. Maar ook voor degenen die geen zonnepanelen hebben, van 's ochtends tot 's avonds je airco op een rustig tempo laten draaien, zal minder verbruiken dan wanneer je hem 's avonds opzet aan een hoog tempo.
0: Ja. Zeg, en kan je zo'n idee geven van wat dat kost van prijs? Want ja, je hebt daar toch ook een wide range in. Ja.
1: Dat varieert. We beginnen van €1.800 en dan zijn er eigenlijk weinig plafonds, aangezien dat we zowel zuidelijke industriële installaties, dus dat is moeilijk te zeggen. We gaan daarvoor ook telkens bij de klanten langs om een aangepaste offerte te maken voor installatie.
0: Ja, en welke ruimtes hebben ze liefst airco? Ik had dat dan over de slaapkamers? Waarschijnlijk
1: dat
0: toch,
1: gaat vaak over de slaapkamers of over de leefruimtes. Maar meestal gaan ze eerst voor de slaapkamer, omdat ze toch hun nachtrust iets meer prioriteit geven dan een leefruimte.
0: Ja. En is het ook niet zo dat als je nieuwbouwwoningen hebt, dat eigenlijk daar al bijna, ik zou niet zeggen standaard, maar dat daar dan nu toch al wordt over nagedacht?
1: Daar wordt inderdaad over nagedacht, maar volgens de richtlijnen van de nieuwbouwen hebben ze daar in het begin een klein beetje lastig over gedaan met EPD's. Wanneer dat er warmtepompen staan voor de vloerverwarming, dat het iets moeilijker is om nog luchtwarmtepompen aan toe te voegen.
0: Ah, ja, natuurlijk. Ja. Oké, ik snap het al. Zeg, en welke temperatuur is dan ideaal? Want ja, we horen nu weer piektemperaturen tot 33, 34 graden. Dat kan op een zolderkamertje heel erg warm worden.
1: Ja.
0: Je moet die dan toch niet op 18 gaan zetten?
1: Nee, dat is niet uit. Dat is ook niet zo gezond. Wij raden meestal aan, als het zo'n temperaturen zijn, dan 24, 25 graden is eigenlijk al heel mooi.
0: Ja, eigenlijk kan je het vergelijken met... Zeg maar?
1: Ja, zeg maar.
0: Ah nee, ik wou zeggen, eigenlijk is dat gelijk in een auto. Als het buiten 34 graden is, dan moet je hem ook niet op 18 gaan zetten. Hè?
1: Klopt. Want anders als je uitstapt, dan krijg je dan een klop van de namer van temperatuurverschil. Dat is ook dat is niet ideaal.
0: Ja. Er zijn ook mensen die zeggen, ik wil dat niet hebben, want ik word daar ziek van. Hoor je daar soms iets over?
1: Zeker en vast. Maar ook daar weer hetzelfde verhaal. Als je die overdag op een gemakje laat draaien, dan heb je daar eigenlijk geen last van wanneer je in de slaapkamer toekomt voor te slapen.
0: Ja, ik snap het.
1: Dus dat het afkoelt, ja, kan die installatie s'avonds opgezet worden. Kan je raam open op klinkje zetten en komt de frisse lucht ook binnen. En op die manier is het huis ook een keer geventileerd en zit het aangename temperaturen in de nacht ook.
0: Ja, ook. Zeg, dus jij zit dan heel vaak op daken?
1: Ja, inderdaad. Dat is zo.
0: Je hebt toch een goede zonnecrème, ja, Gilles?
1: Dat moeten we elke ochtend doen, ja.
0: Ah, oké. Okay. Ochtend, middag en misschien tegen 4 uur nog een keer.
1: Nog een keer, ja.
0: Dat is goed. Oké, okay. Achiel van Energy, van de zonnepanelen. Wat zeg ik nu? Van de airco's. Houdt cool.
1: Ja.
0: Ja. En dankjewel voor de babbel. Ja, dat is goed. Dag, Achiel.
1: Dag.
0: Radio 2.

0: Pecho Boys en What Have I Done To Deserve This? Wie komt er na Rock Werchter terug naar ons land?
1: De sensationele Teddy Swims komt terug naar ons land. Op vrijdag 26 maart staat hij in de AFAS.

0: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
3: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
4: Even bollen. Iedereen moet het weten.
5: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
6: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
7: Elke dag telt voor twee.
8: Goedemorgen, VRT Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Sandra Stasius. De federale politie heeft een van de twee verdachten van de steekpartij in Gent vlakbij de Dampoort opgepakt en aangehouden. Vorige week is een 19-jarige zwaar gewond geraakt bij een steekpartij, is ondertussen buiten levensgevaar. De politie had foto's verspreid van de twee verdachten en dankzij die tips die zijn binnengekomen is een van de daders nu geïdentificeerd. In totaal zijn 14 tips binnengekomen. De tweede verdachte wordt nog altijd gezocht. Ook daar zijn tips welkom, laat de politie weten. En de politie die zoekt ook nog altijd beelden van de vechtpartij aan de vrijdagmarkt de nacht ervoor. En bij controles aan het station Gent-Sint-Pieters heeft de politie vrijdag en zaterdag verschillende bezoekers van de Gentse feesten aangetroffen met gebruikershoeveelheden drugs. Ze namen ook een mes in beslag en arresteerden een drugsdealer. De controle kwam er naar aanleiding van de vechtpartijen op de Gentse feesten van de voorbije dagen. En tijdens deze editie van de Gentse feesten kwamen er 1,5 miljoen bezoekers langs. En over een half uur eindigt de 183ste editie van de Gentse feesten. De laatste feestvierders die verlaten dan de Vlasmarkt om plaats te maken voor de opkuis. En Karel van de Malen van Ivago vertelt hoe hij de mensen dan duidelijk maakt dat de feesten eigenlijk gedaan zijn.
9: Ja, we proberen dat zo, zeker niet op een agressieve manier te doen, maar vriendelijk, kalmjes aan. En de politie ook al zo'n beetje zijn methodes, denk ik, voor de mensen dat zo op het gemakje te laten naar een bepaalde richting te sturen. En wij komen als met de machines altijd meterke per meterke wat opschuiven. En uiteindelijk geraken wij daar wel rond en is het helemaal leeggeveekt op de Vlasmarkt.
8: De stad Ronse heeft betonblokken geplaatst in het industrieterrein Klein Frankrijk. Daar veroorzaken straatreizers vaak overlast. Vooral 's avonds en in het weekend komen ze naar daar om rondjes te rijden en te driften. De betonblokken staan er tijdelijk, want op termijn wordt het industrieterrein heraangelegd. En in Zelzaten hebben vandalen dit weekend de infrastructuur op het pleintje in de Karnemelkpolder vernield. En ook de bloementorens langs de R4 die zijn omvergegooid. De gemeente hoopt dat de daders zo snel mogelijk geïdentificeerd worden en dat ze ook hun verantwoordelijkheid opnemen. Het wordt vandaag een wisselend bewolkte dag. Na de middag krijgen we meer zon en temperaturen tot 25 graden. Morgen dan is het een droge dag met zeer veel zon en temperaturen tot 30 graden. En ook woensdag nog altijd veel zon en dan wordt het nog warmer. Dan krijgen we op sommige plaatsen ook tot 33 graden. Wil je meer weten wat er allemaal in je regio gebeurt als dan uit Oost-Vlaanderen? Dan kan je dat lezen in de app van VRT Nieuws.
10: Op de Antwerpse ring heb je 1 kwartier file rijden richting Nederland. Tussen Antwerpen-Zuid en Antwerpen-Noord komt door een defecte vrachtwagen. En op de E313 naar Hasselt zijn iets voor Wommelgem 3 rijstroken afgesloten. Komt daar ook door een ongeval. Daar staat file vanaf de ring.

De bloedhete zomer van Oja Lele komt morgen naar Blankenbergen, want dan zijn er de opnames van VRT Zomerhit. De opnames voor de eerste uitzending die je dan ziet op de televisie. Live op het strand aan de pier in Blankenbergen. K3 komt dus optreden. Ook Meteor, Céline Hermans, Milk Inc, Sandra Kim en nog veel meer artiesten. Als je de volledige line-up wil zien, dat staat dat op VRT Max. Dan klik je daar op Zomerhit. Daar staat alle info. Er is plaats voor iedereen, maar je kan ook als echte VIP komen. Daar sta je helemaal van voor, maar dan moet je daar wel tickets voor bestellen. En ook die info vind je op VRT Max. Maar Anne, wie komt er dan vandaag aan de Radio 2-studio? Dat is voor zometeen.

Supertramp en The Logical Song. Ik heb net al gezegd dat morgen en overmorgen opnames zomerhit zijn met Niels en Siska en een pak artiesten. En dan die dagen zijn er geen optredens aan onze Radio 2-studio. Want ja, al die artiesten moeten zich natuurlijk klaarmaken en repeteren voor de grote tv-opnames morgen en overmorgen. Maar vandaag dus wel ambiance aan de studio aan de pier in Blankenbergen. Want om 4:30 de Romeo's. Handjes omhoog, meezwaaien maar, meezingen, de polonaise inzetten en dan aan uw 10.000 stappen van de dag komen. Wil je het liever wat rustiger, dicht bij uw lief, vriend, vriendin, huisdier of geliefde, dan is het om 7:30 Jasper Steverlink. Sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. Wauw, en dat bij de ondergaande zon. Jongens, wat een stem. Loepzuiver, kristalhelder en een fijne mens. Vanavond om 7:30, Jasper Steverlink. Iedereen welkom aan de dijk, aan de pier in Blankenbergen.

You Two en A Beautiful Day. Neem eens even je agenda en ga eens naar zondag 8 november. Wat dan is er de laatste Radio Bene, de Redback Live in Concert, The Best of Christmas in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Dat is de best of en een allerlaatste keer ook met de beste evergreens op de affiche. Helmut Lotti, Lies en Yannick Bovy, maar ook Kleimans en Van Geel, Loredana en... of course, Barbara Dex. Wil je graag tickets hebben, dan ga je naar VRT Max. En dan klik je door naar het Radio Bene-kanaal. En er is trouwens een middag- en een avondshow. Dus als je wil gaan, dan zou ik toch even nu voor tickets gaan.

0: Goedemiddag bij de interieurdokter in Ronse.
1: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Uh-huh. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
2: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maak hiervoor in Ronse, hè. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè. Echt waar?
0: Makrie in Ronse. Interieurs met advies. In Ronse of op makrie.be. Nu solden bij Makrie.
3: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
4: Hoe lang nog?
5: Papa, ik heb honger.
4: Verveel me.
3: En je hebt vakanties met Ketnet.
6: Dit wordt echt geweldig.
7: Als in Veros.
8: Dus ja, het is simpel, hè. Pak Ketnet mee op vakantie.
9: Natuurlijk.
8: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
5: Mama, mag ik op de hotspot?
10: VRT Max. Maak elk moment de max.
11: Schat, zie nu eens. Hm? De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
12: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond?
11: Nee, dat zal die van de buren geweest zijn, hè?
12: Die van de buren?
11: Ja, maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
12: Allee, het is goed. Maar ik rijd niet naar 20 winkels, hè?
11: Nee, één adres.
13: Ah. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot -60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
14: Jacqui Lafont jubileumshow van 30 juli tot 4 oktober in het Witte Paard Blankenbergen. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, topzangers, internationale acts en de Vegas Showgirls. Tickets witte-paard.be of 070-250-200.
15: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
16: Vrijdag werden er weer prijzen gevonden en gewonnen in de b-boxen verspreid over Vlaanderen. Daar zaten topstukken tussen. Wat steken we daar deze week in? Nancy van Thuis vertelt het zo.
17: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
18: 10 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. De consumentenombudsdienst van de overheid wordt vanaf volgend jaar uitgebreid. Er komen aparte afdelingen voor onder meer de bouw, handel en pakketreizen. Bedrijven worden verplicht om mee te werken aan de bemiddeling en ze betalen voor elk ontvankelijk dossier een bijdrage. De maatregel moet ervoor zorgen dat problemen sneller opgelost worden, zegt minister van Consumentenzaken Rob Beenders.
19: Voor de consument blijft het een gratis dienstverlening, omdat we ook willen dat we justitie maximaal ontlasten. Zeker bij bouwdossiers is het ook niet altijd ideaal om gewoon naar de rechtbank te stappen en jaren te procederen. Als je bijvoorbeeld moet wachten op een keuken, dan kan je beter naar de consumentenombudsdienst gaan en dan garanderen we dat je binnen 60 werkdagen een antwoord hebt.
18: Er is een verdachte opgepakt voor de steekpartij van een week geleden in Gent. Twee mannen vielen toen twee anderen aan. Een jonge man van 19 raakte zwaar gewond, maar is intussen buiten levensgevaar. Mogelijk had ruzie te maken met een vechtpartij de nacht ervoor op de Gentse feesten. Vorige week heeft de politie een opsporingsbericht verspreid. Op basis daarvan is één van de twee verdachten geïdentificeerd. De onderzoeksrechter heeft hem intussen aangehouden. In Lommel, in Limburg, heeft een stevige windvlaag gisteravond enkele tenten van de KSA Buggenhout vernield of weggeblazen, net voor de start van het kamp. Dat vertelt kampleider Rune Willems.
20: Iedereen was wel even in shock. Langs de ene tent hadden ze het al een beetje zien aankomen, waar aan het gebeuren was. Maar in één tent zat ook wel een stuk of 10 man dat ineens gewoon wegvloog. En de elektriek was ook al eerder uitgevlogen, dus wij waren eigenlijk een donkere tent. Alles vloog 5 seconden eigenlijk naar ons toe en alles was weg ineens.
18: De kampleiding kreeg hulp van onder meer andere jeugdbewegingen om het kamp herop te bouwen. Als alles goed gaat, kan het kamp van KSA Buggenhout deze namiddag zoals gepland van start gaan. Er gaan 70 kinderen naartoe. In het noorden van Oekraïne zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen bij een Russische luchtaanval op de stad Chernihiv. Bij de aanval werd een supermarkt geraakt. 1 van de doden is een kind van 10 jaar. Er vielen bij de aanval ook 25 gewonden. En in 2 Russische grensregio's zijn 2 doden en 17 gewonden gevallen bij Oekraïnse aanvallen met drones. In de Amerikaanse stad Seattle zijn 3 doden en verschillende gewonden gevallen bij een schietpartij. De politie heeft een verdachte opgepakt en zoekt nog een tweede. De schietpartij vond plaats in de buurt van de beroemde Space Needle Toren. Een toeristische locatie is dat. Daar was een festival met eetkraampjes aan de gang. De aanleiding voor de schietpartij wordt nog onderzocht. Het weer wisselend bewolkt met in het noorden en het oosten van het land kans op een bui. Na de middag meer zon vanaf het westen, temperaturen tot 25 graden. Morgen droog met veel zon en tot 30 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
16: Goedemorgen. Op de Antwerpse ring 25 minuten file rijden richting Nederland tussen de Kennedy-tunnel en Antwerpen-Noord, maar de weg is daar wel vrijgemaakt. Richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost door een ongeval op de E313 naar Hasselt, iets voor Wommelgem. 3 rijstroken zijn afgesloten, dat zorgt voor file vanaf de ring en 10 minuten kijkfile vanaf het parkeerterrein in Ranst. Andere vertragingen blijven beperkt.
9: Radio 2 aan zee.
16: Anne Rijmen. Goedemorgen.

0: Het blijft een goed nummer. What's the Pressure van Laura Tesoro. 5 augustus, dus volgende week. Dan zijn er ook grote opnames van de zomerhit hier op het strand in Blankenbergen aan de Pier. Dat is volgende week woensdag, is dat, hè? 5 augustus. Dan komt ze, Laura Tesoro. Dat is nog een weekje wachten. Hè? Deze week ook opnames morgen en overmorgen. En overmorgen, dat is nog maar 2 keer slapen. Dan komen Gert en James.
1: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max.

0: Voor het feest, hè. Ik zweer het u. Hè. Gert en James Matevodo deze woensdag voor de opnames van Zomerhit. De pakjesautomaten van Bpost, dat is in de kleuren rood en wit. Dat zijn lockers, daar kan je dan pakjes in verzenden, versturen, ontvangen met één simpele code. Dan gaat die locker open, maar zo'n code moet je wel eerst hebben. Die moet je gaan zoeken om dan deze vrijdag te kunnen gebruiken aan de juiste Bbox om die prijs te claimen. En Nancy, de postbode uit thuis, heeft daar het volgende over te zeggen, hoe je dat precies moet doen.
1: Hallo, het is hier met de Nancy, uw favoriete facteur. Ik heb deze week 5 nieuwe prijzen verstopt in mijn Bbox-automaten. Dus ga als de bliksem naar VRT Max online. Speel daar het spel op Radio 2. En dan krijg jij de code om uw box te kraken. En wie weet win jij dan uw prijs. Hoe tof is dat?
0: Ja, dat is heel tof. Maar welke prijzen zitten daar deze week in?
1: Deze week zijn de prijzen een overnachting in Dardenne, een verwendag, tickets voor de Gouden Kaas, de Mia's of tickets voor Cirque du Soleil.
0: Ik zou het wel weten, zeg. VRT Max, daar moet je zijn. Dan kan je spelletjes spelen, meespelen ook. Hè, want de vorige prijzen waren de wellness in Waarwaters, tickets voor een tentoonstelling van Tutankhamon, overnachting in het bos, cinematickets, dat is allemaal weg. Dus dat is zeker de moeite waard om ook deze week mee te spelen.
2: Voor een doosje of een pakje is er altijd wel een vakje in de Bbox. Van Bpost. Radio 2 aan

0: Good Luck Babe van Chapel Roan. Vorig jaar gezien op Pukkelpop. Wat een show was dat. Dat was precies de Efteling op podium. En daar Chapel Roan tussen als een half ontklede elf. Speciaal, maar goed. Waar ben jij met vakantie en hoe is het weer daar? Want we zijn op zoek naar lokale weermannen en vrouwen. Dus laat gerust weten als je in het buitenland naar ons luistert waar je precies zit. En dat via de Radio 2-app.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Bij Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog tot en met morgen korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
5: Elke dag telt voor twee.

0: Cutting Crew and I Just Died in Your Arms Tonight. Ik heb een berichtje gekregen in de Radio 2-app van Nele. Die zegt, Nele, ik zie dat jij een jas aan hebt. Het is het koud aan de zee, want mijn zoon vertrekt straks met zijn koersfiets naar de zee tot woensdag. Maar hij kan maar één kleine rugzak meenemen. Zo te zien neemt hij beter ook een jasje mee of een trui. Nee, Nele, ik zit in een tochtgat. Dat zie je niet op de televisie, maar ik zit hier in de slipstream van de Noordzeewind. Het is daarom dat ik een jasje aan heb. Want anders kan Kim de Brie mij weer komen vervangen als ik een dikke snotneus en een keelontsteking heb. Maar eens uit die wind, is het supergoed hoor. Het is heel goed vandaag. Het wordt alleen nog maar veel beter. Zelfs over de 30 graden. Dus die zoon van jou, liefst zo weinig mogelijk. Maar goed, als ik kon, dan zorgde ik ervoor dat iedereen die nu op vakantie is prachtig weer heeft. Zodat hij de hele dag in het zwembad kan blijven hangen of een lekkere lange wandeling kan doen. Maar helaas heb ik ook daar niks over te zeggen. In Blankenberg wordt het dus goed, maar ik hoor ook graag wat voor weer het is op andere plaatsen in de wereld. Even checken bij de Noorderburen, want daar zit Guy en die woont normaal gezien in Lichtervelde. Maar hij zit op dit moment in Drenthe. Dag Guy, goedemorgen.
1: Goedemorgen Anne, goedemorgen luisteraars.
0: Oh,
1: ja, de groeten vanuit Klazina Veen, Nederland, Drenthe.
0: Drenthe. Ja, hoe is het weer daar?
1: Hier hebben we voor het moment nu wolken, maar we hebben ook een open hemel, deels open hemel, lichte zon en iets wat wind. Maar ja. 20 graden, dus dat perfect. Is meer dan voldoende.
0: Is dat uw favoriet weer?
1: Nee, maar de zon zou toch meer mogen schijnen.
0: Is het waar?
1: Ja, toch iets meer. Het zou tot 4, 24 mogen zijn, 25.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar meer moet het ook niet zijn. Dus,
0: Oké, dus dat is eigenlijk je ideaal. Want je zit daar met de caravan, dan moet het ook niet te warm zijn. Hè? Want ja, dan is het een beetje puffen daar. Hè?
1: Als de caravan in de volle zon staat, wordt dat een bakoven.
0: Ja.
1: Maar ik sta in half schaduw, half zon. Dus dat is mooi te doen. Dus, En s'avonds koelt ze nog goed af, dus de caravan.
0: Dus dat is zeg. Hond Bo is er ook bij. Wat doen jullie, lange wandelingen daar?
1: Ja, zo lang maken we het niet. Maar we doen wel wandeling in het Baggerveen. Dus dat is hier een regionaal domein.
0: Ja.
1: Waar de eenden en ganzen en de watervogels broeden. Dat is hier wel prachtig. En hier kan ze ook loslopen. Enkele meters van mij af. Dus dat is wel plezant.
0: Ah, een goed afgerichte hond dus eigenlijk.
1: Ze luistert toch. Ja. Ze luistert toch, dat is het belangrijkste.
0: Ja. Oké, goed. Guy, dankjewel voor het weerbericht uit Drenthe. Dus als mensen die eigenlijk een beetje verkoeling willen of niet te heet, die kunnen misschien wel. Drenthe is niet zo heel erg ver. Ik wil je bedanken voor het fijne weerbericht, Guy. Ik wens jou een hele leuke dag daar met de hond en de vogels en de ganzen en alles wat er rondloopt.
1: Oké, is goed aan. En dag, goed aan de mensen aan de kust.
0: Daar. Zeer zeker. Dat is bij deze gebeurd. Dag, Guy. Tot ziens.
1: Doei.
0: Dag.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Radio 2 aan zee.
0: En straks aan die zee bij ons om 7:30 live Jasper Steverlinck. Als je wil komen, doe gerust. Kan je misschien al oefenen door de tekst te leren van zijn nummer The Healing. Dat zal hij vanavond zeker brengen. Vanavond om 7:30 dus Jasper Steverlinck.

0: Sinking. Ik zou hem boven houden hoor. Half acht vanavond live bij Radio 2. Jasper Steverlink en de Healing. Naar Antwerpen heb je nog 20 minuten file rijden op de A12 van voor de Bevrijdingstunnel, op de E19 van voor Kleine Barreel. En op de E19 vanuit Brussel is er hinder door een ongeval in Antwerpen-Zuid. Komt door een ongeval op de aansluiting met de Antwerpse Ring. Dan op die Antwerpse Ring ruim een half uur file rijden richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En op de E313 naar Hasselt is de weg weer vrijgemaakt. En andere vertragingen blijven beperkt.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: Jean Thomas en Chameleon, hier reageerden in de Radio 2-app. Hoe weet ik wanneer de stoel uit het programma Iedereen Zomert naar onze streek komt? Wij wonen in Dammen. Ja, Guy, als je dat op voorhand zou weten, dan zou het ook geen spelletje meer zijn. Hè? Maar ik geef je straks wel een tip om de locatie te ontdekken. Misschien ben je er wel iets mee.
1: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, graag iets Japans.
3: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
2: Kleurrijk.
3: Ja, met veel beige.
1: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
4: Yellow. Even bollen. Iedereen moet het weten.
5: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
6: Elke dag telt voor twee.
7: Radio 2.

Woensdag komen ze naar de opnames van Zomerhit op het strand. DJ-licious en Milo en Forever Young. Het is een nieuwe week, nieuwe kansen, maar ook voor de stoel uit Iedereen Zomer op VRT1. Die staat elke avond ergens anders in Vlaanderen. Dat kan diep in een bos zijn, op een landweg, ergens op een oprit of in een speeltuin. Maar hij staat er wel, aan jou om die dan te vinden. Dat kan aan de hand van tips. En een van die tips hoor je altijd al bij ons bij Radio 2 aan Zee. En dit is de tip voor vandaag, voor maandag 27 juli. Kom gezellig een boek lenen met een droogje en een natje erbij. Ik herhaal, kom gezellig een boek lenen met een droogje en een natje erbij. Dus ik was al aan het denken, een bibliotheek ergens, waar je ook iets kan eten of drinken, of misschien een cultureel centrum en daaraan een bieb, of een leeshoek, of zo van die, hoe heet dat, van die boeken uitleenhuisjes. Dat is niet een bibliotheek, maar dat staat soms zo aan straten, dat je zo een boek kan uitlenen en er dan terug kan insteken. Of een cafetaria, brasserie, er zijn er honderden, maar welke is de juiste? Dat is voor vanavond bij Iedereen Zomert. Voor de stoel.

0: Jasmin en Porselein. Ik heb bezoek in de studio van Jolanda uit Deelse Stokken. Dag Jolanda, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Anne.
0: Je bent hier een paar dagen in Blankenbergen met vakantie.
1: Ja, uitwaaien vooral.
0: Uitwaaien vooral, ja, er staat wel een windje, hè.
1: Zalig.
0: Ja. Komen jullie vaak naar Blankenbergen?
1: Ieder jaar komen we toch wel eens even piepen, ja. We verblijven in De Haan, maar we komen elk jaar wel naar Blankenbergen.
0: De Haan ook schoon, hè. Ja, vind ik ook mooi.
1: Goedemorgen, Anne.
0: Je bent hier een paar dagen in Blankenbergen met vakantie.
1: Ja, uitwaaien vooral.
0: Uitwaaien vooral, ja, er staat wel een windje, hè.
1: Zalig.
0: Ja. Komen jullie vaak naar Blankenbergen?
1: Ieder jaar komen we toch wel eens even piepen, ja. We verblijven in De Haan, maar we komen...

0: Ja. Alles wat
1: de hele hutte met de...
2: Mooi, jongens toch. En wat is eigenlijk in Gordijnenland?
1: De houten jaloezietjes doen het wel supergoed.
2: Ja, vind ik ook wel mooi, hè.
1: Kei mooi.
2: Ja, ik heb zo van die... Ja, aluminium.
1: Ja, dat is wel stoffig, hè.
2: Maar jongens, ik krijg dat daar niet vanaf. Dat plakt daaraan. Hoe krijg ik dat daaraf?
1: Ja, met een sopje en water en heel veel geduld, hè.
2: Oh, maar dat heb ik helemaal niet.
1: Ik bijhouden met een goede plumeau, hè.
2: Ja, nee, hè. Dat is fout gelopen bij mij. Ik probeer dat daar nu inderdaad met zo'n sopje en met een vinger tussen elk lamelletje te gaan. Maar dat plakt, dat blijft plakken. Nu heb ik al zo'n stoommachine gekocht.
1: Filmpje op, en zeker als je hele donkere hebt, hè. Bij de lichte kleuren valt dat zo fel.
2: Ja, het lijkt alsof dat gewoon ook al het afval van mijn keuken daarop hangt. Ja, knikt jij. Ja, en draait de schoen met je ogen. Allee, dat is goed. En zo'n sopje gewoon met wat drift. Met me, of...
1: Ja, ontvetter erin.
2: Ontvetter, ja. Ik heb nu zowel zo'n stoommachine van mijn zus gekregen.
1: Ja, misschien ook wel leuk. Ja, dat zou ook wel eens kunnen. Heb ik nooit getest, maar ik denk dat dat ook wel zou.
2: Zal je dan een keer testen voor u?
1: Ja.
2: Dat dit goed.
1: Ik geef je wat seintje.
2: Ja, dat laat ik weten. Bij Deco Jo. Zeg, wat zijn de plannen vandaag nog? Waar gaan jullie naartoe?
1: Wij gaan nog eens de dijk af. En dan gaan we terug naar ons hotelletje in De Haan. Ja, ja. Eigenlijk een beetje flaneren, lekker eten.
2: Groot gelijk.
1: Vooral
2: groot
1: niks gelijk doen, Anne.
2: Ja, ja, want je werkt anders wel de hele zomer door.
1: Ja.
2: Ho, ho. Feestdagen doorwerken.
1: Ja, ja. Heel drukke dagen zijn dat.
2: Maar jongens, toch. Allee, goed, maar goed dat de zaak goed draait, hè, joh.
1: Tuurlijk.
2: Goed. Allee, dan ga ik jullie laten gaan. Ja. Geniet nog
1: en
2: van deze dag.
1: En doe vooral toch maar de groetjes ook aan Daan, hè.
2: Nou, daar ga ik toch eens over nadenken. Dat weet ik niet. Ja.

Sylvester and You Make Me Feel Mighty Real. Ik had net Jolanda bij ons in de studio. Jolanda die doet in gordijnen en ook in lamellen en zo. En blijkbaar, want ik vroeg van ja, wat is nu erg in trek? De houten lamellen, dat is vrij in nu. En ik zei al van ja, ik heb van die witte aluminium lamelletjes. En daar plakt echt alle vettigheid van het leven op. Echt, ik krijg dat er niet vanaf. Ja, je moet dat proberen met een sopje, zei Jolanda. Maar Guy heeft het toch anders gedaan. Guy zegt, om die lamellen te kuisen, we hebben die ooit volledig uit elkaar gehaald en in de badkuip gelegd en één voor één proper gemaakt. En daarna terug in elkaar gestoken. Ik weet niet eens hoe ik die lamellen moet loskrijgen. Laat staan dat ik ze moet terughangen. Maar dankjewel voor de tip. Als er nog andere tips zijn, misschien iets makkelijker, zijn ze ook welkom in de Radio 2-app.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Aardbeien, bananen, appels, peren, meloenen, perziken. Allemaal in kleine stukken en een lekker fruitslaatje. Je kan bij mij straks voor 100 euro aan fruit winnen.
3: Elke dag telt voor twee.
4: Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Het Rode Kruis roept op om bloed te doneren. De voorraad van zo goed als alle bloedgroepen is heel beperkt. De nood is het hoogst voor O-negatief en B-negatief. Dat zegt Jolien Pardon van het Rode Kruis.
5: O-negatief, omdat dat de universele donor is. Dus in noodsituaties, bijvoorbeeld een spoedgeval waarbij we de bloedgroep van het slachtoffer nog niet kennen, wordt O-negatief bloed toegediend. Dus daar hebben de ziekenhuizen veel bloed van nodig. Daarnaast hebben we ook een tekort op dit moment aan B-negatief bloed. Dat is een meer uitzonderlijke bloedgroep. Dus wie die heeft, vragen we ook, kom zeker eens doneren.
4: In de zomer staan de bloedvoorraden altijd laag. Dat komt omdat veel donoren met vakantie zijn. En anderen mogen na een reis naar een bepaalde bestemming tijdelijk geen bloed geven. Er is een verdachte opgepakt voor de steekpartij van een week geleden in Gent. Twee mannen vielen toen twee anderen aan. Een jonge man van 19 raakte zwaar gewond, maar is intussen buiten levensgevaar. Mogelijk had de ruzie te maken met een vechtpartij de nacht ervoor op de Gentse feesten. Vorige week heeft de politie een opsporingsbericht verspreid. Op basis daarvan is een van de twee verdachten geïdentificeerd. De onderzoeksrechter heeft hem intussen aangehouden. De consumentenombudsdienst van de overheid wordt vanaf volgend jaar uitgebreid. Je zal er gratis terecht kunnen voor klachten over onder meer de bouw, handel en pakketreizen. Bedrijven worden verplicht om mee te werken aan de bemiddeling en betalen voor elk ontvankelijk dossier ook een bijdrage. Dat zegt minister van Consumentenzaken Rob Beenders.
6: Als een bedrijf niet meewerkt, dan kunnen er boetes volgen tot 80.000 euro. Omdat we echt willen dat bedrijven rekening houden met hun klanten. En dat we die cowboys die er vandaag helaas zijn in verschillende sectoren, die willen we er gewoon uit. En we zien dat meer en meer mensen de weg vinden naar de consumentenombudsdienst. Het is een heel goed werkend systeem. Wel, dan moeten we er ook voor zorgen dat degenen die het niet goed doen met hun klanten, dat we die laten betalen.
4: De maatregel moet ervoor zorgen dat problemen sneller opgelost worden zonder tussenkomst van de rechter. In de Amerikaanse stad Seattle zijn 3 doden en verschillende gewonden gevallen bij een schietpartij. De politie heeft een verdachte opgepakt en zoekt nog een tweede. Volgens de politie zouden de twee elkaar beschoten hebben. De schietpartij vond plaats in de buurt van de beroemde Space Needle-toren. Een toeristische trekpleister is dat. Daar was een festival met eetkraampjes aan de gang. De aanleiding voor de schietpartij wordt nog onderzocht. Het weer vandaag wisselend bewolkt met in het noorden en het oosten van het land kans op een bui. Na de middag meer zon vanaf het westen. Temperaturen tot 25 graden. Morgen blijft het droog met veel zon en tot 30 graden. En ook woensdag veel zon en nog warmer tot 33 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Goedemorgen. Op de Antwerpse ring een half uur file rijden richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Andere vertragingen blijven beperkt. Op de A12 naar Antwerpen is in Meissen de rechterrijstrook dicht. En dat komt door een defect voertuig.
7: Radio 2. Radio 2 aan zee.
2: Anne Rijmen. Goedemorgen.

0: The Rembrandts en I'll Be There For You. Morgen zijn het hier grote tv-opnames voor Zomerhit met Niels en Siska. Dat zijn dagelijks optredens bij ons bij de Radio 2-studio. Maar niet als het tv-opnames zijn. Hè, want dan is het druk, druk, druk voor de artiesten die moeten optreden tijdens de show s'avonds. Waar jij ook kan bij zijn, kan je sowieso komen kijken. Ook Céline Hermans komt morgen. Meteor, Sandra Kim, K3, Milk Inc. en nog veel meer. Wil je alle artiesten zien, dan kan je op het lijstje gaan kijken op VRT Max. En je zal ook zien dat ook Judith daar tussen staan en staat. En dat klinkt zo.
1: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max.

0: Morgen is het er dus bij de grote tv-opnames aan de pier in Blankenbergen. Judith en I'd Love to Be in Love. Ja, een fruit slaat je altijd goed. Je kan het ook preppen, hè. Bokalen doen, bijhouden, een beetje citroen erover. Door yoghurt mengen 's morgens of zelfs invriezen en dan smoothies maken. De mogelijkheden zijn eindeloos, dames en heren. Als je maar genoeg fruit hebt. En dat kan je bij mij winnen. Want als je dit hoort...
1: Fruitjes! Superlekkere en gezonde fruitjes!
0: Dan stuur je zo rap mogelijk fruit naar de Radio 2-app en dan stel je kandidaat om mee te spelen met ons fruitspel. We hebben een zomerhit verfruit, dat wil zeggen elk woord vervangen door een stuk fruit. En als jij de song herkent en mij de titel kan geven, dan is dat bedrag om te spenderen aan fruit volledig voor jou. We spelen vandaag voor 100 euro.
2: De grootste hits van de zomer? Diep

0: Madcon en Begging. Elsie Ramon was hier net in de studio. Ze is op vakantie bij Moumou en doet de groetjes aan mama en papa. En dat zijn Wim en Denise. En alles gaat goed hier, zegt ze. Voilà.
1: Het wordt een feestweekend op Radio Bene. Want we vieren twee muzikale helden.
2: Zaterdag blaast Bart Kael 66 kaarsjes uit. Zondag is het aan Viltura.
1: Hij doet er nog eens 20 bij.
3: Een gelukkige verjaardag.
2: Dus we organiseren twee verjaardagsfeesten met hun mooiste liedjes.
4: Mooi, leven is mooi, is jouw geheim.
1: Welke nummers staan er voor jou op 1?
2: Stem nu via Radio BNE op VRT Max. Luister zaterdag en zondagochtend vanaf 9 uur op Radio BNE.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Een dessertje.
5: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
7: Oh, pavlova.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Auto World Brussels presenteert Icons of the 90s. Sta oog in oog met legendarische wagens zoals de Ferrari F50, de Lamborghini Diablo of de Honda NSX. En beleef de jaren 90 in een unieke expo vol verhalen en beleving voor jong en oud. Icons of the 90s. Nog tot en met 6 september in Auto World Brussels. Info en tickets op autoworld.be. Samen met Radio 2.
9: Sleepworld, uw slaap houdt ons wakker.
10: Het zijn de laatste zoldendagen bij Sleepworld. Kom nog snel eens langs.
11: Radio 2.
12: Radio 2.

She Works Hard for the Money van Donna Summer. Over Summer gesproken, de tuin kon een beetje drinken gisteren op sommige plaatsen, maar zal snel weer dorst krijgen als ik naar de weermodellen kijk. Straks het weerbericht uitgebreid met Bram.

0: De Kreuners en ik wil je. Dag Bram, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hallo, hallo. Heeft je tuin gisteren wat kunnen drinken?
1: Ja, maar niet genoeg. Nee, ja. Er is bij mij thuis 0,8 liter water per vierkante meter gevallen. Dus dat is echt heel weinig. Nu, er waren wel grote verschillen hoor. In het uiterste noorden van ons land, zo langs de grens met Nederland, daar viel op sommige plaatsen tot 10 liter water per vierkante meter. Dus dat is dan al wel wat beter voor de natuur natuurlijk. Maar op heel veel plaatsen, ja, een liter, veel meer dan dat was het niet. En veel meer zit er deze week niet in, vrees ik. Dus het rosse gras zal nog een tijdje ros blijven, want het blijft droog. Hè. Met vandaag veel wolkenvelden om de dag te beginnen. Nu op dit moment aan zee bij jullie veel zon al. En die opklaringen die gaan ook het binnenland intrekken in de komende uren. Dus het gaat alsmaar zonniger worden in de loop van de namiddag. Er zijn ook een paar buitjes boven Nederland. Misschien opnieuw langs de grens met Nederland een enkele bui nog in de komende uren. Maar wellicht blijft het ook daar wel droog. Bij temperaturen die vandaag best aangenaam zijn. Van mij mag het elke dag zo zijn, 22 graden aan zee en 23 tot 25 graden
0: perfect,
1: in het binnenland. Ja, vind ik ook. Met een matige wind wel uit het westen, dus die ga je voelen als je gaat fietsen deze namiddag. Vanavond en vannacht is het dan vrijwel helder. Het wordt wat rustiger. Minima rond 14 of 15 graden. En dan wordt morgen eigenlijk een hele mooie dag. Met vanaf de ochtend al heel veel zon. In de loop van de dag misschien een paar hoge wolkenvelden in het westen van het land. Maar toch de zon in een hoofdrol. En het wordt warmer. Hè. We gaan naar 26 graden op het strand. En in het binnenland is dat zo'n 27 tot 29 graden. Met dus de zon. En dan naar woensdag toe wordt het nog warmer. Hè. Woensdag en donderdag worden twee tropische dagen, dus de temperaturen gaan bijna overal boven de 30 graden gaan, ook aan zee. 30 tot lokaal 34 graden, zowel op woensdag als op donderdag, met heel veel zon. In de loop van donderdag wel een paar onweersbuien, maar wellicht blijven die in Wallonië. En ook vrijdag en in het weekend gaan er wel wat buien in de buurt zijn, maar de meeste die zijn voor de buurlanden, zijn ook voor Wallonië. Dus in Vlaanderen, nog altijd dat droge weer. Vanaf vrijdag het kwik onder de 30 graden, maar nog altijd zomers warm, dus ergens tussen de 25 en de 30 graden gaan we dan zitten.
0: Nou, dat wordt weer puffen zweten. Dankjewel. Ja. Dag Bram.
1: Alsjeblieft.
0: Morgen.

0: If You Wanna Dance van Miles Smith. Op de Antwerpse ring krijg je 20 minuten extra richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Brussel 10 minuten erbij op de E19 vanaf Vilvoorde en andere vertragingen blijven beperkt.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: 83 jaar is hij ondertussen. En net ook een hele tijd tegen longkanker gevochten. Kankervrij verklaard. Hij is terug. Heeft ook intensieve stem- en ademhalingsoefeningen gevolgd. En hij is alweer terug aan het toeren. Echt, die Barry Manilow, die is toch niet kapot te krijgen, jongens. Copacabana, at the Copa.
1: Je kan ons altijd en overal horen. Radio 2, relax. Maar toch vind je ons niet.
2: Dan heb je op één plek nog niet gezocht. Nu wij niet meer
1: praten. Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max.
2: We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2, relax.
2: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.
3: Even bollen. Iedereen moet het weten.
4: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
5: Krevel.
6: Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solden met kortingen tot wel min 50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
5: Krevel. Leef beter.
2: Radio 2.

0: Something happens and take a parachute and jump.
1: Fruitjes!
0: We gaan niet jumpen, we gaan wel spelen. We gaan ons fruitigspel spelen. Daarmee kan je 100 euro aan fruit winnen. Dat gaat misschien wel naar Tom. Dag Tom, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Anne.
0: Tom, jij bent thuis van het onderwijs, maar werkt wel in het openluchtzwembad in Hammen. Vond je 2 maanden vakantie te lang misschien?
2: Dat is inderdaad wel lang, maar dat is een nuttige tijdsbesteding.
0: Maar dat horen we graag, hè, Tom. Zeg, heb je nog plannen deze zomer buiten dat?
2: We zijn momenteel een weekje in Westende.
0: Ah, leuk. Ja, kan je eens met de kustram komen, hè, naar hier.
2: Ja, natuurlijk. Dat is misschien wel het plan, ja.
0: Ah,
2: ja.
0: Dat is fijn. We hebben nog optredens vandaag om 7:30 de Romeo's. En 7:30 vanavond is het Jasper Stevelink. En dan dinsdag en woensdag zijn het de grote opnames op het strand voor VRT Zomerhit. Maar Tom, ik bel met jou omdat we gaan spelen. Ik heb een zomerhit verfruit. Wil zeggen, elk woord is vervangen door een stuk fruit. Aan jou om te raden wat de titel is. Goed?
2: Ja. Okay.
0: Hier komt-ie. Limoen, limoen, limoen, limoen, moen, moen. Limoen, limoen, limoen, limoen, moen, moen. Limoen, limoen, limoen, limoen, moen, moen. Limoen, limoen, limoen, limoen, moen, moen. Herken je het een beetje, Tom?
2: Ik denk me gustas tú.
0: Je denkt me gustas tú. We gaan eens luisteren. Helaas, zeg. Kijk hoe. Ik dacht,
2: ja,
0: ik had hem vorige week had hem ook al geprobeerd. En ja, er waren heel wat mensen die het helemaal niet wisten. Maar jij dus wel heel goed. Dat wil dus zeggen, Tom, dat die 100 euro aan fruit naar jou gaat. Naar Hammen gaat.
2: Oh, fantastisch. Dank u wel. Dank
0: heel
2: u wel.
0: Fijn. Zeg, 100 euro, daar kan je al wel wat mee, hè?
2: Inderdaad, maar 3 dochters gaat er wel een beetje fruit aan toe in de week natuurlijk.
0: Dat zal wel zijn. Ik was van de week ook geweest. Ik had zo wat nectarine, persik, wat is het allemaal? Echt, op 2 dagen was dat er weer door, hè? Dat je dacht, jongens,
2: dat is ongelooflijk, hè?
0: Ja, dat vliegt erdoor. Wat is je lievelingsfruit?
2: Voor mij geeft maar nu deze periode watermeloen. En voor de kinderen eigenlijk ook wel, hè?
0: Oh ja, weet je dat je dat ook kan invriezen en dan zo als een lolly kan gebruiken, als een ijslolly kan gebruiken?
2: Of zo in blokjes over in de salade of zo.
0: Goed, hè? Goed, hè? Oké, allez, fijn gewonnen. Tom uit Hammen, de groeten aan de 3 dochters. Veel plezier nog in het openluchtzwembad. En ook veel plezier in Westende. Misschien zien we elkaar deze week nog hier in Blankenberg.
2: Dat zal geen probleem zijn.
0: Heel fijn.
2: Dank u wel.
0: Tot ziens.

0: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
1: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
2: En een avonturenparcours.
0: Natuur, dieren, attracties en show.

0: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
1: Wow, de grootste schommel van de wereld.
2: En een avonturenparcours.
0: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
3: Bellewaerde!
0: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
4: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: Beetje actie op je maandagmiddag met Bon Jovi en Keep the Faith. Radio 2. Heb je de nieuwe Peter van de Veire en de Zandloper al ontdekt op VRT Max? Ja, dit keer babbelt hij met comedian Jacques Vermeire. En je hoort bijvoorbeeld waarom hij tegen zijn zin DDT is geworden in FC De Kampioenen.
1: Is die waarheid?
0: Maar ik had dat nu wel niet verwacht. Hij is daar heel openhartig over, ook op, als het gaat over zijn overstap naar VTM. Gewoon voor het geld, zegt hij. Hij neemt geen blad voor de mond. Hij is heerlijk direct in de podcast Peter van de Veire en de Zandloper op VRT Max. Daar vind je ook al onze andere podcasts. Ideaal nu voor in de vakantie. Hè? Hier is Jerry Halliwell.

0: Jerry Halliwell met haar versie van It's Raining Man. Straks regent het weer, artiesten, want om 3:30 komen de Romeo's naar Blankenbergen bij Radio 2. En Jasper Stevelink is er ook bij, die komt om 7:30 niet te missen.
1: Schat, zie nu eens. Hm? De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
2: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond.
1: Nee, dat zal die van de buren geweest zijn, hè?
2: Die van de buren.
1: Ja, maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
2: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè?
1: Nee, 1 adres. Ah.
3: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot -60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
4: Back to Baccarat. Een spetterende zomershow vanaf 8 augustus in Silt-Middelkerken. Met elke avond een special guest. Sven de Ridder.
5: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
4: Mossy Nabas.
6: Aie pa, een nachtwinkel.
4: Of William Boeva.
7: Dacht ik zien dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
4: Tickets, witte-paard.be.
8: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
9: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Uh-huh. Ik wil een correcte prijs, uh-huh, en ik wil echte service.
10: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maak hiervoor in Ronse, hè. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in 1 keer opgelost, hè. Huh? Echt waar?
8: Makri in Ronse. Interieurs met advies. In Ronse of op makri.be. Nu solden bij Makri.
11: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
3: Je vindt ons deze zomer aan zee met veel zonnige muziek en

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. De grote bosbranden in Zuid-Europa lijken wat af te nemen. Er raken meer details bekend over hoe de aanslag in Berlijn kon gebeuren. En het Rode Kruis waarschuwt dat er een tekort aan bloed is. In het zuidwesten van Frankrijk, in de streek rond Bordeaux, zijn er nu minder brandhaarden, zegt de overheid. Het vuur is vannacht niet verder opgerukt en de wind is er gaan liggen. Toch heeft de brandweer het vuur nog niet onder controle. Hilde Mertens, jij bent in de buurt van Bordeaux. Wat merk je daar?
1: Ja, ik ben in het dorp Marche-Prime, waar het tot gisteren heel fel brandde. We zijn nu in een plek waar 150 brandweerlieden vanuit verschillende streken in Frankrijk opgevangen worden. Hier kunnen ze even op adem komen, krijgen ze eten en drinken, wordt hun was gedaan door vrijwilligers. Gisteren hebben we ook geprobeerd om tot hier te geraken, maar dat lukte niet, want er hingen heel dikke zwarte rookwolken boven dit dorp, dus het lukte ons niet om hier te geraken. Vandaag is de lucht veel zuiverder al. We kunnen hier beter ademen. Die zware rookwolken zijn weg. Maar de brandlucht is nog altijd aanwezig.
0: Dankjewel, Hilde. En in Spanje, in de buurt van de hoofdstad Madrid, zijn de bosbranden aan het vertragen. De eerste mensen zouden vandaag weer naar huis kunnen. Maar ook daar is de brand nog niet onder controle. Premier Sanchez bezoekt rond deze tijd het rampgebied. Zowel in Spanje als in Frankrijk gaan de temperaturen ook opnieuw stijgen tot ver boven 30 graden. Het is intussen duidelijk hoe het komt dat de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn vrij rondliep, ondanks zijn veroordeling. De man van 21 reed zaterdagavond in op de Pride. Daarbij viel 1 dode en raakte 29 mensen gewond. Daarna sloeg hij op de vlucht, maar gisteravond werd hij door de politie gedood. Jeroen Rijgaard in Berlijn, er komen blijkbaar meer details daarboven.
2: Ja, dat klopt. De man zat al eens in voorhechtenis omwille van de radicalisering en extremisme. Dat wisten we al. En hij werd in mei uiteindelijk tot 22 maanden cel veroordeeld volgens het jeugdrecht. Hij moest naar de jeugdgevangenis. En dat laatste is hier in Duitsland mogelijk. Het jeugdrecht kan tot 21 jaar toegepast worden als iemand niet volwassen genoeg is. Maar het parket vond die straf te licht, ging in beroep en in afwachting van een nieuwe uitspraak kwam hij dus vrij. Hij werd wel opgevolgd door antiradicaliseringsambtenaren, maar bij hen gingen dan weer geen alarmbellen af dat hij wel degelijk een aanslag zou kunnen plegen. Ja, dat alles samengeteld leidt tot veel ongenoegen hier in Duitsland, ook politiek momenteel. En er wordt nu gekeken of de wet niet veel strenger moet voor extremisten en personen die een gevaar voor de maatschappij vormen.
0: Dankjewel, Jeroen. In Duitsland is dokter Gunther von Hagens overleden, de bedenker van de wereldbekende Körperwelten-tentoonstelling. Von Hagens ontwikkelde in de jaren 70 een methode om lichamen van dode mensen voor lange tijd te bewaren. Met zijn Körperwelten-tentoonstelling wilde von Hagens wetenschap en geneeskunde naar het grote publiek brengen, maar het leverde hem ook veel kritiek op van mensen die het te sensationeel vonden. Gunther von Hagens is 81 geworden. Hij heeft jaren geleden al gezegd dat zijn lichaam na zijn dood ook tentoongesteld mag worden. In de Amerikaanse stad Seattle zijn 3 doden en verschillende gewonden gevallen bij een schietpartij. De politie heeft de verdachte opgepakt en zoekt nog een tweede. Volgens de politie zouden de 2 elkaar beschoten hebben. De schietpartij vond plaats in de buurt van de beroemde Space Needle Toren, een toeristische trekpleister. Daar was een festival met eetkraampjes aan de gang. De aanleiding voor de schietpartij wordt nog onderzocht. Het Rode Kruis roept op om bloed te doneren. Er is nog maar weinig voorraad van bijna alle bloedgroepen. Er is vooral bezorgdheid over het tekort aan O-negatief, want dat bloed mag iedereen krijgen. En ook voor B-negatief, een zeldzame bloedgroep, zijn er dringend donoren nodig. Het is niet uitzonderlijk dat de bloedvoorraden laag staan in de zomer, zegt Jolien Pardon van het Rode Kruis.
3: De vakantieperiode is traditioneel een moeilijke periode, omdat enerzijds zijn mensen op vakantie, dus ze hebben op dat moment geen tijd om te komen doneren. Daarnaast heb je ook wel redelijk wat mensen die een verre reis maken buiten Europa en naar bestemmingen gaan, waardoor dat als ze terugkeren een tijdje niet meer mogen doneren. Het gaat soms over 2-3 maanden tot een half jaar.
0: In Gent zijn de Gentse feesten nu echt voorbij. Om 10 uur vanochtend is ook het laatste plein, de Vlasmarkt, gesloten en konden de afhaalophalers aan de definitieve opkuis van de stad beginnen. En dat doen ze met plezier.
4: Het is altijd leuk als we daarna terugkomen en we zien wat we verzet hebben uiteindelijk met onze hele ploeg. Dus ik denk dat iedereen wel tevreden is. Dan zijn we proper het stad terug kunnen rondlopen. Hè.
5: Ja, heel veel voldoening. Dat moet, hè, want anders moeten ze dat niet opkuisen. dat hij er veel moet zijn. Hè? Dus voor ons is dat plezant om dat te doen. En de mensen zijn blij en wij zijn blij. Belangrijk.
0: Vanmiddag krijgen we meer en meer opklaringen. Temperaturen tot 25 graden. Morgen begint de dag helder en stijgt het kwik tot 29 graden. Woensdag wordt het overal zonnig en dan krijgen we temperaturen tot 34 graden. En vooraan in het zuidwesten van Frankrijk, in de streek rond Bordeaux, zijn er nu minder brandhaarden. Het vuur is vannacht niet verder opgerukt en de wind is ook gaan liggen. Maar de brandweer heeft het vuur nog niet onder controle. En ook in Spanje, in de buurt van Madrid, stabiliseert de situatie. Meer op vrtnieuws.be.
6: Goedemiddag, het is 1:05. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten file rijden tussen Wezenbeek en Oudergem door een brandend voertuig op de aansluiting met de E411 naar Namen. En op de buitenring is er hinder door een ongeval in Zaventem. 10 minuten extra naar Antwerpen op de E19 van Voorkleine Bareel, op de E313 vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring richting Nederland bumperen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout en richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Elders beperkte vertragingen.
7: Radio 2 Zomerhit Backstage.
6: Kim de Brie. We hebben een dak, ook een soort van balkon, dus we kunnen perfect van Romeo's en Julia's doen vanmiddag hier in Blankenbergen. To be or not to be, wel, er is vooral no question. We zijn er en je zal het geweten hebben.

Talk, It's My Life. Ja, die Romeo's dus vandaag hier live bij Radio 2 aan Zee. Ideaal weer om langs te komen trouwens, hè, in Blankenbergen. Niet te warm, niet te koud, goed zonnetje. Echt perfect, maar ook wel veel gefrons, veel vraagtekens. Want op VRT Max, ja, staan er morgen en overmorgen geen artiesten in de line-up. Wel nee, ja, het is te zeggen, niet hier bij ons bij Radio 2, maar natuurlijk wel een paar meter verderop. Want morgen en overmorgen zijn het opnames van VRT Zomerrit van de tv-shows. Dus ja, half bekend en zingend Vlaanderen zit daar de volgende dagen. En jij hopelijk ook. Je kan gratis komen mee feesten hier.

0: Just uit van Tattoo. Vorige week hier nog een hond met een tutu in de studio. Ik zweer het, een roos tutuke had het hondje aan. Ja, mensen komen hier wat tegen hoor in Bankenbergen.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
3: Het zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.
4: Knaldi. Nu bij Aldi, 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
5: Krevel.
6: Nog 5 dagen om te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
5: Krevel, leef beter.
7: Elke dag telt voor 2.

0: komt eraan.
1: Matthias Vergels was vrijdag nog hier live bij Radio 2 aan Zee.
2: Radio 2 Zomerhit Backstage.
1: En Matthias die heeft toen, vorige vrijdag dus, uitgelegd aan DJ Anja Daams wie die Marlijne eigenlijk precies is.
3: Ik beeld mij in dat ik... we waren aan het schrijven, in Nederland was dat. En ik moest ineens terugdenken aan een hele leuke avond op café, waar er een zonderlinge dame binnenkwam. En ik begon mij af te vragen, wie is die madame? En ik heb me eigenlijk nooit niet... Ik heb me eigenlijk altijd kwalijk genomen dat ik nooit niet naar haar ben toegestapt om te vragen, wie zit jij? Wat doe jij in het leven zo? En je hebt zo van die figuren die passeren in het leven en dat je denkt, wat zou die doen zo? Dat is voor mij die Marlijne.
1: Ja, en het is ook vlot gegaan op het podium hier, al was er een risico, want Matthias Vergels en teksten onthouden...
3: Ik heb echt het geheugen van een goudvis. Zeker bij thuis en zo, dan improviseerde ik gewoon heel vaak. Wat ik ook had, is ik keek naar iets en dan in één keer kwam dat daar wel uit of zo. Maar die junior was heel speciaal, omdat ik dan ook vaak zelf gitaar ook speel en zo. Dus, en dan moet het akkoorden van buiten leren. Dus dat is een heel stappenplan voor mij. Ja, dat duurt altijd even, ja.
1: En mocht je je afvragen, Matthias Vergels in Blankenbergen, voelt die man zich daar als een goudvis in het water?
3: Ik ben heel graag aan de zee. Ik hou van de zee. Ik duik ook. Dus ik ben zot van alles wat dat met de zee te maken heeft. De laatste keer dat we zijn gaan duiken in België was in zo'n steengroeven. En nu staat de Noordzee wel op mijn bucketlist. Omdat hier... Ja, dat is hier prachtig, hè. Dat is ongelooflijk, dat duiken. Je hebt een wereld boven de grond, maar je hebt ook een wereld daar. Dat is gewoon een extra wereld die open gaat. Dus ik ben zeer benieuwd wat dat daar allemaal zit.

0: Dat is perfect om een TikTok van te maken, deze van The Cure. Kan je elke dag van de week iets posten. Blauwe maandag, grijze dinsdag, grijze woensdag. Dat is eigenlijk een soort van Madi Wodo, hè. En de uitspatting, de hartjes, die zijn dan voor de vrijdag. Het is bijna 1:30 op de binnenring rond Brussel. Een half uur vertraging tussen Wezenbeek en Oudergem. Door een defect voertuig zijn op de aansluiting met de E411 naar Namen. Twee rijstroken afgesloten. De buitenring 10 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Naar Antwerpen 20 minuten extra op de E313. Vanaf Ranst 10 minuten op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En een kwartier richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Elders beperkte vertragingen. Alleen op de ring rond Gent richting Zelzaten is er nog hinder door een defect voertuig aan de Eurosilo Rotonde.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: Ice House, Hey Little Girl en daarvoor Dana-winner. De fans van Dana kijken nu al uit naar vrijdagmiddag. 3:30, dan staat Dana op het dak van de radiostudio. Dat is ook het dak van de wereld in feite, zeker in de zomer. En Dana is sowieso ook de nummer 1, de grote favoriet van Dirk Loris, heeft hij net laten weten.
1: Je vindt Radio 2 de hele zomer in Blankenbergen.
2: Kom vandaag.

0: Hij zingt mee op de nieuwe plaat van Madonna. En de Queen of Pop vindt Stromae ook formidable, uiteraard.
1: Radio 2. Zomerhit Backstage.
0: En ik vind het vooral fantastisch dat jij gestemd hebt, Martien Weemaals uit Sint-Quintens-Lennik. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Kim.
0: Martien, ik hoorde jou net zeggen, ik ga op de radio komen bij Kim de Brie. Luister, ik sta in wacht. Tegen wie was je bezig?
2: Ik was met mijn zus aan het bellen.
0: Dus de zus is op dit moment ook aan het luisteren. Zeer fijn.
2: Ja.
0: Overwegen jullie zo alles samen? Ik bedoel, stemmen jullie alles op elkaar af? Ook dat stemmen op VRT Max voor onze topgenomineerde van VRT Zomerhit?
2: Ik weet dat zij ook wel inderdaad stemt. Radio 2, zomerhit, liedjes.
0: En komt dat een beetje overeen, Martien?
2: Nummer 1, ze hebben allemaal heel goed akkoord.
0: Ah, oké. Okay. Nu begint mijn neus te krullen, want dan wil ik die hele top 3 natuurlijk weten. Zullen we eens bij 3 beginnen, Martien? Wie heb je daar deze week gezet?
2: Ja, dat is Maxime, omdat ik een heel mooi liedje vind, Nederlandstalig. En ik heb hem ook ooit live gezien en ik vond dat fantastisch.
0: Fijne man ook, hè. Altijd vriendelijk, ja, altijd
2: zeker.
0: Fijn. Ja, nummer 2?
2: Dat is de Romeo's. Omdat dat gewoon een leuke mannen zijn, een leuk liedje zijn. Een beetje zomer.
0: Dus jij blijft ook natuurlijk zeer goed luisteren, want ze staan hier straks, hè, naast mij. Ze komen naar Blankenberge vandaag. Hè. Ja. En dus om 3:30, Martien. Oh, zet nu die VRT Max-app al maar open, want je gaat ze op het podium zien staan hier. Hè. En dat wil je niet missen. Maar dan die nummer 1. Wie staat daar altijd bij jou?
2: Ja, dat is Isabelle A. Ook omdat Nederlandstalig is. En het is ook een prachtig liedje met een prachtige zangeres. Ze verdient het zeker om de zomerhit te winnen dit jaar.
0: Oké, voilà. Die stem is officieel geregistreerd. Dank je wel daarvoor. Groetjes aan de zus.
2: Heel graag gedaan.
0: En het is maandag, dus als je denkt van ja, maar ik heb al gestemd. Jij weet dat, Martien. Je kan elke week vanaf zondag opnieuw stemmen. Dus gewoon extra stemmen voor jouw VRT Zomerhit favoriet op VRT Max. Profiteer ervan. En straks dus kijken, hè, Martien, naar de Romeo's. Hè.
2: Zeker en vast.
0: Fijne dag. Tada.
2: Fijne dag.
1: Radio 2 Zomerhit Backstage. Kim de Brie.

0: Bobby Brown, You Can Play That Game. Maar ze zijn met meer, met veel meer morgen en overmorgen. Je krijgt dat zelfs niet op twee handen geteld. Schitterende line-up van de artiesten die naar de eerste twee tv-opnames van VRT Zomerhit komen hier. Je kan het allemaal bekijken op VRT Max. Dat is deze week zo, dat is volgende week exact hetzelfde. Meer dan welkom om mee te komen feesten, want dat is het, dat is een feestje. En als je het jezelf heel comfortabel wil maken, zo'n plek vlakbij het podium, als een zomer-VIP, dat kan, hè. Reserveer jouw ticket in de zomer-VIP via VRT Max. En dan kan je ook deze eens diep in de ogen komen kijken.
1: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.
2: Zomerhit. Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar,

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
1: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: Jesse G. Ja, Romeo, CD&G zijn gearriveerd. Geert de Schoenmaker uit Sint-Niklaas is speciaal onderweg naar hier. Speciaal met de kinderen naar de Romeo's komen in Blankenbergen. Want ze zijn echt wel onze nummer 1.
1: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solder op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life. Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Chris, Davy, Gunther, het zouden gewoon 3 voorbijgangers kunnen zijn hier op de pier in Blankenbergen. Maar het zijn de Romeo's die hier dus straks het kot gaan afbreken. Sowieso.
2: Elke dag, telk voor 2, VRT Radio 2.
3: 2 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. In Duitsland gaan stemmen op om het jeugdrecht aan te passen. Die wet bepaalt dat iemand boven de 18 niet als volwassene berecht wordt omdat hij niet volwassen genoeg is. Op basis van dat jeugdrecht was de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn vrijgelaten. En daar is nu dus een politieke discussie over ontstaan, vertelt Jeroen Rijgaard in Berlijn.
4: Je hoort al uit verschillende politieke hoeken de vraag voor strengere straffen, om strenger op te treden, om bijvoorbeeld het jeugdrecht uit te zetten voor mensen die een bedreiging vormen voor de maatschappij en dus geradicaliseerd zijn. Nu, zo pas heeft ook kanselier Merz daarop gereageerd en hij zei dat het op zich toch te vroeg is om daar nu al politieke conclusies uit te trekken. Maar hij zei er toch wel bij dat hij zich ook afvraagt hoe dat kunnen gebeuren is.
3: In Parijs is een man opgepakt die 3 vrouwen had aangevallen met 2 keukenmessen. De vrouwen zijn 19, 24 en 36 jaar oud. 1 van hen is zwanger. 2 slachtoffers zijn zwaar gewond, de derde licht gewond. De dader werd gearresteerd, zijn motief wordt nog onderzocht. Het gaat om een 31-jarige man met vermoedelijk psychische problemen. In het zuidwesten van Frankrijk zijn er nu minder brandhaarden, zegt de overheid. Maar de brandweer heeft het vuur nog niet onder controle. Er zijn nog altijd 220.000 mensen geëvacueerd in het gebied en ook 13.000 bedrijven. Hilde Mertens is in het dorp Marche-Prime in de buurt van de stad Bordeaux.
5: Laten we zeggen dat dit eigenlijk een beetje pauze is. Het geeft een beetje goede moed. Het is hier op dit moment 23 graden. Aangenaam, de wind is echt veel minder fel als gisteren. Maar dat kan in de loop van de namiddag rond 4, 5 uur steekt middelt op. Dus voorlopig is er een beetje opluchting. Het geeft een beetje hoop om het te bestrijden. Maar het vuur is voor alle duidelijkheid nog altijd heer en meester.
3: In Spanje zijn de bosbranden in de buurt van de hoofdstad Madrid aan het vertragen. De eerste mensen zouden vandaag weer naar huis kunnen, maar de brand is ook daar nog niet onder controle. Zowel in Spanje als in Frankrijk gaan de temperaturen ook opnieuw stijgen tot ver boven 30 graden. In Duitsland is dokter Gunther von Hagens overleden, de bedenker van de wereldbekende Körperwelten-tentoonstelling. Von Hagens ontwikkelde in de jaren 70 een methode om lichamen van dode mensen voor lange tijd te bewaren. Met zijn Körperwelten-tentoonstelling wilde von Hagens wetenschap en geneeskunde naar het grote publiek brengen, maar het leverde hem ook veel kritiek op van mensen die dat te sensationeel vonden. Gunther von Hagens is 81 geworden. Hij heeft jaren geleden al gezegd dat zijn lichaam na zijn dood ook tentoongesteld mag worden. In Congo zijn er in amper 2 weken tijd meer dan 1000 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen. Het brengt het totaal op ruim 3000 besmettingen. Goed 1300 van hen zijn overleden. De uitbraak van het ebola-virus werd er midden mei vastgesteld. Het aantal besmettingen stijgt sneller dan bij eerdere uitbraken. Vanmiddag meer opklaringen met temperaturen tot 25 graden. Morgen begint de dag helder en stijgt het kwik tot 29 graden. Woensdag wordt het overal zonnig en ook warmer. Temperaturen dan tot 34 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Ja, jongens. Terug hoogzomer hoor. Op de binnenring rond Brussel een half uur file rijden. Tussen Wezenbeek en Oudergem door een defect voertuig zijn op de aansluiting met de E411 naar Naam met 2 rijstroken afgesloten. Naar Antwerpen 15 minuten extra op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 10 minuten tussen Linkeroever en Deurne. En elders beperkte vertragingen. In Brussel zijn ondertussen ook de Belliard en de Jubelparktunnels gesloten.
6: Radio 2 Zomerhit Backstage.

0: Bazaarnacht in Amsterdam. Wel interessant vind ik dat om eens bij de Romeo's te polsen.
1: Radio 2, zomerhit backstage.
0: Want ja, die staan hier ondertussen naast mij. Een nacht in Amsterdam, vrienden. Hoe zou die eruit zien bij jullie? Chris, ik ga bij u beginnen.
2: Ja, wat moesten ze zeggen? Want er stond niks van.
0: De koptelefoon staan nee. aan. Ah wel, een nacht in Amsterdam. Hoe stelde jij u dat voor? Wat zou dat bij u zijn?
2: Ah, de walkjes, hè. Ah ja, dan moeten we naar de bananabar. In de walkjes, tuurlijk. Ja.
0: Davy lacht al uitgebreid. Zou dat bij u zijn, Davy?
3: Ik zou naar dat caféplein daar gaan, waar André Haas is daar, al die cafékes voor de Nederlandse meezingers. Daar zouden we beginnen.
2: En de Jordaan.
3: En dan, Gunther, wat zou jij doen? In de Jordaan, dus in de Jordaan. Ja.
4: Ik ken Amsterdam veel te weinig. Echt waar, ik ben er eigenlijk nog niet zoveel geweest. Twee keer in heel mijn leven.
2: Gunther,
4: dus ik ken het eigenlijk niet. Ik ga wel voor de sfeer, de gezelligheid, lekker eten, een wandelingsje doen en Amsterdam leren kennen.
0: Of we schakelen over naar de vraag, hoe is de nacht in Blankenbergen bij jou?
4: Ik heb nog nooit... dat is heel lang geleden dat ik nog een nacht in Blankenbergen heb
2: doorgedaan.
4: Ja, vroeger, 20 jaar geleden, 30 jaar.
0: De goede oude tijd.
2: We noemden het nu weer daar.
3: Wij gingen hier altijd Pancho Villa, of noemden dat?
2: Pancho.
3: En het probleem was, als we dan uitgingen en we bleven daar tot 's morgens, dan, en we kwamen buiten, plots was het licht. Al licht.
0: Pancho Villa, dat is dan met die cowboyhoed, dat figuurtje zo.
4: Nee, dat is... Maar ze hebben die ramen, die hadden ze afgeplakt met zwarte plastic.
2: Aan de zijkant van de casino.
4: Van de casino. Naast de casino.
0: Ja.
4: En daar ging de weg en effectief, je wist niet wanneer dat het licht was. En dat was dan zo, alleen je kijkt niet op je horloge. Het was dan 9 uur 's morgens. Je doet die deur open, die zon in je ogen, kop aan.
2: Afzien ze.
4: Ja, afzien.
2: Maar ze hadden er wel airco met zeelucht. Hoe zal dat nu komen? Dat stond op de ramen, hè. Echt waar.
3: Toen waren we wel nog fris. Fris, mooi en jong. En nu alleen nog mooi.
4: Voilà.
0: En genomineerd voor VRT Zomerhit. En daar
2: dat moeten we het over hebben. Dat sowieso.
1: Zomerhit backstage.

0: De Turtles. Happy together. Effectief altijd met z'n drieën op pad. En happy ook wel, ja.
1: Absoluut. Heel happy.
2: Altijd leuk.
0: Gunter, Davy en Chris, de Romeo's. Inge de Ranter uit Aartselaar, die laat al weten via onze Radio 2 app. Ze zijn schitterend. Uiteraard heb ik op hen gestemd.
1: Ah, dat is lief. Dankjewel.
0: Het zou wel zijn. De mannen die trouwens hun optreden aanpassen aan de Rode Duivels.
1: Dat klopt, dat gebeurt wel eens, ja.
2: Maar we moesten wel, want ik denk dat we anders niet veel volk zouden hebben. Hey, dat is toch zo?
3: Ja, maar het is niet de eerste keer dat we dat gedaan hebben. Bij elk WK en bij elk EK hebben wij wel eens een optreden staan tijdens een match van de Belgen of een finale of zo. En dan passen wij dat eigenlijk altijd een beetje aan. Hoor.
2: Al moet ik zeggen dat de finale die er gespeeld is tussen Spanje en Argentinië...
1: Hebben ons niet aangepast.
2: Ze hebben ons niet aangepast op de Gentse feesten en het Sint-Baafsplein stond helemaal vol. En daar schrokken we zelf van.
1: Stampenvol.
2: Dus toch ook heel veel mensen die...
1: Voilà.
2: Die
1: maar voor de Belgen doen we wel eens een stapje opzij.
2: Dat doen we.
4: Voilà, maar voor de rest niet al te flexibel. Gewoon doorgaan. Gewoon gaan.
1: Dat het programma moest doorgaan. Hè?
0: Ja, maar ja, zo is dat. Hè. Wat vinden jullie eigenlijk het fijnste? Zo een middag optreden, een avond optreden, s'nachts optreden?
1: Gewoon avond.
0: Avond.
1: Ja. Iets later op de avond, jawel.
2: Ja, maar ik ben toch wel graag op tijd thuis dat je nog zo rond 12 of 1 uur in je bed kunt
0: krijgen.
3: Ja, nee, maar echt, ik begin als het ver van huis is. Wij klinken echt als een vent. Nee. Maar dat is zo. Als het ver van huis is, dan begin ik graag zo rond een uur of 9. Als het kort bij huis is, is 10 uur, 11 uur oké even te beginnen. Maar dan mag het niet meer dan een uur rijden zijn.
2: Die nachten beginnen er echt toch wel in te hakken, toch, jongens? Ja.
0: Chris, eerder een nachtbraak, heb ik de indruk.
1: Nee, maar die mannen die zijn 8 jaar jonger als kik en die kunnen zagen.
2: Ja, maar Chris is gewoon niet graag
1: over een
2: thuis.
1: Uur, maar dat is wel. Jawel, jawel. Nee, maar ik denk aan de mensen, wanneer is het leukste? Als je zo rond een uur of 11 kunt optreden, middernacht. Dat is het leukste. Dan zijn ze nog niet
0: de mensen op temperatuur, maar nog niet.
3: Ja, maar niet als je nog 2 uur naar huis moet rijden.
1: Dan moeten we erbij pakken, Gunter.
3: Oké, zwart.
0: Helaas, moet ik zeggen, het zal niet in de late uurtjes zijn. Toch niet hier. Het is straks om 4:30 op de pier.
3: Ideaal. 4:30 op de pier is goed.
0: En dan zit je op tijd thuis en dan...
3: Vanavond staan we in Knokke.
0: Ah ja, de park is nog.
3: Ja, park is om 9:00 in Knokke. Vanavond.
2: We zitten een hele dag met elkaar opgescheept.
0: Ja. Heel lang. Oh, maar jongens. Echt waar. Leven kan hard zijn.

0: tussen het selfies nemen door, roept Gunter van de Romeo's hier nog. Dat is nu het beste songfestivalnummer van de voorbije 15 jaar. Deze Loreen en Euphoria. Kathleen Orings uit Grimbergen stuurt door. Op Veldkant Kermis in Grimbergen was het dikke ambiance met de Romeo's. En dat gaat het hier straks ook zijn. 3:30 op de pier en je kijkt gewoon mee via VRT Max.
1: Nu solden bij Sleep World met kortingen tot min 50%.
2: Knaldi.
3: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
4: Radio 2.
5: Radio 2.

0: France Gall. Il jouait du piano debout.
1: Radio 2. Zomerhit Backstage.
0: Het is met de Romeo's hier. Ze zijn aan het worstelen met de hoofdtelefoons.
2: Ja, de maandag.
0: Ja, voilà. Chris, Gunter, Davy. Zeg, Gunter, die singeltjes die hier aangeboden worden ter ondertekening.
3: Ja, ja, ja.
0: Het is dag en nacht verschil, man.
3: Maar dat valt nog mee, hè. Als ik zo naar mezelf kijk, ik ben eigenlijk de laatste 30 jaar niet zo vreed veel.
0: Maar ik vind u nu knapper.
3: Ah, dank je. Dat is lief.
0: Ja, nee, het is een heel andere zo vroeger.
3: Ja, ja, ja. Toen was ik, wat was 20 jaar of zo? Is 30 jaar.
2: Ook nog fris en fruitig. En nu alleen nog fruitig.
3: Alleen nog fruitig, ja.
0: Sowieso. Heel fijn dat jullie er zijn. Jullie weten het, jullie voelen het, dat jullie in Blankenbergen zijn, Davy?
4: Ja, ja, absoluut. Het is altijd leuk om in Blankenbergen
2: te
4: zijn.
2: De pannenkoeken.
4: Altijd veel volk. En ik heb het gevoel dat de mensen allemaal naar hier aan het komen zijn. Dus dat doet ons veel plezier. Want
2: tegen half vier.
4: Tegen half vier optreden hier. En Blankenbergen is toch een beetje, ja, toch altijd feest voor ons.
0: Sowieso.
2: Sowieso.
0: Ik kijk nu wel even in de richting van Hans Franke. Producer, manager, pianist en distributeur van zomerhits blijkbaar. Want dit vertelde hij in februari bij Radio 2 Olala.
5: Die hebben vorig jaar letterlijk op het terras daarboven op de pier aan mij gevraagd, zeg Hans, zo met hun drieën van de Romeo's, zeg, jij zo geen hit voor ons? En ik had toen toevallig een maand daarvoor nog eens in Nederland gaan schrijven met een aantal mannen. En ik zei, ah wel ja. En nu wordt dat hun toekomstige single voor de zomer. Ja.
0: De zomerhit komt voor, van
5: volgens
0: jou, Hans,
5: volgens hun wel. Ik gun het hun van harte.
0: Ja, we weten ondertussen allemaal over welke song het gaat. Ik zag jou maar even. Jullie voelden het potentieel direct?
4: Ja, absoluut. Het was ik trouwens die Hans aansprak. Zo van, hey Hans, heb jij niks, geen hit voor ons? Joh.
2: Wij zaten hier op de pier, hè?
4: Wij zaten er net naast.
2: Ja, ja, ja.
4: En die gaat eens in een computer en die zet dat op. En ik hoor dat en ik zeg, ja, dat is het. En ik zeg direct, Chris Gunter, kom luisteren hier. En wij zijn dat eigenlijk al 3 weken later gaan opnemen,
2: ja,
4: in de studio bij hem.
0: En in dat het is najaar van 2025.
2: Ja, sowieso in september zijn we dat direct gaan opnemen.
3: Inderdaad, inderdaad. Dus dat ligt al heel lang klaar, hè. En moesten wij wachten, want we mochten dat niet uitbrengen. Dat.
0: Ik zie de goesting, de gretigheid in jullie ogen wel. Gaan jullie er nu echt helemaal voor?
2: Ja, tuurlijk. Ja, sowieso. Als je...
0: Oh, wacht. Jij wel, Chris?
2: Ja.
3: Jawel, tuurlijk wel. Ja, maar nee. Als je daarvoor gaat, moet je daarvoor gaan. Maar we zijn ook realistisch. De concurrentie is er wel. Maar ik geloof in die song. Ik vind het een fantastische song van dag 1. Dus voor mij mag hem winnen.
2: Voor ons is het de zomer iets, sowieso.
3: Voilà.
0: Opvolger van Vlaanderen Feest.
2: Stel u
0: 2012.
2: Voor.
4: Vinden wij wel. Dus hopelijk de mensen ook. En stemmen ze allemaal op de Romeo's. Ik zag jou maar even.
0: Ja, het gaat over liefde op het eerste gezicht. Bij welke Romeo gebeurt dat het meest? Wie voelt het meest kriebels zo direct instant? Ik wil dat jullie heel graag... Want jullie kijken nu naar elkaar. Hè. Maar maak zo eens een top 3 van Romeo tot meest Romeo.
4: Goh. Ik denk dat ik sowieso wel...
0: Op nummer 1 sta.
2: Allee, ik dan op 2.
4: Ja, toch wel romantisch.
2: Ja, schiet maar één over. Hè.
4: En bij mij was met Sascha liefde op het eerste zicht. Van mijn kant, niet van haar kant.
3: Dat snap ik. Dat snap ik.
2: Ik moet zeggen, met Annelise had ik dat ook. Hè. Die stond letterlijk voor het podium. En ik dacht, dat is ze. En ik heb nog een jaarje gewacht. En voilà.
0: Het is uiteindelijk allemaal goed gekomen. Ik zag jou maar even genomineerd voor VRT Zomerhit.

0: Een van de beste Romeo's, nummers van de Romeo's. Van de afgelopen jaren stuurt Jan de Geest door. En Isabel de Mazenaire zegt, ja, die mannen hebben toch altijd zoveel leuten. Ik zit hier op mijn bureau te lachen en mijn Franstalige collega's die snappen er geen flute van. 2:55 op de Antwerpse ring richting Gent. 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel richting Nederland. 10 minuten tussen Linkeroever en Deurne. Naar Antwerpen op de E313 vanaf Frans. 10 minuten en elders beperkte vertragingen. En in Brussel zijn de Belliard en de Jubelparktunnels opnieuw open.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: ons eerbetoon vorige week. Mai. Moet er nog vaak aan denken, hoor. Hoe mooi was dat? Heel intens ook. Hebben we goed gedaan. Jij ook. Mensen komen nog foto's maken. De M staat hier nog in onze studio. Ja, en die andere letters, wat gaan we ermee aanvangen, hè?
1: Het wordt een feestweekend op Radio Bene. Want we vieren twee muzikale helden.
2: Zaterdag blaast Bart Kael 66 kaarsjes uit. Zondag is het aan Viltura.
1: Hij doet er nog eens 20 bij.
3: Een gelukkige verjaardag.
2: Dus we organiseren twee verjaardagsfeesten met hun mooiste liedjes.
4: Mooi, leven is mooi, de show.
1: Welke nummers staan er voor jou op 1?
2: Stem nu via Radio BNE op VRT Max. Luister zaterdag en zondagochtend vanaf 9 uur op Radio BNE.
5: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
6: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
7: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op

0: Perez. Belle was al live bij Radio 2 aan Zee, maar ook op 4 augustus is Belle erbij bij de tv-opname van VRT Zomerhit. Dat is volgende week dinsdag. Per aflevering heb je 5 genomineerden. Je ziet dat op VRT Max allemaal. Maar het is ook heel interessant om te lezen wat eronder staat. Op 4 augustus bijvoorbeeld zie ik hier staan op VRT Max Belle Perez, die haar 20 jaar oude zomerhit Ave Maria gaat brengen. Bart Peters komt, net als de Eurovisie Songfestival winnares van dit jaar, Dara, rechtstreeks uit Bulgarije, en de Nederlander Anton. Die zanger is er ook bij. En zoveel ander volk. Lees het op VRT Max. Daar kan je ook jouw VIP-plaatsen bestellen. Als je echt helemaal vooraan wil staan. En er is hier net al een mevrouw heel fier met haar papieren komen zwieren. Ik ben erbij. Ik sta vooraan. Ik ben een echte zomer-VIP.
1: Radio 2 Zomerhit Backstage.

Christophe is 50 geworden in juni. Dat is een mijlpaal natuurlijk. Maar eind deze week hebben we ook weer twee prachtige jarigen. Ik kijk dan vooral op de kalender. 2 augustus zijn twee zingende vliegen in één klap. Want dan wordt Bart KL 66 jaar. En Wiltura doet daar nog eens 20 jaar bovenop. Tura, 86 nu zondag. Dat vieren ze uiteraard ook bij Radio Bene. Zondagochtend vanaf 9 uur is er de Radio Bene Wiltura 86 op DHB+, VRT Max in jouw smart speaker en op de digitale televisie luister jij naar Radio Bene. Je kan er trouwens nu voor stemmen. Jouw favoriete Tura-hit. Doe het, breng je stem uit via Radio Bene op VRT.

0: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
1: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
2: En een avonturenparcours.
0: Natuur, dieren, attracties en shows.

0: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
1: Wow, de grootste schommel van de wereld.
2: En een avonturenparcours.
0: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
3: Bellewaerde!
0: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
4: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

Smeek maar niet om mij. Ze is vooral om stemmen aan het smeken. Net als de Romeo's. Die zijn aan het soundchecken op dit moment. En straks mogen ze ook aan onze Radio 2 ballenbak komen draaien. Ik ben er nog niet uit wie van de drie die vraag dan moet beantwoorden. Alle drie kan ook. Je hoort het straks na 3 uur.

0: George Ezra, Anyone For You. De Romeo's zijn in Blankenbergen.
1: Radio 2.
2: Jacques Lafont Jubileumshow. Van 30 juli tot 4 oktober in het Witte Paard Blankenbergen. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, topzangers, internationale acts en de Vegas Showgirls. Tickets, witte-paard.be of 070 250 200.

0: bent er helemaal thuis.
1: E17, afrit 14, in Belzele.
2: Radio 2 neemt je mee naar Jekyll en Hyde, de musical.
3: In ieder mens leven twee zielen. Eén goede en één kwade.
2: Jekyll en Hyde, deze zomer met live orkest aan het Donkmeer in Berlaren. Tickets op festivaria.eu en op VRT Max.
4: Hey, hallo allemaal!
5: Getnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van

0: tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via ketnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Als je de Romeo's nog nooit live aan het werk gezien hebt, kom af over een half uur hier aan de pier in Blankenbergen. En de fans die staan er zelfs al op ons dakterras.
3: Elke dag, telk voor twee, VRT Radio 2.
4: Drie uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. In Parijs is een man opgepakt die drie vrouwen had aangevallen met twee keukenmessen. De vrouwen zijn 19, 24 en 36 jaar oud. Eén van hen is zwanger. Twee slachtoffers zijn zwaar gewond, de derde licht gewond. De dader werd gearresteerd, zijn motief wordt nog onderzocht. Het gaat om een 31-jarige man met vermoedelijk psychische problemen. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag op de Pride in Berlijn zaterdag kwam uit Polen. Ze bezocht de stad met haar dochter. Een man van 21 reed zaterdagavond in op de Pride. Daarbij raakten ook nog 29 mensen gewond. De dader sloeg op de vlucht, maar gisteren werd hij bij een politieactie gedood. En intussen gaan er in Duitsland stemmen op om het jeugdrecht aan te passen. Die wet bepaalt dat iemand boven de 18 niet als volwassene berecht wordt omdat hij niet volwassen genoeg is. Op basis van dat jeugdrecht was de dader van de aanslag op de Pride vrijgelaten. En daar is nu dus een politieke discussie over ontstaan, vertelt Jeroen Rijgaard in Berlijn.
5: Je hoort al uit verschillende politieke hoeken de vraag voor strengere straffen, om strenger op te treden, om bijvoorbeeld het jeugdrecht uit te zetten voor mensen die een bedreiging vormen voor de maatschappij en dus geradicaliseerd zijn. Nu, zo pas heeft ook kanselier Merz daarop gereageerd en hij zei dat het op zich toch te vroeg is om daar nu al politieke conclusies uit te trekken. Maar hij zei er toch wel bij dat hij zich ook afvraagt hoe dat kunnen gebeuren is.
4: Ook Antwerpen maakt zich op voor de Pride. Officieel starten ze daar volgende week woensdag en het hoogtepunt is op zaterdag 8 augustus. Voorlopig worden er geen bijkomende veiligheidsmaatregelen genomen. Er is tijdens de Antwerp Pride sowieso al meer politie aanwezig, ook in Burger. En de wegen naar de parade worden geblokkeerd. In Soedan in Oost-Afrika heeft het regeringsleger een belangrijke snelweg heroverd in de buurt van de stad El Obeid. De stad werd al maandenlang belegerd door de rebellengroep RSF. Er werd gevreesd dat die daar een even groot bloedbad zou aanrichten als in de stad Al-Fashir, waar minstens 60.000 doden vielen. De RSF-rebellen krijgen militaire steun van de Verenigde Arabische Emiraten. De burgeroorlog in Soedan duurt al 3 jaar en heeft vele tienduizenden mensenlevens geëist. Het weer vanmiddag, komen er meer en meer opklaringen. Temperaturen tot 25 graden. Morgen begint de dag helder en stijgt het kwik ook tot 29 graden. Woensdag wordt het overal zonnig en dan krijgen we temperaturen tot 34 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Hete dagen op komst. Aan de zee is toch nog altijd net iets frisser, iets aangenamer. Dus kom maar af naar Blankenbergen. De Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel richting Nederland. 10 minuten tussen Linkeroever en Deurne. Naar Antwerpen op de E313 van een Frans aanschuiven. Daar ben je 10 minuten langer onderweg en elders nog wat kleine vertragingen.
6: Radio 2 Zomerhit Backstage.

0: Wrecker, de Romeo's, die staan hier terug naast mij in de Radio 2 studio.
1: Radio 2, zomerhit backstage.
0: Die zijn ook zo goed met de fans, hè, jongens. Ik daarnet zo, maar heb je die al gezien? En heb je die al gezien? En die is er. Dat is toch tof?
2: We kennen ze allemaal. En ik heb juist al een zakje neuzekjes gekregen. Isse, mag je straks eens proeven?
0: En neuzekjes?
2: Ja, van Madieke krijg ik altijd neuzekjes. En vroeger Leonidas praline witte. Maar dan heb ik eens gezegd, maar ik eet ook graag neuzekjes. En dat zijn neuzekjes.
3: Ja, er staan zoveel mensen hier en dan, ja, dan kun je niet echt met iedereen natuurlijk op de foto.
0: Dat is moeilijk, hè? Dat
3: vinden we vaak soms jammer, maar het
4: ik vind dat ook heel
3: kan
4: jammer,
3: gewoon niet anders. Ja. Het is zo druk hier, maar gelukkig maar, het is leuk.
0: Het gaat vooruit. Er is ook deze zomer weer onze Radio 2 ballenbak. Ja, maar wacht. Maar Chris, rustig.
4: Hier ligt een muntje, jong.
0: Een muntje, een gleuveke. En,
4: we moeten hem altijd TSV te geven geld.
0: Samenwerkende vennootschap.
4: Ja.
0: Het zal nodig zijn, want dat zijn meestal straffe ballen. Dus.
2: Straffe ballen.
0: Maar geen bal
2: moet
0: is
2: ik dat
0: straf
2: lezen,
0: genoeg.
2: Of,
0: ja, natuurlijk. Heb je een bril mee?
4: Kokzak, ik het lezen.
2: Ik heb dat niet nodig. Wanneer was je voor het laatst emotioneel op een podium?
4: Gisteren.
2: Wel ja, eigenlijk eergisteren. In de Moesbar op Tomorrowland. Dat is toch wel, allee, dat is ongelooflijk. Je staat er eigenlijk op Tomorrowland dan in die Moesbar. Vol een bak en de mensen zongen luider dan dat wij geluid konden maken.
0: Bijna onmogelijk.
2: En dat is fenomenaal. Echt waar. En dan krijg ik kiekeboebelen.
4: Voilà. Eergisteren dus.
0: Oké. Okay. Gunther, ben jij net hetzelfde? Of?
4: Ja. Dat heeft altijd wel iets daar. Hè. Dat is op een of andere manier. En ik hoorde dan ook dat ze het plein hebben moeten afsluiten. Dat er zodanig veel volk stond dat ze alles hebben moeten afsluiten daar. En dan denk ik van, ja, je staat daar eigenlijk op een Tomorrowland. In de Moesbar, weliswaar. Maar toch staat daar gigantisch veel volk voor u. Ik blijf het fantastisch vinden.
0: Davy, zeg nu niet. Ja, ik vond dat ook emotioneel.
3: Nee.
0: Ja, maar dat kan. Maar ik zou graag nog een ander
3: emotioneel momentje. Ja, wat bij mij bijgebleven is dit jaar is onze passage in de Masked Singer. Met als we Caruso zongen.
2: Dat was vorig jaar.
4: Dat was vorig jaar, hè, Davy.
3: Ja, was vorig jaar. Maar voor mij is het nog altijd dit jaar.
4: Ah, ja.
3: Maar dat is zo, dat moment dat we als we Caruso zongen. En dan de commentaren ook van de juryleden. Die hebben mij echt wel toen emotioneel gemaakt. Dat heeft ons heel veel deugd gedaan, zal ik maar zeggen. Ja.
0: Heel veel emotie ook volgend jaar. Als jij terug gaat naar vorig jaar, mag ik al even vooruitspoelen naar 2027. Ja, Chris, de musical. Hallo Radio 2.
2: Ah ja. Ja, dat klopt. Ja, dat is eigenlijk wel ongelooflijk. Dat ik samen met Peter van der Veire die rol mag delen.
0: Hoe gaat dat zijn?
2: Dat gaat fantastisch zijn. Ik denk dat mensen links en rechts al wel filmpjes hebben zien passeren. Dus we flitsen helemaal terug naar de jaren 70. Met pruiken en kostuums en met alles erop en eraan. Met allemaal liedjes uit de jaren 70. Vlaamse liedjes uit die tijd. Het wordt geweldig.
0: Sowieso, Gunther. Even jullie gaan toch komen, hè?
3: Zeker, wij gaan
4: sowieso
3: zeker komen kijken.
4: Als ik uitgenodigd word, hè?
0: Zeg, je kunt je tickets reserveren. Halloradio2.be of VRT Max. Nu zijn ze stilletjes.
4: Is dat nu een vraag van waar gaat het reserveren?
0: Ja.
2: Ik nodig ze graag uit op de première.
0: Oh.
4: Ik verwacht een uitnodiging.
3: Dank je,
4: dat zal maar erg zijn.
2: Toekomen. Jij mag toekomen.
0: Allee, merci, dat is sympathiek. Zeg, jongens, we gaan terug even naar 2012 nu.
3: Ah.
4: Ja.
3: Ik ken het liedje.
0: Echt?
3: Ja, de zomerhit van 2012.
0: De
3: zomerhit. Vlaanderenfeest.
4: Ja.
3: Geniet maar mee, lieve mensen, hier in Blankenbergen.
0: Hij staat al precies op een podium.

0: Ja, Vlaanderen feest.
1: Radio 2, zomerhit backstage.
0: Maar jongens, toch nooit een saai moment met de Romeo's. Wat gebeurt er toch? Ja, jullie moeten eerst jullie mond leeg eten.
2: Want... Nee, dat moet niet.
0: De neuzetjes.
2: Lekker, hè?
3: De mijn is leeg. Maar ik eet dat eigenlijk... Ik vind dat heel zoet. Ik zei het straks...
2: Maar eet dat toch altijd?
3: Ja, oké. Okay, maar mijn gehemelte krakeleert daar zo'n beetje
2: ook,
3: van.
2: Dat is geweldig.
0: En ondertussen, Davy, je hebt hier de infrastructuur afgebroken.
4: Ja, sorry, maar dat is wel leuk dat het hier staat, zo'n waaiertje. Maar ja, het viel door het gat van...
2: Wie weet, wat is er al allemaal ingevallen?
4: Ja.
2: Wat zit er allemaal in?
0: Wat zit er in?
2: Mooi is het!
5: Sorry.
4: De mensen gaan hier denken dat wij gedronken hebben.
0: Nog niet. Oh. Gasten.
2: In die neus zat precies wat dingen in.
0: Ja, een beetje... Ja, wat zit daarin? Alcohol en zo. Shell.
2: Alcohol, zo.
0: Zeg, Vlaanderen feest 2012. Ja. Even terugspoelen. Dat is 14 jaar geleden. Wat herinneren jullie daar nog van?
2: Wat ik me daarvan herinner, is dat de enige keer ooit in ons leven dat we echt te laat gekomen zijn op een optreden. Omdat we gewonnen hadden. En dan moesten we nog naar de worstenfeesten, echt waar. En in Vlimmeren, dat is echt
4: toen al naar worsten bezig.
2: En
0: nadien is de frikandel XXL gekomen.
4: Dat wou ik net zeggen.
2: Ja. En voilà, en we waren daar een beetje te laat. Dat is, maar, ja, was geweldig.
4: Ze hebben ons dat wel vergeven. Maar ik moet wel zeggen dat we daar eigenlijk, als ik daar nu op terugkijk, te weinig van hebben genoten. Ja. Omdat we van de een naar de ander moesten crossen.
0: En Davy, je vindt het ook het minst goede nummer van de Romeo's, hè?
4: Ja, eigenlijk wel. Ik was daar eigenlijk nooit fan van dat liedje. Nu dat ik het zo terug hoor, denk ik, ah jawel, toch wel, het kan erdoor. Maar ik denk dat we er nu meer van zouden genieten dan toen. Als we hem nu nog eens zouden winnen.
3: Absoluut, zeker en vast. Allee, het was inderdaad zo'n drukke zomer, deze zomer ook. Maar toen was echt extreem.
0: Want jullie zijn toen niet met één prijs naar huis gegaan?
3: Nee, met twee. We hebben nog de gaan weer feesten, wat ik eigenlijk geen goed nummer vind. Eigenlijk de twee minst...
2: The Way to Amarillo.
3: Maar en ik vind, dat wil ik toch even zeggen, onze beste nummers die we ooit gemaakt hebben met de Romeo's, dat zijn de nummers die nooit op single zijn gekomen.
2: Dat is waar.
0: Zoals?
3: Ja, van alles.
4: Ik vind Wind in de Haren.
2: Ondersteboven.
4: Kaarsje in mijn hart. Zelfs Amerikaanse fans die vanavond naar Knokke komen. Ja. Ik heb net een bericht gehad.
2: Mag ja, maar niet serieus. Mee, hè?
4: En die hebben...
2: De Amerikaners komen geiger straks.
4: Nee, maar het is echt waar. Ik kreeg net een bericht en dat zijn mensen uit Hinsen. En de familie Hinsen bedoel ik. Uit Georgia of zoiets.
3: Ja, Georgia.
4: En ze komen kijken naar Knokke. En ze hebben ons leren kennen via Spotify, via Kaarsje in mijn hart.
0: We weten allemaal hoe goed dat uw Engels is, hè, Davy.
3: Ja, maar
4: dat was de Chris, hè.
3: Dat gaat een toffe conversatie worden.
0: Jongens, straks hier om half vier.
3: Ja, voilà. Maar dus over zomerhit nog eens, dat was fantastisch om te winnen. Uiteraard. Wij zijn daar ook toen met een helikopter naartoe gekomen. Hè, en er stond vol volk aan dat podium. En wij vlogen over dat volk. Die mensen waren kei enthousiast dat wij er waren. Ay, dat was echt een magisch
2: everybody
3: moment.
2: Was very enthusiastic. Yes, sir, because the Americans, they already listening to Radio 2.
0: Oh.
2: So, Kim De Bree. They say hello to you.
0: Yes, hello back. Hello back. Yes, yes. And watch
2: VRT. We a lot of pleasure here on the pier.
0: Of course, yes. Of course. And also open VRT Max. It's simply the best and you can watch the Romeo's.
2: Alsjeblieft. Voilà. Dank je wel.
0: Tot ze bieten. Radio

0: Kylie Minogue en The Locomotion. Ingrid van Sandvliet stuurt nog door. Hey Davy, Chris en Gunther. Ik stem elke week op jullie. Jullie zijn toppers. Voilà, stemmen en dadelijk ook kijken om 16:30 op VRT Max naar de Romeo's.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog tot en met morgen korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
2: Woehoe!
1: Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
3: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latego Espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.
4: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Een dessertje.
4: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
6: Oh, pavlova.
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

dat is echt heel tof. Hè. Er zijn hier al een paar mensen komen stoeven met hun VIP-ticket dat ze gekocht hebben voor morgen of overmorgen. Er zijn er zelfs die er 4 gekocht hebben. Ook volgende week willen ze helemaal vooraan staan bij de tv-opnames van VRT Zomerhit. En kijk, als jij ook die sterren, artiesten van bij ons en van ergens anders wil ruiken, het is het moment. Nog snel die allerbeste plaatsen bestellen op VRT Max. Dan sta je echt dus helemaal vooraan in de Golden Circle.

0: En ik zeg beautiful girl, voor alle duidelijkheid, je hoeft dus echt niks te reserveren. Het is voor iedereen, het is gratis, VRT Zomerhit. Tenzij je natuurlijk een echte zomer-VIP wil zijn op Zomerhit, dan kan je ja, tickets bestellen op VRT Max. Dadelijk de Romeo's op het dakje live bij Radio 2 aan Zee. En natuurlijk kijk je ook gewoon mee via VRT Max. Ja, het is 3:01, dus we gaan er dadelijk aan beginnen. Enkel nog meegeven dat op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten extra aanschuiven is tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland 10 minuten tussen Linkeroever en Deurne. Elders wat kleine vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

een mooie week in the presence of beauty. Ja, amai zeg, ik krijg veel reacties binnen in onze Radio 2-app. Lut Meert uit Sint-Pietersleeuw zegt: Romeo's hebben onlangs voor het eerst in hun leven opgetreden voor winkelkarretjes om 8:20 's morgens. En daarom alleen heb ik voor hen gestemd en natuurlijk voor het keigoeie nummer. Ik zag jou maar even. Ze zijn net live gezongen, nu zijn ze bezig aan de Sirtaki.

0: Taggy.
1: Ja, een stuk in onze frak, iets zal misschien aan de neuzekjes liggen. Sowieso, daarnet was Gunther de enige met zonnebril op. Maar Davy heeft hem ondertussen ook opgezet. Alleen Chris is nog de Sirtaki aan het dansen zonder zonnebril. Hoe dat eruit ziet, hoe het klinkt, hoe plezant dat hier allemaal wel is in Blankenbergen. Jij volgt het ook mee via VRT Max.
2: Even bollen. Iedereen moet het weten.
3: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
4: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
5: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
6: Elke dag telt voor twee.

Ingeborg, zo dichtbij. De Romeo's die staan op ons dak. En op dit moment wel, zijn ze gewoon een nummer van Samuel Welten aan het coveren. Echte liefde is te koop. Ik vraag me dan wel af, is die prijs per Romeo anders? Hoe ligt dat? Dat is nog een vraag die ik had moeten stellen. Maar het is wel feest. Claudien van den Berg uit Haarlembeke zegt ook altijd feest waar de Romeo's komen. Hopelijk winnen ze. Zomerhit, ze verdienen dit. Eindelijk de verdiende erkenning gekregen dankzij de Maastinger. Topzangers, topkerels. Ze maken altijd tijd voor hun fans. Ja, en het is aan bij jou, hoor.

0: massage.
1: Hola, zeker. Ja, kijk, daarvoor kijk je dus ook mee op VRT Max. Een massage. Davy is Chris aan het masseren. Prachtig, jongens. Je beleeft het alleen hier bij ons in Blankenbergen.
2: Radio 2 Zomerhit, backstage.

0: Andrien en Goosebumps.
1: Radio 2, zomerhit Backstage.
0: Het optreden van de Romeo's zit erop voor vandaag. Het was genieten, het was feest, het was ambiance. Maar nu is het richting de parkies, want daar gaan ze vanavond zingen en dansen. Wij hebben hier vanavond om 19:30 het fijne bezoek van Jasper Steverlink. Dus dat is heel fijn. En ik denk dat Patty, Patricia en Maria toch ook wel van het optreden genoten hebben. Patty die stond hier al van 19:30 te wachten op de eerste rij, volgt de Romeo's al jaren. Ik vroeg daar straks, zeg ja, en waarom eigenlijk? Patricia, ja, het zijn gewoon drie schoon mannen. Maar dan zag Maria Patty staan op VRT Max. En als de bliksem was ook hier, hè, dan moet ik ook gaan. Hè. En ondertussen, voilà, allebei zo genoten van het concert. Het is zo fijn. Altijd genieten, morgen en overmorgen geen optredens. Komt natuurlijk door de tv-shows hier.

Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latego Espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.

0: Elvis Presley en zijn Burning Love. Ja, heet, heter, heetst de volgende dagen. Temperaturen lopen op, maar ook dadelijk in je radio met DJ David. Dus laat een tiramisu maar komen.
1: Ja. Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
2: Ja, dat denk ik wel, ja.
1: Vertel, wie zit er in je team?
2: Nee, dat zeg ik niet.
1: Nee?
2: Het is zot. Iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
1: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
2: Wat, jij gelooft me niet, hè?
3: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
5: Hoe dat?
4: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
5: Oh, cool.
4: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
6: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
7: Het zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.
8: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
9: Geen zomer zonder de Romeo's, dat was genieten daarnet. En dat zal je de komende uren kunnen blijven doen, want ook in de avondspits maken we je zomer nog leuker. Goedemiddag.
10: Elke dag, voor Radio 2.
9: Eerst eens horen wat Iris nog allemaal weet.
11: 4 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. Het parket gaat in beroep tegen de vrijspraak van 4 agenten van de politie in Wetteren in Oost-Vlaanderen voor de dood van een man van 26. 4 jaar geleden gedroeg die man zich agressief nadat hij drugs had genomen. Uiteindelijk nam een van de politieagenten hem in een wurggreep en hij verloor het bewustzijn. Volgens de rechtbank was dat toegelaten, omdat de man zich eerder ook al agressief had gedragen. De agenten stonden ook terecht omdat ze de man niet meteen gereanimeerd zouden hebben, maar ook daarvoor werden ze vrijgesproken. Nu gaat het parket dus in beroep. Na de dodelijke brand in de Brusselse gemeente Schaarbeek afgelopen weekend onderzoekt het gerecht of er

0: mogelijk sprake is van huisjesmelkerij. In de nacht van zaterdag op zondag brak vuur uit in een gebouw aan de Haagse Steenweg. Daarbij kwamen een Oegandese vrouw en haar dochter van 18 om het leven. Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor onopzettelijke doding en huisjesmelkerij. Mogelijk waren er dus problemen met de omstandigheden waarin mensen in het gebouw woonden. Bijna 1.540.000 mensen hebben dit jaar de Gentse feest bezocht. Dat zijn er zo'n 60.000 minder dan vorig jaar, toen er bijna 1,6 miljoen mensen naar Gent afzakten. Ruim 300.000 bezoekers kwamen met het openbaar vervoer. En dat is dan weer een lichte stijging in vergelijking met vorig jaar. Daarnaast kwamen 15% meer bezoekers met de fiets. En er gingen ook meer mensen langs bij het meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag. Dat komt volgens de stad niet noodzakelijk omdat er meer incidenten waren, maar wel omdat het meldpunt bekender is geworden. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag op de Pride in Berlijn zaterdag kwam uit Polen. Ze bezocht de stad met haar dochter. Een man van 21 reed zaterdagavond in op de Pride. Daarbij raakten ook nog 29 mensen gewond. De dader sloeg op de vlucht, maar gisteren werd hij bij een politieactie gedood. Intussen is er veel discussie in Duitsland omdat de man ondanks zijn veroordeling vrij was, omdat het parket nog in beroep ging tegen zijn uitspraak. Hij werd opgevolgd door radicaliseringsambtenaren, maar blijkbaar was er toch geen vermoeden dat hij een aanslag ging plegen. Het weer vanmiddag komen er meer en meer opklaringen. We halen temperaturen tot 25 graden. Morgen begint de dag helder en stijgt het kwik tot 29 graden. Vanaf woensdag liever wordt het overal zonnig. En dan krijgen we temperaturen tot 34 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 2 aan Zee.
2: David van Oetegem.
3: En ik heb een vermoeden dat we hier nog veel zomerhits zullen horen de komende 4 uur. Zou dat kunnen? Zou dat kunnen? Ja, ik denk het wel. En de verhalen uit jouw buurt ook over een half uurtje.
1: VRT Radio 2.
3: En wat een goede start is dit, zeg.

0: En ondertussen ook al helemaal in de sfeer hier. Mooi om aan zee te zijn en om al die gelukkige mensen hier te zien die in vakantiestemming zijn. En op de weg is het ook een klein beetje feest. Er is bijna niks meer, Jan. Wat is dat, zeg?
1: Ja, klopt inderdaad. Maar we zitten nog in het bouwverlof. Dat is altijd, dat zijn de rustigste weken van het jaar. En het is inderdaad te merken. We hebben alleen maar vertraging op de Antwerpse ring. Richting Gent komt er 10 minuten bij tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Naar Nederland is dat 20 minuten tussen Linkeroever en Deurne. En verder alleen kleine vertragingen.
0: Ja, maar dat is goed hoor. Klagen niet. En proficiat aan de KSA van Maldegem. Een groep van 11 leiders van hen is erin geslaagd om een KSA-hemd te overhandigen aan de paus in Castel Gandolfo, het zomerverblijf van de paus. Het waren 2 leiders en 9 zogenaamde hernieuwers. Dat zijn er die volgend jaar volwaardig leider worden. En ze wilden hen een unieke ervaring bezorgen. En wat is er een grotere, zottere ervaring dan de paus ontmoeten? Mirjam, geef toe!
1: Ja, absoluut.
0: Toch? Ja, ik kan me dat wel voorstellen. De paus is waarschijnlijk een soort van celebrity crush voor veel KSA-leiders, niet?
1: Ja.
0: Dus allee, als je hem dan ook nog je hemd kan overhandigen, ja, dan, is het, dan kan je jaar niet meer stuk. Hij moet het nu wel ook eens aandoen, vind ik, als hij de mis doet. De paus is een mooi oranje KSA-t-shirt. Het zal waarschijnlijk wel moeilijk worden volgend jaar om nieuwe leiders te motiveren in Maldegem. Die gaan nu allemaal ook wel zo'n pauze op het programma verwachten.
2: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: Ja, ik ben in Maldegem opgegroeid. Nooit in de KSA gezeten, maar Maldegem interesseert me nog wel altijd. Vandaar dus dat dit nieuws mij ook opgevallen was. Je hoorde Perre hier. En het is nog niet direct voor morgen. Maar als je toch al aan kerst zou willen denken. Er zijn tickets verkrijgbaar voor Radio Bene, de Red Pack Live in Concert Best of Christmas. Een best of en een allerlaatste keer de mooiste Red Pack Evergreens met Helmut Lotti, Lies, Yannick Bovie, Kleimans en Van Geel, Loredana en Barbara Dex. En die laatste zal dat zeker niet gek vinden dat we daar nu al over toeteren, want die viert kerst in de zomer zelfs met haar familie. Ja, vindt ze speciaal. Heeft ze hier al gezegd toen ze te gast was, dus voor haar zal het dan misschien gek zijn om in de winter over kerst te zingen. Concert is op 8 november, tickets nu verkrijgbaar via VRT Max voor Radio Bene, de Red Pack Live in Concert, Best of Christmas. Er is een middag- en een avondvoorstelling.
1: Radio 2 aan zee.

Fleming, Amsterdam. Radio 2 aan Zee tot 8 uur vanavond. Je bent welkom om even een kijkje te komen nemen hier aan de pier ook. En misschien in ons ballenbad te duiken. Of ik ken het te proberen hiernaast.

0: Ja, je kan hier de Hallo Kroket zoektocht doen bij ons. Een mooie prijs winnen. Ja, voortdurend komen er hier kinderen binnen, want er zit ook een kroket in deze radiostudio verstopt. Maar waar ergens, dat zeg ik lekker niet. Mijn lips are sealed. It's a beautiful day in Blankenbergen. En straks komt het ook uit de mond van Michael Bublé.
1: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solder op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Een dessertje.
2: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
4: Oh, pavlova.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Krevel.
6: Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solde met kortingen tot wel min 50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
5: Krevel. Leef beter.
7: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

Ja, je mag gerust zijn. Aan de zee is het altijd ook een beetje beter dan in het binnenland. Maar we maken het overal mooi hier vanmiddag tot 8 uur Radio 2 aan zee. En je hebt gelijk, Gerard uit Balen. KSA hemden of t-shirten zijn blauw. Maar de letters van KSA zijn inderdaad wel in het oranje. En er hing aan dat KSA hemd dat ze aan de pauze hebben gegeven ook zo'n oranje wimpel. Dus vandaar. En dit is Marco Borsato nu...

0: Nee, we gaan nog niet naar huis.
1: Belangen niet. Wie heb je meegenomen?
0: Lars en Lisa, de twee kleinkinderen.
1: Oh, maar ze zien er fantastisch uit. En wat zijn de plannen nog?
0: Nog 14 dagen blijven.
1: Ja, dat is goed nieuws. En vanavond ook het optreden van Jasper Steverlinck?
0: Zeker weten.
1: Zeker weten. Je gaat op de voorste rij staan samen met Lisa en Lars.
0: Lars.
1: Welkom bij Radio 2 aan Zee. Hebben jullie zin in disco? Ja, hè. En hier zijn ze.

0: Beetje disco bij Radio 2 aan Zee. Purple Disco Machine. Beat of your heart. En Gerardsbergen is ook aangekomen. Welkom Gerardsbergen.
1: Goedemiddag.
0: Wie zijn jullie?
1: Ik ben Christel uit Gerardsbergen.
2: Ik ben Christophe uit Gerardsbergen.
0: Ja, Gerardsbergen. Ik dacht dat jullie zien er Gerardsbergenaren uit.
1: Dank.
0: Vroegen ook een foto. Wat brengt jullie naar Blankenbergen?
1: Vooral de zee.
0: De zee.
1: Dat vooral is, de zee.
0: Is een mooie zee dat wij hier hebben.
1: Inderdaad.
0: Een zee om trots op te zijn. Hoe lang blijven jullie dan?
1: Een week.
0: Wisten jullie dat jullie de beste week van allemaal hebben gekozen? Het is de week waar de tv-shows beginnen. De opnames voor Zomerhit.
1: Vooral naar de Zomerhits hebben wij toegeleefd, dat is een feit.
0: Dan mag ik misschien ook jullie favorieten vragen voor dit jaar?
1: Goh.
0: Je hebt toch zeker al gestemd?
1: We zijn er mee bezig.
0: We zijn er mee bezig, dat is een diplomatisch antwoord. En wie mag er de Zomerhit winnen, meneer, van u? Die blaast en zuchten. Oh. Het is te moeilijk. Het is te moeilijk.
1: Goh, ze zijn allemaal even goed.
0: Ja, ja. Het beste dat je kan doen is gewoon kijken. Morgenavond, eerste opname en dan beslissen. Je kan dan ook altijd stemmen, dat zal wel zijn. Hè. Geniet van jullie dag, Jaan Zee.
1: Dank je wel.
3: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Elke dag telt voor twee.
0: Met het nieuws uit jouw buurt nu.
4: Half vijf, goedemiddag. VRT Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Nico Terling. Tijdens de afgelopen Gentse feesten kwamen meer mensen langs bij het meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag. Dat zegt de stad, hoewel de definitieve cijfers nog niet bekendgemaakt zijn. Het meldpunt stond dit jaar dichter bij de Vlasmarkt en het Walter de Bukplein. Er was voor het eerst ook een mobiele ploeg die kon tussenkomen. Dat experiment loopt sowieso nog tot en met volgend jaar. De eerste signalen zijn positief, dus wellicht wordt het daarna ook permanent ingevoerd, zegt schepen Joris van den Broeke.
5: We zijn eigenlijk blij dat mensen gemakkelijker en sneller de weg vinden naar het meldpunt. Dat geeft ons als stad, maar ook als pleinorganisatoren een beter inzicht van wat er gebeurt binnen de feestzone. Dus wij gaan opnieuw werk maken van het meldpunt, van die mobiele ploegen. En we gaan de zichtbaarheid en de bekendheid daarvan nog verder vergroten.
4: Straks is er naast het traditionele natuurcriterium de allereerste wielerwedstrijd na de Ronde van Frankrijk. Vanaf 7 uur rijden de renners 65 ronden door het centrum van Aalst, goed voor iets meer dan 107 kilometer. Blikvanger is Remco Evenepoel, die tweede werd in de Ronde van Frankrijk, maar organisator Renno Roulat heeft nog andere namen weten te strikken, al was dat niet evident.
6: Nu hebben we ook Paris-Peintre en dan een ganse reeks renners, lokale renners. Del Toro hadden we samen met Roeselare trachten te strikken, maar dat ging dan niet. De vroegere wielrenners, de Vlaming, die moesten 3 weken aan een stuk criteria rijden, verplicht, om hun een boterham te verdienen. Nu is dat voor een wat zakgeld dat die komen. Ik heb soms niet veel keus, hè. Ofwel heb je niemand.
4: Het natuurcriterium in Aalst verwacht vanavond meer dan 65.000 toeschouwers. De KSA van Meldegem is er gisteren in geslaagd om een KSA-hemd af te geven aan de paus. Ze waren met een groepje van een tiental leiders afgezakt naar Castel Gandolfo, het zomerverblijf van de paus. En door voorspraak van het aartsbisdom konden ze zich langs het parcours opstellen waar de paus voorbij kwam. Dat zegt hoofdleider Karsten van Meldegem.
7: En wij waren dus als eerste bij, daar stonden we mooi vooraan aan de hekkens. Dan komt de paus naar buiten, viert de eerste mis met alle aanwezigen. En dan doet hij nog een rondje op het plein om de aanwezigen te groeten. Daar stonden wij bij en als de paus bij ons gepasseerd is, hebben we het geluk gehad om hem een hand te mogen geven en twee hem dat KSA te geven, wat altijd dan ook nog een keer in de lucht heeft gestoken om het nog een keer te tonen aan alle andere aanwezigen.
4: En de paus vermeldde de KSA-groep uit Meldegem ook na de misviering in zijn toespraak. Hij bedankte hen voor hun aanwezigheid. Het weer vanmiddag afwisselend zon en wolken. Het is tot 25 graden. Morgen begint de dag helder en stijgt het kwik tot 29 graden. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen vind je ook in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2 aan Zee.
8: David van Ottegem.
0: Een zeer goede middag. Ja, het was blijkbaar de dochter uit Gerardsbergen die gestemd heeft. Maar die was foto's aan het nemen. Maar Camille zit erbij ondertussen. Onder meer, wil ik zeggen. En dit is Gwen Stefani en

0: Gwen Stefani is een bad girl geweest. Maar ze wil het goed maken. Toch wel iets. Sweet Escape. En Mirjam, jij hebt een hopelijk even kort verkeersoverzicht als daarnet.
1: Ja, iets langer geworden. We hebben dus de vertraging op de Antwerpse ring richting Gent. 10 minuten komt erbij. Naar Nederland is dat een kwartier tussen de Kennedy-tunnel en Deurne. Maar nu ook vertraging rond Brussel op de buitenring komt er 10 minuten bij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. En vooral ook op de binnenring 20 minuten tussen Wezenbeek en Oudergem komt door een ongeval op de rechterrijstrook. Maar verder alleen kleine vertragingen.
0: En het brandseizoen is nog altijd niet voorbij. Kijk maar naar Frankrijk, naar Spanje, naar Portugal. Straks bellen we nog met een Vlaamse brandweerman die vrijwillig aan het meeblussen is daar.
2: De sensationele Teddy Swims komt terug naar ons land. Op vrijdag 26 maart staat hij in de AFAS.

0: samen met Radio 2.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
4: Knaldi. Nu bij Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €7. Aldi, altijd slim.
5: Kidnet stelt voor het gloednieuwe Like Me assortiment. Start het schooljaar met de coolste schoolspullen.
6: Wow!
5: Pennenzakken, mappen, schriften, brooddozen en nog veel meer.
6: Oh my god, zo mooi!
5: Haal jij ook alle coole nieuwe Like Me spullen in huis?
6: Like Me.
5: Nu overal verkrijgbaar.
7: Elke dag telt voor twee.
8: Radio 2.

0: Shania Twain, that don't impress me much. Ze zou misschien wel onder de indruk zijn van Thijs de Grijze. Dag Thijs, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja Thijs, ja, want jij bent brandweerman uit Gent, maar nu vrijwillig in Portugal brand aan het blussen.
1: Ja, inderdaad, dat klopt. We zijn hier met een team van vijf en we proberen hier bij te staan waar nodig.
0: En waar precies in Portugal?
1: In het noorden van Portugal, dat is Paradis de Cura. Dat is het noorden van Portugal, dichtbij de Spaanse grens.
0: En hoe is het geweest vandaag?
1: Vandaag in de ochtend een oproep gekregen, dan deze namiddag was stilgevallen. En nu net zijn er twee collega's vertrokken van ons om een bosbrand terug gaan aanpakken.
0: En hoe zijn jullie daar als Vlaamse brandweermannen terechtgekomen?
1: Oei. En die sturen mensen uit.
0: Wacht hoor, ik heb het begin gemist, Thijs. Er zat een beetje storing op de lijn.
1: Ah, oei. Wij zijn via de ERA-BE, dus dat is onze VZ2, uitgestuurd naar Portugal. Zij hebben hier een overeenkomst met deze kazerne hier. En wij zijn uitgestuurd door hen om hier te helpen.
0: En die EHBE is een soort van organisatie hier bij ons die hulp verleent aan andere landen die, waar geblust moet worden.
1: Ja, dat is op vraag van de kazernes. We hebben hier nu een overeenkomst met hen om hier te komen.
0: Ja, moeten jullie nog naar Frankrijk ook? Want daar, daar is het ook wel heel erg. 220.000 mensen die hun woning hebben moeten ontvluchten nabij Bordeaux.
1: Ja, klaar. Met 15 mensen om die vraag van Frankrijk mogelijk te beantwoorden. Waaronder ook mijn vrouw, die dat ook klaar staat. Maar tot nu toe moeten wij nog niet ter plaatse gaan. Het is nog wat een politiek getwist en gespelen om ter plaatse te moeten gaan.
0: Ja, want ik dacht wel dat Macron gevraagd had aan andere Europese landen om te komen helpen, hè?
1: Ja. Maar tot nu toe is de vraag nog niet bij ons gekomen, maar wij staan wel al met een team van 15 mensen klaar om ter plaatse te kunnen gaan naar daar.
0: Waaronder dus je vrouw, hoor ik zeggen. Jullie zijn echt een brandweerkoppel.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. Oké, heel goed. En zij is dus ook paraat om meteen, van zodra Macron haar belt, om af te komen.
1: Ja.
0: En in actie te schieten.
1: Ja, dus ik heb al het nummer doorgegeven van haar aan de president daar. En die gaat dat perfect. Ja. Die gaat zeggen, ja, kom maar af. Nee, die staat ook klaar om daar te helpen waar nodig.
0: Oké, heel mooi. En nu, hoe verschillen die branden die jij nu blust met die in België?
1: Goh, een brand in België is altijd, meestal zijn dat woningbranden of voertuigbranden. De aanpak is bij ons heel goed gekend, maar de natuurbranden, dat is wel een totaal andere aanpak. Die worden ook anders aangepakt, die worden aangepakt vanuit de lucht. We krijgen ook luchtsteun van helikopters, blusvliegtuigen, maar ook vanuit de grond. Dat zijn dan de brandweermensen die dat aanpakken met water natuurlijk.
0: Ja. Je kan er waarschijnlijk ook veel van leren.
1: Ja, dat is, het is een leerschool. Het is zowel praktisch. Het is eigenlijk in twee richtingen dat het werkt. Zowel voor ons is de leerschool, maar ook voor de Portugese brandweer leren wij ook hen wat van onze technieken bij, van vooral woningbranden en zo.
0: Ja, maar wel een gevaarlijke leerschool, denk ik. Hè? Moet je daar niet heel vaak opletten? Het gevaar voor eigen leven?
1: Wij vertrouwen op onze Portugese collega's, omdat zij echt het terrein kennen. Mm. En die lezen ook de brand en hun terrein heel goed uit. En zijn ook heel goed ondersteund. Dus er is altijd risico. In België is er natuurlijk ook risico in een woningbrand. Mm. Hier heb je dat natuurlijk ook, dat er risico kan zijn.
0: Oké, ik wens jullie daar nog heel veel succes en goede moed in Portugal. Thijs, dankjewel dat je even aan de telefoon wou komen.
1: Ja, geen probleem. Merci. Dag. Ja, dank u. Dag.

0: van Maxime en Babette. Ja, ook bij ons hier in Vlaanderen is er een hete week in aantocht. Dat klopt, hè, Bram?
1: Ja, dat klopt. Vandaag is zo'n beetje de overgangsdag. Hè, met op dit moment toch nog wel veel wolken in het binnenland. Aan zee, daar is het al vrij zonnig geworden. Maar in het binnenland nog altijd die wolken. Nu, die gaan vanavond en vannacht wel verdwijnen. Dus we krijgen vrijwel helder weer met minima in Vlaanderen en Brussel tussen 13 en 16 graden. Dus het koelt nog wel goed af. Maar dan morgen wordt de eerste opnieuw warme dag. Hè. We gaan naar 8 of 29 graden op de meeste plaatsen in het binnenland. 26 graden aan zee. Met weinig wind en veel zon. Misschien een paar hoge wolkenvelden in de loop van de dag. Maar vooral die zon. En dan wordt het echt heet opnieuw op woensdag en donderdag, vrees ik. 30 tot 34 graden op woensdag. Ook aan zee, 30 graden. Donderdag opnieuw 30 tot 34 graden voor het binnenland. Aan zee dan ietsje koeler. En opnieuw met de zon in een hoofdrol. Op donderdag gaan er tegen de avond aan wel een paar buien ontstaan, maar die blijven wellicht in Wallonië. En ook vrijdag is dat het geval. We gaan op vrijdag wel onder de 30 graden gaan, maar het blijft nog altijd behoorlijk warm, 7 of 28 graden. En die temperaturen nemen dan ook mee naar het weekend, met op zondag misschien een paar onweersbuien.
0: Oké, heel goed. Maar het wordt dus een mooie eerste opname van VRT Zomerhit, denk ik, hier aan de kust morgenavond.
1: Ja, wanneer is dat precies weer?
0: Morgenavond, zeker weten. Dat komt goed. Ja, en hier aan de kust is het altijd een beetje koeler dan elders in Vlaanderen. Dus het zou perfect zijn om naar hier te komen en zo'n opname mee te maken. Op woensdag, dan is het de tweede. Dankjewel, Bram. En dit zijn de Pointer Sisters nog nu met Jump For My Love.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlova.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.
4: The Wistars, a brand new day. En het is ook een beetje groetjesweer, heb ik zo de indruk. Want Clint, die in dienst aan het luisteren is, die wil graag de groetjes doen aan zijn liefste papa bij deze. En Geert Waterschoot uit Sint-Niklaas, die wil zijn vrouw Ingrid even de groeten doen. Ze is een geweldige fan van Michael Bublé, zegt hij. Dus ja, die hebben daar net gedraaid. Ze zal in de wolken zijn, denk ik, Geert. Laat maar weten als je ook aan het luisteren bent en waar dan en wat ik voor je kan doen.
5: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
6: Hoe lang nog?
7: Papa, ik heb honger.
6: Verveel me.
5: En je hebt vakanties met Ketnet.
8: Dit wordt echt geweldig.
9: Als in Veros.
10: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
11: Natuurlijk.
10: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
12: Mama, mag ik op de hotspot?
13: VRT Max. Maak elk moment de max.
14: Back to Baccara. Een spetterende zomershow. Vanaf 8 augustus in Silt-Middelkerken. Met elke avond een special guest. Sven de Ridder.
15: Dat is een truc van Marlon Onkel Richard.
14: Mossi Nabas.
16: Eierpa, een nachtwinkel.
14: Of William Boeva.
17: Dacht ik zien dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
14: Baccara. Tickets, witte-paard.be.
18: Schat, zie nu eens. Hm? De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
19: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond.
18: Nee, dat zal die van de buren geweest zijn, hè.
19: Die van de buren.
18: Ja. Maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
19: Allee, het is goed. Maar ik rijd in naar 20 winkels.
18: Hè? Nee. 1 adres.
13: Ah. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot -60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
5: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
6: Hoe lang nog?
7: Papa, ik heb honger.
6: Verveel me.
5: En... je hebt vakanties met Ketnet.
8: Dit wordt echt geweldig.
9: Als in Veros.
10: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
11: Natuurlijk.
10: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
12: Mama, mag ik op de hotspot?
13: VRT Max. Maak elk moment de max.
20: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
21: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Uh-huh. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
22: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
21: Huh?
22: Echt waar?
20: Makeri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op makeri.be. Nu solden bij Makeri.
13: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
4: Ja, Gilijn uit Erpenmeren die heeft een beetje schrik van dat plakkerige weer dat er weer aankomt. Zegt ze, ja, daar kan ik niks aan doen helaas. En Marian is aan de strijk bezig in Evergem. Maar ja, dat doe je beter ook nu voor de hittegolf start.
23: 5 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impe. Na de aanslag in Berlijn reizen politieke vragen of er strenger moet opgetreden worden tegen radicalisering. En bij autobouwer Porsche verdwijnen de komende jaren nog eens 5000 banen. In Duitsland komen er stevige politieke reacties op het feit dat de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn vrij was. De man was eerder veroordeeld tot een celstraf van 22 maanden die hij momenteel had moeten uitzitten, maar de man kwam vrij omdat het parket in beroep ging. Volgens sommige politici wordt radicalisering te laks aangepakt. En ook de Duitsers zelf zitten nog met veel vragen. Vanuit Berlijn, Jeroen Rijgaard.
24: Het is natuurlijk absoluut traurig wat hier gebeurd is.
4: Gerda komt nog eens kijken naar de bloemenzee voor de slachtoffers aan de voet van de Brandenburger Tor. En ze is niet alleen vandaag.
25: Ik was schon gestern da en het was mir wichtig, heute nochmal hierher zu kommen, om ook gemeinsam zu trauern en een paar bloemen af te leggen.
4: Maar dat de 21-jarige vrij rondliep, ondanks een veroordeling voor extremisme, roept vragen op, vinden ze hier in Duitsland.
25: Maar natuurlijk wirft het veel vragen op. En ik geloof dat het heel wichtig zijn in de komende wochen, in de komende monaten, dat het een afklaring gibt.
4: Want zo, mensen horen maar op één plaats thuis, volgens Willem.
26: Viele mensen die extremisten

0: sind und zu Terroranschlägen bereit sind, dass diese Menschen nicht da sind, wo sie hingehören, nämlich hinter Gitter.
1: Achter de tralies. Und dass das nicht so ist, ist lastig.
2: Aber es ist schwer nachzuvollziehen, ja. Dass mit diesem Hintergrund die Person nicht im Gefängnis sitzt.
1: In der Zwischenzeit kommen auch aus der Politik mehr und mehr Stimmen, um strenger aufzutreten. Aber Kanzler Merz hat alvast gewaarschuwd, um nicht zu schnell zu große Konklusies zu trekken.
3: Het parket gaat in beroep tegen de vrijspraak van 4 agenten van de politie in Wetteren in Oost-Vlaanderen voor de dood van een man van 26. 4 jaar geleden gedroeg die man zich agressief nadat hij drugs had genomen. Uiteindelijk nam één van de politieagenten hem in een wurggreep en hij verloor het bewustzijn. Volgens de rechtbank was dat toegelaten omdat de man zich eerder ook al heel agressief had gedragen. De agenten stonden ook terecht omdat ze de man niet meteen gereanimeerd zouden hebben, maar ook daarvoor werden ze vrijgesproken. Nu gaat het parket dus in beroep. Na de dodelijke brand in de Brusselse gemeente Schaarbeek afgelopen weekend onderzoekt het gerecht of er mogelijk sprake is van huisjesmelkerij. In de nacht van zaterdag op zondag brak vuur uit in een gebouw aan de Haagse Steenweg. Daarbij kwamen een Oegandese vrouw en haar dochter van 18 om het leven. Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor onopzettelijke doding en huisjesmelkerij. Mogelijk waren er dus problemen met de omstandigheden waarin mensen in het gebouw woonden. De Duitse autobouwer Porsche schrapt de volgende jaren een extra 5000 banen. Dat hebben directie en vakbonden samen bekendgemaakt. Steven Rombout, en dat is niet de eerste herstructurering bij Porsche.
4: Nee, begin vorig jaar schrapt het bedrijf wel eens een kleine 2000 banen en daar komen er nu dus 5000 bij. Vakbonden en directie zijn overeengekomen om die herstructureringen op een sociaal verantwoorde manier door te voeren. Ze wordt gespreid in de tijd en verloopt vooral via natuurlijk verloop, zoals vrijwillig vertrek en pensioneringen. Net als de hele Duitse auto-industrie heeft Porsche het moeilijk, onder meer door de zwakke verkoop in China, de Amerikaanse heffingen op ingevoerde auto's en de dure investeringen in de productie van elektrische wagens. Bij het moederbedrijf Volkswagen zijn er nog altijd plannen om 50.000 banen te schrappen.
3: Dankjewel, Steven. De stad Venetië in Italië heeft dit jaar zo'n 5 miljoen euro opgehaald aan toegangsprijzen voor dagbezoekers. Venetië is de eerste stad ter wereld die een bezoekersprijs invoerde, nu 2 jaar geleden. Op drukke piekdagen betalen dagjes toeristen 5 tot 10 euro. Dit jaar zijn zo'n 60 dagen in totaal. De rest van het jaar hoef je niet te betalen om de stad te bezoeken. Venetië voerde de tol in om massatoerisme te weren, maar het lijkt de bezoekers niet af te schrikken. Bijna 1.540.000 mensen hebben dit jaar de Gentse feesten bezocht. Dat zijn er zo'n 60.000 minder dan vorig jaar. Ruim 300.000 mensen kwamen met het openbaar vervoer en dat is dan weer een lichte stijging in vergelijking met vorig jaar. En 15% meer bezoekers kwamen met de fiets. Er gingen ook meer mensen langs bij het meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag. Voor het eerst was er een mobiele ploeg die kon tussenkomen. Meer meldingen betekenen daarom niet dat er meer incidenten waren, zegt Schepen van Plezier Joris van den Broeke.
5: We zijn eigenlijk blij dat mensen gemakkelijker en sneller de weg vinden naar het meldpunt. Dat geeft ons als stad, maar ook als pleinorganisatoren een beter inzicht van wat er gebeurt binnen de feestzone. Dus wij gaan opnieuw werk maken van een meldpunt, van die mobiele ploegen. En we gaan de zichtbaarheid en de bekendheid daarvan nog verder vergroten.
3: Het weer weinig wolken vanavond en vannacht, minimaal tot 16 graden. Morgen wordt het zonnig en warm en tot 29 graden. En vanaf woensdag stijgen de temperaturen tot 34 graden. De rest van de week blijft het warm met maxima rond 30 graden. We begonnen met de politieke reacties in Duitsland op het feit dat de dader van de aanslag op de Pride vrij was, ondanks een veroordeling. Sommige politici pleiten voor een strengere aanpak van radicalisering. Meer op vrtnieuws.be.
6: Radio 2. Radio 2 aan zee.
7: David van Oetegem.
8: Net weer meer muziek nu van Hanson.

0: En Omi Rita is hier ook uit de Pinte. Dag Omi.
1: Hallo, superleuk om hier als een verrassing aanwezig te zijn.
0: Maar ik zie het aan jouw gezicht, je bent er echt van aan het genieten.
1: Ja, zalig.
0: Je ziet er ook enorm zomers uit met de twee kleinkinderen.
1: Zeker weten, twee lieve, brave kleinkinderen.
0: Lars en...
1: Luna.
0: Luna. En Luna, je hebt ook al zomerhithoedjes kunnen veroveren. Hoe ben je eraan geraakt?
2: Wel, we hebben veel van die spelletjes gedaan en we hebben dat gewoon gewonnen.
0: Ah, dat is fantastisch. En Lars, jij hebt ook nog een speciale boodschap voor op de radio. Vertel eens.
3: Hallo papa, we zijn hier nu bij Radio 2 en ja, jij bent de beste.
0: Oh, hoe heet hij?
3: Thomas.
0: Papa Thomas. En wat doet papa Thomas van werk?
3: Bipost.
0: Bij Bipost werken, hè? Ja, ik dacht, wat hij heeft de nacht gedaan, hè? Vertel je daarnet.
3: Ja.
0: Hè? Oh, gaan we hem nu niet wakker gemaakt hebben? Dat geeft niet, hè?
3: Nee.
0: Dat geeft niet. Hij moet naar de radio luisteren. Allee, papa Thomas, hier staan twee kanjes van jou met omi Rita erbij. Ze zijn in goede handen, dat is duidelijk. Dankjewel, veel plezier hier, hè?
4: Dankjewel.
3: Dankjewel.
0: Ja, dat is graag gedaan. En Mirjam, jij bent er ook.
5: Ja.
0: Wil jij de groetjes doen?
5: Niet direct. Aan jou, hè? Dag David. Ja. Hopelijk heb je een fijne tijd aan zee.
0: Ah, dat zou wel zijn, dat zou wel zijn.
5: Ja.
0: De fijne tijd bleven we ook in de files waarschijnlijk.
5: Ja, klopt inderdaad. Het blijft rustig hoor op de weg. We hebben voor de binnenring rond Brussel nog 10 minuutjes tussen Wezenbeek en Nettervuren. Maar in Oudergem is de weg vrijgemaakt. Op de buitenring nog geen 10 minuten tussen Zaventem en Vilvoorde. Ook voor Antwerpen op de ring richting Gent 5 minuutjes aan de Kennedy-tunnel. Naar Nederland komt er 10 minuten bij tussen de Kennedy-tunnel en Borgerhout. E314 naar Lummen 10 minuten bij Houthalen komt daardoor een ongeval. En in Brussel zijn de Montgomery en de Tervuren-tunnel gesloten.
0: Oké, okay, dankjewel.
6: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: Golden Brown van de Stranglers. En goed nieuws voor studenten die tijdens Pukkelpop nog moeten studeren voor hun tweede zit. Want die kunnen op woensdag 19 augustus terecht in de clubtent op de festivalweide. In die tent wordt die dag dan uitzonderlijk ingericht als blokbar. Daar kunnen ze dan van 9 tot 6 studeren. Ze krijgen ook een rondleiding backstage en kunnen genieten van een live optreden. En frietjes! Ja, veel geblokt gaat daar toch niet worden, denk ik. Ik snap het wel, ze proberen twee werelden te combineren. Hasselt als studentenstad en Hasselt als muziekstad. Maar toch, ik zou te veel afgeleid zijn. Want tijdens het Pukkelpop weekend zelf, dat is dan het aansluitende weekend, kunnen ze dan in een tweede bloklocatie terecht, waar ze het festival kunnen volgen via een livestream. Dus ja, dat zou mij toch iets te veel afleiden. Maar ja, ik ben meer zo'n klooster- of berghut-type als het op blokken aankomt.
1: Het wordt een feestweekend op Radio Bene, want we vieren twee muzikale helden.
2: Zaterdag blaast Bart Kael 66 kaarsjes uit. Zondag is het aan Viltura.
1: Hij doet er nog eens 20 bij.
3: Een gelukkige verjaardag.
2: Dus we organiseren twee verjaardagsfeesten met hun mooiste liedjes.
4: Mooi, leven is mooi, jongen.
1: Welke nummers staan er voor jou op 1?
2: Stem nu via Radio BN op VRT Max. Luister zaterdag en zondagochtend vanaf 9 uur op Radio BN.
5: Krevel.
6: Nog 5 dagen om te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
5: Krevel. Leef beter.
7: Sleep Life.
5: Nu bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life.
8: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
2: Radio 2.

0: One Republic met Run. En wat doet een zeehondenpuppy in Vilvoorde? Ja, in het kanaal Vilvoorde is afgelopen weekend een zeehondenpup gered. Hij zwom daar al enkele weken rond en was dus diep in het binnenland geraakt. Maar werd te vaak lastiggevallen door mensen die te dichtbij kwamen, die wilden strelen en zelfs optilden om selfies mee te maken. Maar nu ligt het beestje gelukkig ter verzorging in het opvangcentrum hier in Blankenbergen. Dag Chelsea van de Winkel.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Jij bent daar dierenverzorger. Hoe maakt hij het op dit moment?
1: Op dit moment gaat het eigenlijk redelijk goed met de zeehond. Hij had een klein beetje koorts toen we hem opgehaald hebben, maar die begint nu ook te zakken. En hij houdt zijn eten voorlopig heel goed binnen, dus voorlopig gaat het de goede kant uit.
0: Ja, dat is goed, want hij had inderdaad koorts. Hij zag er ook maar mager uit zo, hè, toen jullie hem vonden.
1: Ja, inderdaad. Dat was ook een beetje de reden. Dus het was eigenlijk de samenloop van zowel het feit dat hij heel veel lastiggevallen werd door de mensen die hem heel veel stress bezorgden. En anderzijds het feit dat hij ook al aan het vermageren was, dat we eigenlijk beslisten om hem in Vilvoorde te gaan ophalen.
0: Ja. Maar hoe geraakt een zeehond nu zo ver van de zee, Chelsea? Want Brussel, dat is niet bij de deur, hè?
1: Nee, dat is zeker en vast niet bij de deur. Het is ook redelijk uitzonderlijk dat ze zo ver zwemmen. Zeker voor zo'n puppies. Het gebeurt wel eens vaker, zeker met volwassen zeehonden, dat ze in het Antwerpse of in het Gentse terechtkomen. Maar dat heeft deze pup dus ook gedaan. Die is via Antwerpen eigenlijk, via de haven en de sluizen, zo in het kanaal terechtgekomen en eigenlijk gewoon blijven zwemmen tot in Vilvoorde.
0: En waar is die moeder? Heeft die moeder die niet in de gaten gehouden?
1: Ja, dat is een beetje hetgene waar we een klein beetje voor vrezen. Dat is dat het mogelijk is dat door de tussenkomst van heel wat mensen die het diertje lastig gevallen hebben, dat de mama het puppietje in de steek zal gelaten hebben.
0: Oh, jammer. En proberen jullie die nu terug te vinden? Of wat ga je nu doen met de puppy?
1: Nee, dat is spijtig genoeg niet mogelijk. Hè. Dus de puppy wordt hier nu bij ons verzorgd. En die zal hier dus ook blijven totdat hij eigenlijk sterk en oud genoeg is om terug vrijgelaten te worden.
0: Ja. Wat vind je daar nu van dat er veel belangstelling voor was? En in die mate dat die puppy gestreeld werd en zelfs op de foto moest met sommigen?
1: Ja, ik vind dat heel jammer en dat maakt mij en ook mijn collega's natuurlijk heel erg kwaad dat de mensen zelf niet een klein beetje verder daarover nadenken dat dat eigenlijk echt wel niet oké is natuurlijk. Hè. Dus die puppy kan zichzelf nog niet verweren, want daarvoor is hij nog veel te klein. Hij ziet er heel schattig uit en het is natuurlijk heel verleidelijk om daar dichtbij te gaan. Maar het is en blijft een wild dier dat mensen niet gewend is. En ja, dan moet je gewoon met rust laten en moet je ook de tijd geven om hem te laten rusten. Want dat is wat hij komt doen op land, is uitrusten.
0: Ja, het is dat. En kan hij geen ziektes hebben ook en al?
1: Ja, absoluut. Hè. Dus zeehonden kunnen verschillende ziektes dragen die ze kunnen overdragen op de mens. Nu, in dit geval is het een jonge zeehond, dus die zal nog niet zo heel agressief kunnen zijn, omdat die gewoon nog te jong is. Maar als dat om al een iets oudere zeehond gaat, zijn we er zeker dat hij de mensen heel goed kan verwonden. Dus het is ook heel gevaarlijk.
0: Is het al druk geweest hier aan de kust ook qua zeehondenpups?
1: We zitten volop in het seizoen dat de gewone zeehondenpuppies geboren worden. Dus er komen op dit moment heel veel puppietjes op het strand uitrusten. Heel vaak is de mama ook nog in de buurt. Dus het is heel belangrijk om die puppietjes ook hier op het strand bij ons met rust te laten en voldoende afstand te bewaren.
0: En wat is dat? Deze boodschap is goed overgekomen. Laat ze met rust. Alleen Chelsea mag eraan komen. Dat klopt, hè, Chelsea?
1: Zeer zeker.
0: Voilà, dankjewel in ieder geval. Verzorg ze goed.
1: Jullie ook bedankt.
0: En dit is Jeremy Vrielink.

0: Jeremy Vrielink, op weg naar zichzelf. Ik heb hier iemand van Otegem. En dat is wel grappig, want ik heet David van Otegem. En jij, Jentel, bent ook van Otegem dus.
1: Ja, ik woon in Otegem.
0: Kan je geloven dat ik daar nu nog nooit geweest ben, in Otegem?
1: Dat kan, het is nog tamelijk klein.
0: Ja, vertel eens, hoe is het daar om daar te wonen?
1: Wow, een beetje hetzelfde, like in elke gemeente. Heeft een, ja, leuke momenten.
0: Leuke momenten en minder leuke momenten. En je hebt daar toch die koers wel, hè, in Otegem. De bekende koers.
1: Ja, Otegem koers nog altijd.
0: Wil jij me dan een rondleiding geven door Otegem als ik er ooit eens raak?
1: Zeker weten.
0: Ja, toch, hè? Maar je bent hier nu vooral, kijk je uit naar morgen, heb je gezegd, naar die eerste tv-opname. Wat wil je echt zeker zien?
1: Zeker Mel Kink en de opwarmer Dimitri.
0: Je bent er fan van ook.
1: Ja.
0: Ja, dat is gigantisch, hè. Wat die mens van energie heeft om iedereen op te warmen.
1: Dat is ongelooflijk.
0: Het gaat sowieso warm worden, dus veel werk zal hij misschien niet hebben om op te warmen. Maar Dimi is de max eigenlijk. Hè? Voilà. Dus we zien jou morgen weer hier. Zeker. Jentel uit Otegem, dankjewel.
2: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Elke dag telt voor twee.
0: Met het nieuws uit jouw buurt nu.
3: Het is 5:30, goedemiddag, VRT Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Nico Terling. Het aantal bezoekers van de Gentse feesten dat de afgelopen editie met het openbaar vervoer kwam, is gestegen met ruim 2%. Ruim 300.000 mensen kozen voor de tram of de bus, terwijl het aantal bezoekers van de Gentse feesten licht daalde. Volgens De Lijn ligt dat aan een vlottere verbinding tussen Gent en het Meetjesland en ook de tijdelijk geschrapte tramverbinding tussen Gent en Evergem deed mensen niet van mening veranderen, zegt Ine Pieters van De Lijn.
4: Dat klopt inderdaad. Op dit moment zijn er tramwerken bezig. Dus dat wil zeggen dat de tram niet tot in Evergem rijdt. Dus de mensen die vandaar komen, dus van het noorden van Gent, en met de bus of de tram naar de Gentse feesten willen komen, dat die nu wel verplicht zijn om een bus te gebruiken. Dus een deel van de stijging zal waarschijnlijk daar wel mee te maken hebben.
3: Ook het aantal fietsers stijgt al voor het vierde jaar op een rij. En de stad liet eerder al weten dat ze bekijken om het aantal fietsparkings volgend jaar uit te breiden. De leiding van de KSA uit Buggenhout is in Lommel in Limburg druk in de weer geweest om het kampterrein klaar te krijgen, nadat gisteren 6 van de 8 tenten wegwaaiden of stuk gingen door een hevige windvlaag. De kinderen kwamen vanmiddag aan en alles was zo goed als in orde, zegt leider Sander.
5: Gisterenavond zijn er nog lassers afgekomen, ouders van kinderen dan. Die zijn hier nog onze palen komen lassen, koppelstukken komen lassen. We hebben hulp gekregen van de Giro bij ons. Die hebben veel tenten gegeven aan ons. Heel de voormiddag al heel vroeg opgestaan om alles recht te krijgen. Het is bijna in orde.
6: Ja, ik was zo bang dat het kamp niet kon doorgaan. Ik ben wel blij dat ze nu hard hebben gewerkt dat de tenten terug staan.
3: En de KSA van Maldegem is er gisteren dan weer in geslaagd om een KSA-hemd af te geven aan de paus. Ze waren met een groepje van een tiental leiders afgezakt beter naar Castel Gandolfo, het zomerverblijf van de paus. En door voorspraak van het aartsbisdom konden ze zich langs het parcours opstellen waar de paus voorbij kwam, zegt hoofdleider Karsten.
7: En wij waren dus als eerste bij, daar stonden we mooi vooraan aan de hekkens. Dan komt de paus naar buiten, viert de eerste mis met alle aanwezigen. En dan doet hij nog een rondje op het plein om de aanwezigen te groeten. Daar stonden wij bij en als de paus bij ons gepasseerd is, hebben we het geluk gehad om hem een hand te mogen geven en twee hem dat KSA te geven. Wat dat hij dan ook nog een keer in de lucht heeft gestoken om het nog een keer te tonen aan alle andere aanwezigen.
3: En de paus vermeldde de KSA-groep uit Maldegem na de misviering ook in zijn toespraak. Hij dankte hen voor hun aanwezigheid. Het weer vanavond en vannacht weinig wolken. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen helder en dan stijgt het kwik tot 29 graden. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen vind je ook in de app en op de website van VRT Nieuws.
2: Radio 2 aan zee. David van Otegem.
0: Hallo.
2: VRT Radio 2.
0: Ja, en in Otegem is er een kerk, hoor ik net van Jentel, een school, twee cafés, twee frituren. Ja, dat moet al serieus zijn dan, hè, als er twee frituren zijn. Een gyrolokaal en een kleine supermarkt met een slagerij bij. Voilà, dat is Otegem. En die koers natuurlijk, hè. En als het koers is, is de school gesloten. Dat klopt, ja. Maar ja, dan moeten ze niet naar school in Otegem dan. Zalig, ik had toch eens moeten passeren, hè, jongens. Toch. En ik ken Jentel nu. Ik ga eens naar die twee cafés gaan.

0: Sister Sledge, We Are Family en Miriam en ik zijn ook een klein beetje familie, toch? Allemaal de Radio 2 familie.
1: Ja,
0: Miriam, ben je daar? Ja, oké. Okay. Maar ze zijn hier aan, ook een beetje aan het babbelen hier aan de bar. Onze radiostudio lijkt zo een beetje een zomerbar, zo wel, vind ik.
1: Gezellig.
0: Iedereen komt hier zo aan de toog hangen. Babbelen. Pas op. Even stilte in de bar, alsjeblieft, voor de verkeersinformatie. Ja. Mm-hmm.
1: Er is nog wat vertraging op de E314 naar Lummen tussen Parkmidden Limburg en Houthalen, maar het ongeval staat er aan de kant. Voor de buitenring rond Brussel een kwartier vielen golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de Antwerpse ring richting Nederland 10 minuten tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. Andere vertragingen zijn klein en in Brussel zijn de Montgomery en de Tervuren-tunnel gesloten.
0: Klein maar fijn, dankjewel Miriam.
2: Kidlet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via kidletvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Het zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.
5: Radio 2.

Gold van Spandau Ballet. Ik doe deze zomer mee aan de vier dagen werkweek. Heel tof, lange weekends dan. Maar vorige vrijdag was het hier ook wel tof. Tussen 4 en 8 hoorde ik met DJ Karen. En met Snelle en Mark Floor die hier zijn komen optreden bij Radio 2 aan Zee. Zullen we nog even luisteren naar dat parkje, biertje en vrienden? Hier zijn ze.

0: vieren. Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

Mark Floor en Snelle, vorige week vrijdag live bij Radio 2 aan Zee. Over de allermooiste momenten in het leven. En dat hoeft niet diep te zijn. Maar gewoon de tijd vergeten met je vrienden. Ja, mooi. Vanavond Jasper Steverlink bij ons. Voor een optreden om 7:30.

0: Shakira, Burna Boy, Die Die. Er waren nog nooit zoveel jobstudenten aan het werk als vorig jaar. Dat meldt het laatste nieuws aan de hand van nieuwe cijfers. Ze werken nu ook meer uren dan ooit en verdienen samen maar liefst 1,35 miljard euro. En ik weet niet of jij een vakantiejob hebt gedaan of doet. Ik heb altijd in een tuinbouwbedrijf gewerkt om bij te verdienen als student. En collega radio-dj Michael Joostens was als 15-jarige aan de slag als zaalwachter in het MUCA, het Museum van Hedendaagse Kunst in Antwerpen. Een job die hij nooit meer zal vergeten.
1: Ik kom toe om 10 uur 's morgens, ik zet mij op een stoel en ik blijf zitten tot 6 uur 's avonds op die stoel en dan was de werkdag gedaan. Dat is eigenlijk een super saai job, dus eigenlijk moet je gewoon op een stoel zitten.
2: Huh?
3: Gek worden.
1: Echt, maar ik
2: is dat echt een job?
1: Ja, dat is echt een job. Er zijn mensen die dat 20, 30 jaar...
2: Ah, toen we denken aan een film met Mr. Bean. Die zat ook, maar die viel daar niet slaap.
1: Ja, maar ik snap het helemaal. Echt, ik heb collega's gezien, jongens. Ik heb ook een collega gezien die 20 jaar als suppost werkte op dat moment. En na het eten kreeg hij dus zo'n boefkick. Zo. Echt, en wat, ik heb het echt gezien. Die mens deed zijn schoenen uit, stak zich weg achter zijn krant. Met een dutje. Echt, ik verzin dit niet. Het is echt gebeurd. Wat een gruwelijke job.
2: Helaas.
1: Ja. Ja.
0: Kijk, op een dag vind je de job van je leven zeker. Waar je gewoon je schoenen kan uitschoppen en een dutje doen. Moet ik eerlijk toegeven, ik verstop me ook soms wel eens achter deze schermen. Nee, dat is niet waar, dat is niet waar. In elk geval, DJ Michael is de gast in de Mens Erger Je Niet podcast deze week.

0: Ze is ook nog komen optreden tijdens een zomerhit-editie. Jaren geleden. Alizé en moi Lolita. Elke dag telt voor
1: twee. Radio 2. Die dag bij de interieurdokter in de Ronse.
2: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
3: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maakje voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
2: Echt?
3: Echt waar?
1: Makeri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op makeri.be. Nu, solde bij Makeri.
4: Hey, hallo allemaal! Kidnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via kidnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
5: Schat, zie nu eens? De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
6: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond?
5: Nee, dat zal die van de buren geweest zijn, hè?
6: Die van de buren?
5: Ja, maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
6: Allee, het is goed. Maar ik rijd niet naar 20 winkels, hè?
5: Nee, één adres.
7: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot min 60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
8: Jacques Lafont Jubileumshow van 30 juli tot 4 oktober in het Witte Paard Blankenbergen. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, topzangers, internationale acts en de Vegas Showgirls. Tickets, witte-paard.be of 070-250-200.
9: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Ook deze zomer weer veel internationale artiesten op VRT Zomerhit. John Newman morgen bijvoorbeeld en overmorgen Kat de Luna, toch niet van de minste.
10: Elke dag telt voor twee, VRT Radio 2.
0: Zorg dat je erbij bent. Nu het nieuws met Iris.
11: 6 uur, goeie avond. VRT Nieuws met Iris van Impen. Na de aanslag in Berlijn rijzen politieke vragen of er strenger moet opgetreden worden tegen radicalisering. En bij autobouwer Porsche verdwijnen de komende jaren nog eens 5000 banen. In Duitsland komen er stevige politieke reacties op het feit dat de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn vrij was. De man was eerder veroordeeld tot een celstraf van 22 maanden die hij momenteel had moeten uitzitten. Maar de man kwam vrij omdat het parket in beroep ging. Volgens sommige politici wordt radicalisering te laks aangepakt. En ook de Duitsers zelf zitten nog met veel vragen. Vanuit Berlijn, Jeroen Rijgaard.
12: Het is natuurlijk absoluut traurig wat hier gebeurd is.
13: Gerda komt nog eens kijken naar de Bloemenzee voor de slachtoffers aan de voet van de Brandenburger Tor. En ze is niet alleen vandaag.
14: Ik was schon gestern da en het was mir wichtig, heute nochmal hierher zu kommen, om ook gemeinsam zu trauern en een paar bloemen af te leggen.
13: Maar dat de 21-jarige vrij rondliep, ondanks een veroordeling voor extremisme, roept vragen op, vinden ze hier in Duitsland.
14: Maar natuurlijk wirft het viele vragen op. En ik geloof dat het zeer wichtig zijn in de komende wochen, in de komende monaten, dat het een afklaring gibt.
13: Want zo, mensen horen maar op één plaats thuis, volgens Willem.
15: Viele mensen die extremistisch zijn en zu terroranschlägen bereid zijn, dat deze mensen niet daar zijn waar ze heen gehören, namelijk hinter gitter.
13: Achter de tralies. En dat dat niet zo is, is lastig.
16: Maar het is schwer nachzuvollziehen, ja. Dat met deze hintergrund die persoon niet im Gefängnis zit.
13: En intussen komen er ook uit de politiek meer en meer stemmen om strenger op te treden. Maar kanselier Merz heeft alvast gewaarschuwd om niet te snel te grote conclusies te trekken.
11: Het parket gaat in beroep tegen de vrijspraak van 4 agenten van de politie in Wetteren in Oost-Vlaanderen voor de dood van een man van 26. 4 jaar geleden gedroeg die man zich agressief nadat hij drugs had genomen. Uiteindelijk nam een van de politieagenten hem in een wurggreep en hij verloor het bewustzijn. Volgens de rechtbank was dat toegelaten omdat de man zich eerder ook al heel agressief had gedragen. De agenten stonden ook terecht omdat ze de man niet meteen gereanimeerd zouden hebben, maar ook daarvoor werden ze vrijgesproken. Nu gaat het parket dus in beroep. Na de dodelijke brand in de Brusselse gemeente Schaarbeek afgelopen weekend onderzoekt het gerecht of er mogelijk sprake is van huisjesmelkerij. In de nacht van zaterdag op zondag brak vuur uit in een gebouw aan de Haagse

0: Steenweg. Daarbij kwamen een Oegandese vrouw en haar dochter van 18 om het leven. Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor onopzettelijke doding en huisjesmelkerij. Mogelijk waren er dus problemen met de omstandigheden waarin mensen in het gebouw woonden. De Duitse autobouwer Porsche schrapt de volgende jaren een extra 5000 banen. Dat hebben directie en vakbonden samen bekendgemaakt. Steven Rombout, het is niet de eerste herstructurering bij Porsche.
1: Nee, begin vorig jaar schrapt het bedrijf al eens een kleine 2000 banen en daar komen er nu dus 5000 bij. Vakbonden en directie zijn overeengekomen om die herstructurering op een sociaal verantwoorde manier door te voeren. Ze wordt gespreid in de tijd en verloopt vooral via natuurlijk verloop zoals vrijwillig vertrek en pensioneringen. Net als de hele Duitse auto-industrie heeft Porsche het moeilijk, onder meer door de zwakke verkoop in China, de Amerikaanse heffingen op ingevoerde auto's en de dure investeringen in de productie van elektrische auto's. Bij het moederbedrijf Volkswagen zijn er nog altijd plannen om 50.000 banen te schrappen.
0: Dankjewel, Steven. De stad Venetië in Italië heeft dit jaar zo'n 5 miljoen euro opgehaald aan toegangsprijzen voor dagbezoekers. Venetië is de eerste stad ter wereld die een bezoekersprijs invoerde, nu 2 jaar geleden. Op drukke piekdagen betalen dagjestoeristen 5 tot 10 euro, dit jaar zo'n 60 dagen in totaal. De rest van het jaar hoef je niet te betalen om de stad te bezoeken. Venetië voerde de tol in om massatoerisme te weren, maar het lijkt de bezoekers niet af te schrikken. En tijdens deze Gentse feesten gingen meer mensen langs bij het meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag dan vorig jaar. Voor het eerst was er ook een mobiele ploeg die kon tussenkomen. Maar meer meldingen betekent daarom niet dat er meer incidenten waren, zegt Schepen van Plezier Joris van den Broeke.
2: We zijn eigenlijk blij dat mensen gemakkelijker en sneller de weg vinden naar het meldpunt. Dat geeft ons als stad, maar ook als pleinorganisatoren een beter inzicht van wat er gebeurt binnen de feestzone. Dus wij gaan opnieuw werk maken van de meldpunt, van die mobiele ploegen. En we gaan de zichtbaarheid en de bekendheid daarvan nog verder vergroten.
0: In totaal hebben bijna 1.540.000 mensen dit jaar de Gentse feesten bezocht. Dat zijn er zo'n 60.000 minder dan vorig jaar. Meer dan 300.000 mensen kwamen met het openbaar vervoer en dat is dan weer een lichte stijging in vergelijking met vorig jaar. En 15% meer bezoekers kwamen met de fiets. En meerkampster Nafit Iam zal, zoals verwacht, niet deelnemen aan het EK Atletiek in Birmingham in Engeland. Iam kiest ervoor zich verder voor te bereiden voor de atletiekmetingen eind augustus en in september. Het EK vindt plaats van maandag 10 augustus tot en met zondag 16 augustus. Weinig wolken vanavond en vannacht, minimaal tot 16 graden. Morgen wordt het zonnig en warm tot 29 graden. Woensdag stijgen de temperaturen verder tot 34 graden. De rest van de week blijft het ook warm met maxima rond 30 graden. We begonnen met de politieke reacties in Duitsland op het feit dat de dader van de aanslag op de Pride vrij was, ondanks een veroordeling. Sommige politici pleiten voor een strengere aanpak van radicalisering. Meer op vrtnieuws.be.
3: Op de buitenring rond Brussel nog 10 minuten filegolven tussen Zaventem en Wemmel. Op de Antwerpse ring richting Nederland ook 10 minuten tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. Andere vertragingen zijn klein en in de Brussel zijn de Montgomery en de Tervuren tunnel gesloten.
4: Radio 2.
5: Radio 2 aan zee.
4: David van Ottegem.
3: Een zeer goede middag. Goede avond. Nou, ik kan het niet goed zien, want de zon is hier nog volop aan het schijnen. Dus het lijkt wel nog middag hier in Blankenberge, hoor.

Hadjat Stan van Samang, een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Het podium is al helemaal klaar, staat hier op het strand vlak voor onze radiostudio voor die eerste televisieopname van morgen. Overmorgen is er dan nog één, dus je bent zeker van harte welkom hier. Straks Jasper Steverlink bij ons. Een unieke zanger met sublieme songteksten en melodieën. Zal je straks ook live kunnen horen hier, wanneer hij voor ons optreedt. Om 7:30 zal dat zijn. Ondertussen nog veel zomerse muziek hier.

0: van Snap. En vanavond dus Jasper Steverlink bij Radio 2 aan Zee. Dag Jasper.
1: Hallo.
0: Ruik je de deo? Ruik je de deo?
1: De zeo.
0: De zeo.
1: Maar de deo?
0: Maar de zeo komt vandaar, maar de deo is van deze mevrouw hier.
1: Ah, oké. Okay.
0: Ja.
1: Hallo.
0: Die mevrouw heeft daarnet gezegd, er zijn weinig artiesten die ik nog niet heb gezien. En kijk, jij bent er één van. Dus ze heeft speciaal deo opgespoten.
1: Oké, dat is goed. Dat is altijd goed. Dat is altijd goed.
0: Ja, de confrontatie met de Radio 2-luisteraar voilà. Die jou aan het werk wil zien straks.
1: Straks ga ik, voilà, de eerste keer.
0: Maar Jasper Steverlink, dat is dus die met de krolletjes. Ja, dat is die met de krolletjes die komt.
1: Ja.
0: Hoe is jouw zomer al geweest, Jasper?
1: Goed. Heet, hè. Het is warm, hè.
0: Ja, er is een nieuwe hittegolf ook op komst, hè.
1: Dat zijn wij niet zo gewoon, eigenlijk. Hè. Ik ben dat eigenlijk niet zo gewoon. Ja. Maar ik denk dat voor de komende jaren... Zo gaat het blijven. Hè?
0: Wat doet dat met jou, fysiek, behalve zweten, uiteraard?
1: Ik vind dat soms wel lastig. Ik hou van de zon en zo, maar een keer dat zo boven de 30 graden en zo weinig lucht, dan heb ik een zwembad nodig.
0: Ja. Snap ik je? Nu doet er mij aan denken dat ik eigenlijk de airco hier ook kan aansteken. Kijk, achter jou.
1: Fantastisch.
0: Achter jou hangt een airco. Ja, nu denk ik dat maar aan. Want voel je het?
1: Want ik voel het nu al.
0: Ik kan ook op de knop powerful duwen als je wil.
1: Dus hier airco, deo... Alles eindigt op O.
0: En Zeo, hè?
1: Zeo.
0: Zeo, ja. Inderdaad. Het is een feestelijk jaar voor jou, Jasper.
1: Ja.
0: Te zeggen. Niet alleen heb jij ook zo'n mijlpaal bereikt, leeftijdsgewijs, denk ik. Mogen we dat dan zeggen, hoeveel jaar dat is? Of heb je daar een beetje moeilijk mee?
1: Wat moeilijk, ja. Soms zijn er eigenlijk moeilijk mee, maar ik voel me nog redelijk fit en zo. Dus
0: ja. Ik ben het vorig jaar geworden, dezelfde leeftijd. En ik voel me nog altijd hetzelfde als altijd, precies.
1: Ja, het is dat, hè. Ik denk dat alle mensen dat weten, dat je voelt je eigenlijk hetzelfde. Hè?
0: Mm-hmm.
1: Allee, als toen je 14 waard of zo. Ja. Nee? Allee, bij mij is dat toch zo.
0: En doe je iets om fit te blijven?
1: Ik ga normaal gezien 2 keer in de week, soms 3 keer in de week gaan trainen. Ik doe vooral krachttraining en voor de rest wandelen en andere dingen. Maar die krachttraining vooral.
0: Maar wandelen is superbelangrijk, schijnt. Hè? Dus mensen onderschatten dat soms. Nu, je gaat je 25e verjaardag ook vieren. Ja. Als artiest dan, weliswaar. Hoe ga je dat doen?
1: Hoe ga ik dat doen? In de Lotto Arena eigenlijk. Hè? Ga ik dat vieren? En ook met iets, ik ga iets doen muzikaal wat ik nog nooit heb gedaan. Dat is niet
0: kan dat?
1: kan dat?
0: Je nog nooit hebt gedaan, want je hebt al zoveel gedaan.
1: Ik heb al veel gedaan, maar ik bedoel, nu vind ik precies een nieuwe manier om dingen te maken.
0: En wat gaat dat zijn?
1: Het is dan moeilijk om te zeggen, want natuurlijk, met muziek, er zijn geen raketten bij of zo. Dus je kunt niet zeggen van, het is meer in het arrangement. En ik ben ook heel hard geïnspireerd door veel modernere muziek en hip-hop muziek, maar tegelijkertijd ook klassiek. Dus het is echt een heel unieke arrangement aan het worden.
0: En dat gaan we dan voor het eerst horen in die concertreeks die eraan komt in de Lotto Arena.
1: Ja.
0: Dat is al zeker iets om naar uit te kijken. We gaan straks ook nog muziek draaien van je nieuwste, je laatste album.
1: Ja.
0: Maar ik zou zeggen, maak het je gemakkelijk. En je bent hier nog wel een tijdje bij ons. De zee, is dat iets voor jou? Is dat iets waar je comfortabel bij voelt ook?
1: Ja, ik vind dat de max. Ja, de zee is heel tof. Ook om naar te kijken gewoon. Het is leuk om in te gaan, maar de zee is... Ik hou van als je ver kan kijken. Ja, dat geeft ook een gevoel van... Van ruimte in je hoofd ook. En ik denk altijd als ik een zee ben, denk ik, oké.
0: Om tot rust te komen.
1: Dus rust. Wel, je hebt van alles. Eigenlijk, de rust schept ook een soort van plaats voor van alles. Hè. Als er rust is, denk ik ineens, dat kan ik ook nog doen.
0: Ja, wel, kijk dan even naar rechts, want daar is die zee en die einder. Ja. En op het podium is het nog beter te zien trouwens.
1: Ja, op het podium zie ik
0: straks ga je dat nog beter zien, ja.
1: All right.
0: Goed, we gaan even genieten ondertussen met Jo Valli ook.

0: Max. Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Radio 2.
3: Radio 2.

0: Aaron Blommaert en Zoë Livaj, Tranen van Goud. Een van de genomineerden voor VRT Zomerhit dit jaar. Straks live bij Radio 2 aan zee, Jasper Steverlink. In het najaar ook in de Lotto Arena te zien voor een unieke verjaardagshow. Al 25 jaar bezig, niet alleen als Jasper Steverlink, maar ook met Arid.
1: Ja, natuurlijk.
0: Zijn. Hou jij een archief bij van al je verwezenlijkingen?
1: Mijn vader heeft dat altijd heel goed gedaan. Hij doet dat nog steeds. Dus dankzij hem heb ik wel, ik weet het niet, het zijn ze van die ringmappen onder andere. Ik denk een tachtigtal of zo.
0: Tachtig ringmappen,
1: niet. En, wow. dan nog dozen vol met... Allee, you name it. Ja.
0: En dat zijn artikels die verschenen zijn over jou? Of?
1: Ja, overal. Hè. Zowel in België als in het buitenland. Als de tijd dat we vroeger in Amerika zaten en zo. Alles eigenlijk.
0: En ga je daar zelf ook wel eens door om zo te kijken?
1: Ik heb dat eigenlijk nooit gedaan, omdat ik nooit niet zo echt terugkijk. Maar vorig jaar een beetje zo van, oké, wat was dat eigenlijk nu allemaal? En,
0: wat heb je nu allemaal gedaan?
1: Ja, maar meestal verschiet het dan eigenlijk wel. En je denkt van, wow man, heb ik dat, allee, waar heb ik dat allemaal
0: meest,
1: gedaan?
0: Waar ben je het meest van geschrokken dan als je daar doorgaat?
1: Van de hoeveelheid ook. En eigenlijk, om eerlijk te zijn, het meest geschrokken van de grote lof die we altijd kregen als Arid. En ik ook eigenlijk als solo-artiest. En ik zeg dat niet om... maar het is gewoon om iets, omdat ik waar het zelf eigenlijk nooit bij stil stond. En in mijn hoofd zat dat allemaal... anders. Ja. Zat dat minder positief dan dat dat in werkelijkheid was.
0: Allee?
1: Ja. En dat is mij opgevallen. Mm-hmm.
0: Want ja, jullie hebben op TV Torrent Werchter gestaan, zeg maar. In New York ook opgetreden.
1: Ja, meerdere keren op Werchter gestaan. Ik denk in totaal, solo en met Arid zestal keer of zo. Ja. Maar in het begin, als mijn eerste album uitkwam met Arid, ik was toen 20 jaar, 21 jaar. Dus ook dat besefte zo niet echt van, maar ik was eigenlijk nog jong. Ja. En toen stonden wij in New York te spelen, in Los Angeles te spelen.
0: En je hebt ook in een modeblad gestaan, klopt dat?
1: Ja, well, dat was ook onder andere een van de dingen waar ik van verschoten was. Ja. Dat ik ook in modebladen stond.
0: En welk blad was dat dan?
1: Het waren de verschillende, want ik heb... ik denk onder andere mijn kostuums van Dries van Noot en zo. Ik dacht, I forgot all that.
0: Maar je zag er ook heel goed uit. Alleen nu maar nog
1: toen,
0: altijd.
1: Toen wel, ja.
0: nu nog altijd. En je zal er ook vol een bak staan in de Lotto Arena natuurlijk. Met iets speciaals waar je nog niet meer wil over vertellen.
1: Maar ik wilde wel, maar het is eigenlijk gewoon... Ik heb altijd met producers gewerkt voor platen. Natuurlijk, misschien zeggen de mensen producer, wat is dat nu eigenlijk? Maar dat is eigenlijk iemand die je muziek opneemt en dan mee aan de arrangementen denkt. Hè, want een liedje kunnen spelen op akoestisch gitaar, zoals ik straks ga doen, dat is dan de pure vorm van het lied. Maar natuurlijk, als dat met een band klinkt, of dat klinkt, of dat heeft een beat of wat dan ook, dan verandert het gezicht van je muziek. Dat altijd met andere mensen gedaan. En ik heb eigenlijk ontdekt, na al die jaren, heb ik nu eigenlijk misschien gek om het zo te zeggen, maar de allerbeste producer gevonden. En dat ben ik namelijk zelf. En dat klinkt heel grappig misschien, maar het is omdat ik heb dat nooit gedaan. Omdat ik nooit dacht van, dat kan ik. Of ik zal die rol ook opnemen tegelijkertijd. Ik ben dat nu zelf beginnen doen in de studio. En dat levert, als eigenlijk het zelf, nieuwe resultaten op, eigenlijk. En het creëert eigenlijk een soort eigen wereld... van muziek die ik nooit heb gehad. Dus mijn stem blijft wel de lijm tussen alles, want dat is mijn stem. Maar op die manier is het wel heel nieuw.
0: Oké. Je maakt ons nieuwsgierig. Gaan we daar al iets van horen straks? Eventueel?
1: Nee, dat kan moeilijk op die manier, want nu speel ik het nog met de akoestische gitaar eigenlijk. Okay. En dus nu kunnen we dat nog niet echt horen.
0: Ja, wel... maar dat is dan voor later en voor het nieuwe album misschien dat er daarna aan
1: absoluut.
0: Komt.
1: Absoluut. Ja.
0: Oké, goed. We gaan The Healing laten horen uit jouw nieuwste album.
1: Ja.
0: Heeft dat ook met jouw healing te maken? Want je bent in het ziekenhuis geweest, je had een infectie en zo begin dit jaar. Hè?
1: Ja, dat was de moeite.
0: Was
1: ik
0: heftig.
1: Heb eigenlijk sepsis gehad, dus bloedvergiftiging. In het ziekenhuis zelf opgelopen eigenlijk. Mm. Dus dat was niet zo plezant. Ja. Het was ook nipt, maar daarna heb ik een paar maanden gerevalideerd en nu ben ik hier terug.
0: We zijn blij dat je hier gezond en wel staat te blaken. Ja. En straks ook op ons podium, Jasper Steverlink.
1: All right, dank u wel.

0: Kasper Steverlinck, live bij Radio 2 aan Zee vanavond. Je hoort hem hier met The Healing.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
0: En dit is ook mooi. Van lang geleden, Sutherland Brothers, Arms of Mary.

0: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, graag iets Japandi.
2: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
1: Kleurrijk.
2: Ja, met veel beige.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Go Yellow!
4: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

En het kloppende hart van Camille. Morgen de eerste tv-opname van VRT Zomerhit. Met ook een Camille die we gaan kunnen zien optreden. Maar niet de Camille van Oostende. Wel Camille Yembe. Een Brusselse singer-songwriter van Belgisch-Congolese afkomst. Die een moeilijke jeugd heeft gehad, maar wel aan het doorbreken, is een groot talent. Ze heeft in januari dit jaar ook de prestigieuze Music Moves Europe Award gewonnen. Een Europese prijs voor opkomend talent, waarin ze in de voetsporen trad van onder andere Dua Lipa en Stromae. Dus dat belooft ook voor morgen. Wil je meemaken, moet je bij zijn. En mocht je er niet kunnen bij zijn morgenavond voor de opname, geen probleem. Want alles wordt uitgezonden op VRT1 komende zaterdag. Dan. En dit is ook goed, hè? Lang geleden dat ik nog eens op de radio heb gehoord, eerlijk gezegd. Rose en Bruno Mars, goedenavond.

De kleindochter van luisteraar Nicole uit Roosdaal heeft ook goed meegedaan met Bruno Mars daarnet. En Rose. Ah, peta, peta. Ja, kleindochter Margot is 5 jaar, dus dat is perfect voor haar. En misschien heeft ze ook wel meegedaan met Britney Spears al, Nicole. Elke dag telt voor twee. En dit is Jelle van Daal. Radio 2. Kleuren in de regen.

Alsof het weer al niet plakkerig genoeg zal worden de komende dagen. Kleuren in de regio, Jelle van Daal, hou me stevig vast. En Anita vraagt hier, heb ik dat goed begrepen, dat je zaterdag dan kan kijken. Inderdaad, zaterdag zal je de opname van VRT Zomerhit, die we hier morgen doen op het strand, kunnen zien op VRT 1 om 8:50. En 8:50, dat is ook het tijdstip waarop de opname morgen hier begint. Maar je zal al wat vroeger moeten komen, denk ik, om goed te kunnen kijken van op dat strand. En wij zorgen voor de ambiance hier bij Radio 2. Natuurlijk doen we dat.

Rod Stewart, Tonight I'm Yours. I'm Yours tot 8 uur vanavond. Met straks ook Jasper Stevelink live bij Radio 2 aan Zee. Hier op onze studio, podium, dak. Gaat ook de moeite worden. En dit wordt ook de moeite wanneer ze naar hier komt op 4 augustus.

Check ook de dans die erbij hoort. Je hebt nog een week om het in te studeren, want dan is ze hier bij ons, de winnares van het Eurovisie Songfestival, Dara. Een van de artiesten dus die naar de tv-opnames van VRT Zomerhit komt. Dinsdag 4 augustus. Maar er is ook morgen al een opname, dus met de eerste 5 genomineerden voor Zomerhit. En met John Newman en Sandra Kim en Celine ook onder meer. Volledige line-up kan je vinden op VRT Max. We hebben opnames volgende week dinsdag en woensdagavond. Dinsdag en woensdagavond en ook volgende week. Dus zeker de moeite om eens af te komen. Het zal echt superleuk zijn. Zomerhit is gratis, dat weet je. Maar wil je zeker zijn van een plaats vlakbij het podium, dat Dara je goed kan zien wanneer je danst? Als een echte zomervip, met andere woorden. Dan kan je ook een kaart kopen voor dat zomervipvak via VRT Max. Je kan dan ook gebruik maken van een aparte ingang die naar de beste plaatsen leidt. Het kan maar zo gemakkelijk zijn allemaal.

0: Dat was Suzanne en Freek nog met slapeloosheid.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: promo koken.
3: Een dessertje.
1: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
3: Oh, pavlovit.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: We hebben hier een ballenbad, maar ook een ballenbak, waar Jasper Steverlink vanavond ook een zomervraag mag uitdraaien. Dat is voor zo dadelijk. Eerst het nieuws nu.
5: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
6: 7 uur, goeie avond. VRT Nieuws met Iris van Impe. De afgelopen 3 weken zijn er in Frankrijk al 162 mensen opgepakt op verdenking van opzettelijke brandstichting. Dat zegt de Franse premier Sébastien Lecornu. In Frankrijk woeden enorme bosbranden. Er is al meer dan 116.000 hectare in vlammen opgegaan. Dat is 7 keer de oppervlakte van het Brussels hoofdstedelijk gewest. En dat is een record voor dat land. Op brandstichting staan in Frankrijk celstraffen tot 15 jaar. In Duitsland rijzen vragen over het feit dat de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn vrij was. Hij was eerder veroordeeld tot 22 maanden cel voor extremisme. Maar hij kwam vrij omdat het parket in beroep ging. Uit de politiek komen meer en meer stemmen om strenger op te treden tegen radicalisering. En ook de Duitsers zelf zitten nog met veel vragen en hopen dat er antwoorden komen.
7: Aber natürlich wirft es viele Fragen auf und ich glaube, das wird sehr wichtig sein in den kommenden Wochen, in den kommenden Monaten, dass es eine Aufklärung gibt.
8: Aber es ist schwer nachzuvollziehen, ja, dass mit diesem Hintergrund die Person nicht im Gefängnis sitzt.
6: Maar kanselier Merz waarschuwt ook om te snel te grote conclusies te trekken. Meerkampster Nafitiam zal zoals verwacht niet deelnemen aan het EK atletiek in Birmingham in Engeland. Tiam kiest ervoor zich verder voor te bereiden voor de atletiekmeetingen eind augustus en in september. Het EK vindt plaats van maandag 10 augustus tot en met zondag 16 augustus. En in Aalst start rond deze tijd het Natour-criterium, traditioneel het eerste criterium na de Ronde van Frankrijk. Volgens de organisatie worden er zo'n 75.000 bezoekers verwacht vanavond. Remco Evenepoel is de grote publiekstrekker. Evenepoel werd tweede in het eindklassement en is de eerste Belg in meer dan 40 jaar die daarin slaagt. En Remco Evenepoel komt met plezier langs in Aalst.
9: Het past op zich wel in het programma. Ik heb nog San Sebastian dat eraan komt. Dus om een beetje in gang te blijven is niet slecht. En uiteindelijk is mijn geboortestad. Kan je nu als dubbel Olympisch kampioen starten. En als tweede in de Tour. Dus dat is wel een mooie motivatie om hier te starten.
6: En ook Lucien van Impe is er aanwezig. Hij behaalde exact 50 jaar geleden de laatste Belgische eindzege in de Tour. En werd daarvoor uitgebreid gehuldigd. Weinig wolken vanavond en vannacht, minimaal tot 16 graden. Morgen wordt het zonnig en warm tot 29 graden. Woensdag stijgen de temperaturen verder tot 34 graden. En ook de rest van de week blijft het warm met maxima rond 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: Radio 2 aan zee.
4: David van Ottegem.
0: Wij blijven ook nog een beetje aan de gang, hè. Goedenavond. Nee.

0: Aanstekelijke nieuwe song van David van Dijk. Ik kan het niet geloven. Ik kan het ook niet geloven dat Jasper Stevelink hier bij ons is vanavond.
1: Heyo.
0: En dat jij al 25 jaar meedraait.
1: Ja.
0: In het milieu, zal ik zeggen.
1: In het milieu, dat klinkt zo... Eigenlijk wel, dat is gewoon een dekmantel van mij. De muziek is eigenlijk een dekmantel van mij.
0: Ja.
1: En als je geografisch volgt waar ik overal ben geweest, dan kom je tot een bepaalde ontdekking.
0: Ja.
1: Dat is waar.
0: Ja. Maar het is een dekmantel waar jij heel goed in bent, moet ik toch wel eerlijk zeggen.
1: Ah ja, maar ze zijn slim, hè.
0: Ja. Geef je die genen ook door aan je nageslacht? Je hebt een zoon en een dochter, geloof ik, hè?
1: Ja.
0: Zijn die ook zo muzikaal?
1: Ja, veel meer dan dat. Mijn dochter die zingt vooral heel veel en die zingt eigenlijk ja, heel juist. En die heeft dat ook niet door, maar ik moet dat dan soms zeggen, van, dat is juist. Het is niet evident om alle tonen juist te zingen.
0: Beter
1: ook
0: dan
1: niet
0: jou.
1: Voor een zanger.
0: Beter dan jou?
1: Dat vindt ze zelf wel.
0: Ja.
1: Maar ik weet niet of dat zo is.
0: Hoe oud is ze?
1: Ze wordt 12 jaar.
0: Ah ja, dat vinden ze dan wel van zichzelf. Ja, het zou wel zijn.
1: Maar het is zeker goed. Ja.
0: Alright, heel goed. Je ziet daar die Radio 2 ballenbak staan, Jasper. Alle artiesten die hier langskomen, mogen daar een zomervraag uit draaien. En ik heb daar ook... Ja, het geld ligt hier.
1: Spannend.
0: Want je hebt waarschijnlijk niks...
1: Het is mijn geld. Nee, ik heb geen... Ja, daarnet vroeg ze ook aan mij. Mag ik een beetje geld? Maar ik heb geen geld.
0: Ja, dat zijn artiesten die al 25 jaar bezig zijn. Die hebben niks.
1: Maar dat is... Nee, maar dat is met de kaart, hè. Dat is niet meer...
0: Ja, het is waar, ja.
1: Okay,
0: ja, nu dus, is die ballenbak, dat is en, authentiek nog. Ja,
1: je mag... Ga ik die openmaken of ga jij die openmaken?
0: Ja, ik zal jou een beetje helpen misschien. Ook al ga je elke dag naar de fitness, dat heb je ons ook al verteld. Oei.
2: Met de micro.
1: En jij ook precies, want hij trekt hier heel de micro uit de haak.
0: Allee, jong, maar...
1: Voilà, ziet dat?
0: Oh, ik ken mijn eigen kracht niet. Oké, de micro zit er terug op.
1: Voilà.
0: Schade aan.
1: Oké, okay, dus jij gaat die lezen of ik...
0: Nee, jij mag die lezen. Ja, dus jouw vraag komt...
1: Oké, welke bekende Vlaming heeft je positief verrast toen je die voor het eerst in de backstage ontmoette?
0: Oh.
1: Oeh, ja, amai, dat zijn
0: zo vragen waar je even moet over nadenken.
1: Heel veel mensen eigenlijk. De meeste mensen zijn eigenlijk heel, heel tof. Hmm. Het moest een bekende Vlaming zijn. Hè?
0: Ja, die het meest heeft verrast. Hoe staat het hier? Positief verrast. Toen je voor het eerst in de backstage ontmoette.
1: Eigenlijk, de mensen gaan dat waarschijnlijk al weten. Maar ik vind Niels de Stadsbader eigenlijk een heel toffe gast. Ik heb dat ook tegen hem gezegd. Ik ben onlangs heel ziek geweest en wij kennen elkaar eigenlijk een beetje, dus niet echt zo heel goed. En hij was iemand die bijvoorbeeld echt om de zoveel tijd vroeg, hoe gaat het met u en zo. En ik vind dat toch wel, ik heb hem dat ook gezegd van, Niels, je hebt een goed hart, vind ik.
0: Ja, maar dat is ook zo.
1: Dus ja.
0: Ja, we appreciëren.
1: Dus ik denk eigenlijk onmiddellijk aan Niels op dit moment, als je mij dat vraagt.
0: Maar dat geeft niet. Denk ook aan hem wanneer je zou stemmen voor VRT Zomerhit, want hij is een van de 20 genomineerden.
1: Ah, oké.
0: Okay. Dit jaar, dus...
1: Dat wist
0: denk
1: ik niet,
0: ook eens aan hem dan, Dat zal wel zijn. Goed, je gaat hier straks voor ons optreden. Wat heb je allemaal in petto? Het is akoestisch, dat weten we al. Waarmee ga je ons verrassen?
1: Ik weet niet wat dat mag van jullie, maar ik beslis meestal zo in het moment. Dus als ik daar sta, denk ik van, oké, nu ga ik dat spelen.
0: Dat is goed.
1: En dan afhankelijk, kijk naar de mensen en afhankelijk van wat ze doen en hoe ze zijn, speel ik ineens iets anders.
0: Hoe heb je het liefst?
1: Maar ja, gewoon zo. Kijk, aandachtig.
0: Ik hou daar wel van die spontaniteit.
1: Ja, dan denk ik, oké, nee, ik ga toch iets anders spelen nu. Snap je?
0: Ga je dat doen?
1: Want die meneer met zijn bril is zo cool.
0: Ja. Je hebt daar ook iemand met een cowboyhoed. Ik weet niet, zit er country in jouw repertoire?
1: Maar eigenlijk, dat zit, ik speel een nummer, Raise My Voice. Dat zit eigenlijk wel een beetje een soort country in.
0: Maar kijk, je begint al ideeën op te doen hier.
1: Ik moet terugkomen.
0: Ja, maar je ziet het volk ook toestromen.
1: Ja.
0: Straks staat dat hier vol om 7:30. Jasper Steveling bij ons. En ook een volle Lotto Arena, denk ik. Op 27 november is het jouw
1: 27 november,
0: jubileumshow. 25 jaar.
1: Ja.
0: Met van alles. Voel je nog altijd zenuwachtig dan? Of ben je dat ondertussen al wel gewoon, zo die grote zalen en optredens?
1: Weet je, ik zeg altijd, ik ben eigenlijk nooit echt zenuwachtig, maar behalve, en dat is heel logisch, als je ziek bent of je voelt van mijn stem werkt niet meer zo goed, dan word je zenuwachtig natuurlijk, maar anders eigenlijk niet echt.
0: Niet ziek worden dan?
1: Meestal als je de mensen ziet, dan is iets van, tof.
0: Ja. Oké, het zal zeker tof worden ook. 27 november dus, de grote apotheose van jouw 25 jaar carrière tour die je nu al eigenlijk aan het doen bent. Hè? Je bent dat op volle bak op festivals. En straks dus live bij Radio 2 aan zee hier.
1: Dit zal zijn.
3: Is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: En Seppe uit Torhout is hier ook. Dag Seppe, hoe oud ben jij?
1: 12,
0: wauw. En hoe lang ben je in Blankenbergen hier met je mama?
1: Van wanneer
0: ben je hier? Ik ben aan het nadenken, hè. Je weet het al niet meer, hè. Het is al zo lang geleden.
1: Ja, het is al zo lang geleden dat ik het niet meer weet.
0: En je gaat nog niet naar huis ook niet, hè. Ik zie dat aan jou. Je bent blijven kijken voor het optreden straks. Welke optredens heb je er allemaal gezien?
1: Pastela?
0: Ja.
1: Céline Hermans?
0: Mhm. En wie nog?
1: En de rest weet ik niet.
0: Nee, te veel om op te noemen moet je dan.
1: Ja.
0: Te veel om op te noemen. Maar je wou heel graag eens op de radio komen, ja. Hè? Seppe, ik zie dat je bent ervan aan het genieten.
1: Ja.
0: Wie vond je tot nu toe al het beste? Bas of Céline? Als je zou moeten
1: kiezen.
0: Céline, upla, voilà. Het is beslist voor Bas. En heb je al gestemd voor VRT Zomerhit?
1: Ja.
0: Ah, goed. En wie is daar jouw favoriet?
1: K3.
0: K3, voilà. Stem erbij van Seppe.

ze heeft zoveel liefde om te geven. Sabine Teels tegen Polen. Je zit onder mijn huid, je stroomt door mijn bloed. We barsten en breken, maar nooit voorgoed. En ik heb ook heugelijk nieuws vers van de pers, want Laura Tesoro is verloofd. Dat kunnen we zien op haar Instagram stories. Dikke proficiat dus aan Laura en Dylan. Ze vormen al een gelukkig koppel sinds eind 2024. Maar nu dus verloofd, heeft ze net aangekondigd vanmiddag op haar Instagram. Volgende week maandag 3 augustus treedt ze hier ook op live bij Radio 2 aan zee om 3:30. We gaan die verlovingsring dan eens goed bekijken, Laura.

0: Everybody is here already voor het optreden van Jasper Steverlink. Je hoorde Vanessa Amorosi nog.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: En als je hier niet bent, dan kan je gewoon meekijken via VRT Max. Je klikt op Luister Live en dan bovenaan links kijken gewoon.

Antoon komt ons ook nog bezoeken hier bij Radio 2 aan Zee. Ondertussen is Jasper Steverlinck bezig hier boven onze radiostudio op ons podium. Hij is Raise My Voice aan het zingen uit zijn album The Healing. We gaan even meeluisteren.

0: Wat een stem hebben we hier, zeg, bij ons vanavond. Heerlijk.
1: Het volgende lied is een amazing lied. Het lied heet Lift You Up. Het is een heel, heel gemakkelijk nummer. Het refrein gaat als volgt. Hè. Love is gonna lift you up. Love is gonna lift you up. She's never gonna give you up. Love is gonna lift you up. Maar dat is het refrein, dus ik hoop dat jullie meezingen. Het is plezanter zo. Hè. En

0: gonna lift you up. Er wordt meegezongen, maar ook vooral meegezwaaid hier in Blankenbergen aan de pier. Je kan het volgen via VRT Max, Radio 2, luister live en dan kijken, klikken.
1: Het wordt een feestweekend op Radio BNE, want we vieren twee muzikale helden.
2: Zaterdag blaast Bart Kajel 66 kaarsjes uit. Zondag is het aan Viltura.
1: Hij doet er nog eens 20 bij.
3: Een gelukkige verjaardag.
2: Dus we organiseren twee verjaardagsfeesten met hun mooiste liedjes.
4: Mooi, leven is mooi, de show.
1: Welke nummers staan er voor jou op 1?
2: Stem nu via Radio BNE op VRT Max. Luister zaterdag en zondagochtend vanaf 9 uur op Radio BNE.
5: Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.

Jerusalem, Master KJ, Non-Sebi. Ja. De laatste noten van het meezingnummer worden hier over de dijk gegooid. Ja, die ging heel goed in ieder geval. We gaan eens zien wat hij nog voor ons in petto heeft.

0: Ja, dit is echt topklasse. Mooi om zo de avond hier te kunnen afsluiten met Jasper Steverlink live bij Radio 2 aan Zee. Elke dag
1: telt voor twee. Radio 2 aan Zee. VRT
2: Radio 2. Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel gaat.

0: Oh, wat een muziek op Radio 2. Prince, When the Doves Cry. En we hebben ontzettend genoten van het optreden van Jos Steverlink ook daarnet. Elke dag telt
1: voor twee. Radio 2 aan zee. Radio 2.
0: En morgen de eerste opname van de tv-show van VRT Zomerhit met Meteor, Stan van Samang, Milk Inc. en Birte. En ook Judith komt en K3 en John Newman.

0: Ja, dat denk ik wel, ja.
1: Vertel, wie zit er in uw team?
0: Nee, dat zeg ik niet.
1: Nee?
0: Dit is zot, iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
1: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
0: Wat, jij gelooft me niet, hè?
2: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
3: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
4: Het is 8:00, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. De grote bosbranden bij Bordeaux in Frankrijk zijn vandaag niet verder uitgebreid. Er was minder wind en er waren ook minder vuurhaarden. Maar het vuur is nog niet onder controle en vanaf morgen worden er weer temperaturen boven de 40 graden verwacht. Collega Hilde Mertens is in de buurt in Marche-Prime.
5: Toen we hier aankwamen, kregen we echt wel een nerveuze brandweercommandant voor ons. Ga weg, want het vuur is hier weer opgeflakkerd. Het lijkt nu wel weer een beetje beter te gaan. Maar zo zie je maar weer dat een dag die eigenlijk vrij rustig is verlopen, met veel minder grote, dikke rookpluimen in de lucht, dat je daar toch nog altijd waakzaam moet zijn. En die temperaturen, die zijn nog altijd mild. De wind is inderdaad wat gaan liggen, maar in de namiddag steekt die traditioneel weer op. En dat in combinatie met die hoge temperaturen die vanaf morgen weer verwacht worden, dat maakt de brandweerlui toch wel bijzonder ongerust.
4: In de buurt van Bordeaux zijn al bijna 42.000 hectare in vlammen opgegaan. 220.000 mensen moesten hun huis uit. De afgelopen 3 weken zijn er in Frankrijk overigens al 162 mensen opgepakt op verdenking van opzettelijke brandstichting. Dat zegt de Franse premier Sébastien Lecornu. Op brandstichting staan in Frankrijk celstraffen tot 15 jaar. Ook in Spanje is de situatie vandaag enigszins verbeterd, maar ook daar wordt een nieuwe hittegolf verwacht vanaf woensdag. In Aalst wordt op dit moment het jaarlijkse natoercriterium gereden, traditioneel het eerste criterium na de Ronde van Frankrijk. Remco Evenepoel is de grote publiekstrekker vanavond. Evenepoel werd tweede in het eindklassement en is de eerste Belg in meer dan 40 jaar die daarin slaagt. Jong en oud zakt af naar de stad aan de Dender om de Olympische kampioen en de nummer 2 in de Tour van dichtbij te zien.
6: Ik wil vandaag handtekeningen verzamelen van renners. Van Remco Evenepoel wel echt vooral.
7: Ik vond het vooral leuk dat hij bergop kon volgen en ook vaak terug is kunnen keren om dan uiteindelijk echt er nog vol voor te gaan voor de overwinning.
8: Ik vind dat we meer moeten koesteren, dat we meer moeten in Remco geloven. En ik krijg toch veel kritiek, maar misschien is dat soms door zijn gedrag. Maar het is een topper en hij is bij de top 3 in de wereld. En hij gaat ooit volgens mij de Tour de France winnen.
4: De laatste Belg die de Tour effectief kon winnen was Lucien Van Impe, dit jaar exact 50 jaar geleden. Hij is ook in Aalst vanavond en werd voor de start uitgebreid gehuldigd. En ook Michael Obasuwi zal niet deelnemen aan het EK Atletiek volgende maand. De 26-jarige West-Vlaming blesseerde zich zondag tijdens het Belgisch kampioenschap aan de hamstring en zal een 6-tal weken buiten strijd zijn. Obasuwi werd gezien als een van de topfavorieten voor goud op de 110 meter horde. Eerder vandaag liet ook meerkampster Nafiti Yam weten verstek te laten voor het EK in de Engelse stad Birmingham. Weinig wolken vanavond en vannacht en minima tot 16 graden. Morgen wordt het zonnig en warm opnieuw tot 29 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Caroline de Bekker.
1: Hallo, hallo. We doen het rustig aan. Tot 1 uur vannacht. Alles chill op Radio 2.

Als je denkt, hey, die klinken als Crowded House. Het zijn dan ook Neil en Tim Finn bij de band Split Ends voor ze Crowded House oprichten. Message to my girl. Dit is Radio 2 Relax. Met alleen rustige muziek. En Meteor die is maar beter zijn stembanden aan het smeren. Want morgenavond staat hij op het podium van VRT Zomerhit in Blankenbergen. En het wordt een feest.

0: Je moet ermee leven, je kan er wel smeken, maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry, Joris, eigen schuld.
1: Eigen schuld, Meteor, Joris. Morgen op het podium van VRT Zomerhit samen met Céline Hermans, Milk Inc., K3, Sandra Kim, Justine de Wild enzovoort. Kom jij ook?

1997. Prinses Diana sterft in een auto-ongeluk. Er was die vliegramp tijdens de airshow in Oostende. We lazen het eerste boek van Harry Potter. En dit speelde constant op de radio, want het was een gigantische hit. Savage Garden en Truly.

0: Maak me wakker als Walter terug op het podium staat. Want daar kijken wij toch echt naar uit. Hopelijk wordt 2027 zijn jaar. De Kroeners.
1: Je kan ons altijd en overal horen. Radio 2, maar toch vind je ons niet.
2: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
1: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max.
2: We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2, relax.
2: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.
1: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

Because of You van Kelly Clarkson. Superpopulaire talkshow-host in de Verenigde Staten. Naast een geweldige zangeres. Al sinds de papa van haar kinderen is gestorven vorig jaar, heeft ze haar talkshow toch even on hold gezet. Om er 100% te zijn voor haar kinderen. Goeie mama. Hier, het meisjesidool van de jaren 80, Glenn Medeiros.

Maxime en Zonder mij. Als je Maxime googelt, dan krijg je een paar vragen te zien. De meest gestelde vragen over Maxime op Google zijn: met wie is Maxime samen? Is Maxime vrijgezel? En heeft Maxime een vriendin? Ik kan er allemaal niet op antwoorden. Maar misschien wint hij wel weer zomerhit. En dat weten we over een paar weken. Of enfin, zeg maar een dikke maand.

0: Jennifer Lopez, If You Had My Love. Jennifer Lopez, een multimiljonair, die toch een studiebeurs voor de universiteiten van haar kinderen wist te pakken te krijgen. Ja, dat heeft wel voor wat opzij heb gezorgd.
1: Radio 2, relax.

Maroon 5 met Memories. Ik weet dat het zomer is, maar dit is toch de meest winterse plaat van Clouseau. Uit de winter van 1990, om precies te zijn.

John Legend en All of Me. Wie houdt er hier eigenlijk van crooners? Want dan kan je elke zondagavond naar The Red Pack of op Radio Bene luisteren met Vanessa van Hoven. Die doet dat altijd met heel veel passie. En elk jaar is er ook het Red Pack concert. Dit jaar met The Best of Christmas, dus de beste kerstsongs. Gebracht door artiesten als Helmut Lotti, Yannick Bovy, Kleimans en Van Geel, Barbara Dex enzovoort. Dat is allemaal te doen in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen op zondag 8 november. Je kan erbij zijn, maar het is wel de laatste keer. Dus ik zou wel nog snel eens gaan als ik van jou was. Superleuk daar. Iedereen is altijd heel leuk opgekleed in kerstsfeer. Dus voilà, het Radio BNE, de Red Pack, live in concert. Het is trouwens een middag- en een avondconcert. En je kan je tickets bestellen op het Radio BNE-kanaal op VRT Max. Het is de laatste keer, dus wees erbij. Mooi opgekleed. Met je beste vriend of vriendin. Je partner, maakt niet uit. Dit is Wallace Collection.

niet zo'n moeilijke tekst, hè? Maar het maakt Hilde uit Gent wel heel blij. Prachtlied stuurt ze door met 17 miljoen uitroeptekens erna. Haar favoriet Wallace Collection en Daydream.

0: Hij is gebracht, niemand verkeert in levensgevaar. De politie is een onderzoek gestart en is nog op zoek naar een vijfde mogelijke verdachte. Wat de aanleiding van de vechtpartij was, is voorlopig nog niet duidelijk. De Franse president Emmanuel Macron heeft een bezoek gebracht aan de regio Gironde. Hij sprak er met de brandweer die de zware bosbranden in de buurt van Bordeaux aan het blussen is. Vandaag is de situatie daar een beetje gestabiliseerd, maar vanaf morgen wordt een nieuwe hittegolf voorspeld die de brandweer kan verergeren. Macron bedankte de brandweerlui en andere hulpverleners. Hij sprak van een ongeziene brand, de zwaarste die Frankrijk gezien heeft sinds de Tweede Wereldoorlog.
1: Il faut bien voir qu'on est confronté à un feu totalement inédit. On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure qu'on ait jamais mesurée, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense qu'il faut qu'on soit lucide, les semaines à venir seront dures et on doit tenir.
0: Macron zei op het eind ook nog dat de komende weken nog heel moeilijk zullen worden. En wie een vakantieverblijf geboekt heeft in die Gironde en dat annuleert, heeft niet automatisch recht op een terugbetaling. De prefect, het hoofd van dat departement, heeft toeristen nochtans gevraagd om weg te blijven. Maar dat is slechts een oproep. Hotels en verhuurders zijn dan ook niet verplicht om je verblijf terug te betalen, behalve in geëvacueerd gebied. Laura Klaes van consumentenorganisatie Testa en Koop raadt aan om toch in gesprek te gaan met de verhuurder als je de reis wil annuleren of verplaatsen.
2: Geef aan van kijk, die oproep van de prefect is er en ik wil me daar ook heel graag naar schikken. En misschien kom je zo toch wel tot een soort van compromis. Hou er ook rekening mee dat zelfs als je hotel ligt in geëvacueerd gebied en dat je dus volledig recht hebt op de volledige terugbetaling van je geld, dat dat ook niet zomaar morgen terugstaat. Ook in dat geval lijkt het misschien mogelijk dat er wel een voorstel wordt gedaan tot de goedbonnen of kan het wel zijn dat je eventjes moet wachten vooraleer dat geld op je rekening terugstaat.
0: En ook Michael Obasuwi zal niet deelnemen aan het Europees kampioenschap atletiek volgende maand. De 26-jarige West-Vlaming blesseerde zich zondag tijdens het Belgisch kampioenschap en zal een zestal weken buiten strijd zijn. Obasuwi werd gezien als een van de topfavorieten voor goud op de 110 meter horde. Eerder vandaag liet ook meerkampster Navid Jam weten verstek te laten voor het EK in de Engelse stad Birmingham. Weinig wolken vanavond en vannacht en minima tot 16 graden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en warm tot 29 graden. En woensdag dan stijgen de temperaturen uiteindelijk opnieuw tot 34 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Radio 2.

China in Your Hand van T-Pau werd gedraaid in de tijd dat Luc uit Capelle op den Bosch nog uitging. En hij wordt er nostalgisch van. Het is dan ook echt een schitterend nummer, hè, Luc? En dit is Nielsen, Sexy als ik dans. Dat is natuurlijk een beetje subjectief. Sexy.

super populair in de jaren 90. En begin jaren 2000. Westlife, Swear It Again. Ze weten trouwens ook niet echt van ophouden, want dit najaar gaan ze weer op tour, Westlife. Het zal wel volgens zonder Stephen Catley zijn, want ja, die is helaas overleden. Dit is Teddy Swims.

weer de zon aan het zakken is en de lucht oranje kleurt. Dit is Radio 2 Relax en ik heb daar straks al Domino van Clouseau gedraaid. Weet je nog de Clouseau-mania, al die meisjes die flauw vielen? Wel, 10 jaar daarvoor had deze band de eer om dat te doen bij jonge vrouwen. Henny Vrienden, Ernest Jans en Kompanen. Zo populair dat ze blij waren dat ze eens 1 nacht alleen konden doorbrengen. Doe maar en 1 nacht alleen.

Niet of het geholpen heeft, dit nummer. Doe maar en één nacht alleen. Er is nog iemand die geen nacht alleen doorbracht. Robbie Williams. En hij schreef er dit nummer over. Over omgaan met beroemd zijn en de impact op zijn liefdesleven.

Zo sfeervol maken ze niet meer, hè? Roxy Music en Avalon. En deze schijnt niet te starten. Nee, starten we niet. Ja, ah toch. Het was Gunter Neefs. Hij had geen zin vandaag. Trouwens, op donderdag 13 augustus treedt hij op het dak van onze studio.

Gunter Neefs, 13 augustus om 19:30 op ons dak in Blankenbergen. Afspraak daar. Radio 2, relax. Caroline de Bekker. WRT Radio 2. En als je de hele line-up wil zien van alle concerten, waar altijd zoveel volk op afkomt, ga dan naar Radio 2 op VRT Max. Klik even op de line-up en je ziet wie er allemaal nog langskomt. Maar morgen dus de opnames van de VRT Zomerhit, vlak voor onze studio.

0: zondag is het aan Viltura.
1: Hij doet er nog eens 20 bij.
2: Een gelukkige verjaardag.
0: Dus we organiseren 2 verjaardagsfeesten met hun mooiste liedjes.
3: Mooi, leven is mooi.
1: Welke nummers staan er voor jou op 1?
0: Stem nu via Radio BNE op 14 Max. Luister zaterdag en zondagochtend vanaf 9 uur op Radio BNE.
4: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

krijg er een bericht van Christa uit Landen. Die zegt, met deze muziek zou ik tot middernacht kunnen strijken. Vooropgesteld dat ik dat graag zou doen natuurlijk. Ze gaat er zo dadelijk toch maar mee stoppen. Allee, Christa. Ik had hier nogthans zo'n goede muziek klaarstaan. Sam Smith bijvoorbeeld. I'm not the only one.

0: Mooie stem, Sam Smith. I know I'm not the only one.
1: Caroline de Bekker.
0: Isabella A. staat nog klaar. Samen met Tim Akkermans. En ook Robin Beck met First Time. Maar eerst deze.

0: Robin Beck en First Time. Het is bijna 10 uur.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: En na het nieuws gaan we weer verder met Radio 2 Relax. Met de vrouwen die we sinds deze zomer moeten missen. Bonnie Tyler.

2014 nieuws met Alain de Korte. De Franse president Emmanuel Macron heeft een bezoek gebracht aan de regio Gironde. Hij sprak er met de brandweer die de zware bosbranden in de buurt van Bordeaux aan het blussen is. Vandaag is de situatie daar een beetje gestabiliseerd, maar vanaf morgen wordt een nieuwe hittegolf voorspeld die de brandweer kan verergeren. Macron bedankte de brandweerlui en andere hulpverleners. Hij sprak van een ongeziene brand, de zwaarste die Frankrijk gezien heeft.

0: Maar bij een pakketreis waar een onderdeel niet van kan doorgaan, heb je iets meer rechten, zegt Laura Klaes van Testaankoop.
1: Bij pakketreizen is de regel namelijk, je krijgt die reis zoals je ze verwacht had te krijgen. Is dat niet zo, dan kan je ofwel de volledige terugbetaling eisen ofwel een gedeeltelijke terugbetaling als het om een deel van de reis maar gaat. Maar natuurlijk, op het ogenblik dat de reisorganisatie zelf al beslist, nee, er zijn geen aanzienlijke gevolgen, je reis kan gewoon perfect doorgaan, ja, dan zal het heel erg moeilijk zijn voor jou om dat aan te tonen en om die kosteloze annulatie te eisen.
0: In het Antwerpse park Spoor Noord zijn bij een zware vechtpartij vanavond 4 mensen gewond geraakt. 2 van hen liepen steekwonden op. Alle 4 de gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar niemand verkeert in levensgevaar. De politie is een onderzoek gestart en is nog op zoek naar een 5e mogelijke verdachte. Wat de aanleiding van de vechtpartij was, is voorlopig nog niet duidelijk, maar mogelijk speelde die zich af in de familiale sfeer. Israël pleegt mogelijk oorlogsmisdaden in Libanon. Dat heeft Volker Türk, de hoge commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties, gezegd tijdens een bezoek vanavond aan Libanon. De VN onderzoekt of Israël oorlogsmisdaden heeft begaan omdat er zoveel burgerslachtoffers zijn gevallen.
2: The Israeli military continues to kill and injure people in Lebanon amidst continued airstrikes and ground operations. My office has recorded large-scale violations of international humanitarian law, some possibly amounting to war crimes.
0: Volgens de Libanese overheid vielen sinds de start van de oorlog tussen Hezbollah en Israël al 4.300 doden in Libanon bij Israëlische aanvallen. Nog eens 12.000 mensen raakten gewond. En Remco Evenepoel heeft zo net het natuurcriterium in Aalst gewonnen. Traditioneel is dat het eerste criterium na de Ronde van Frankrijk. De nummer 2 uit de Tour haalde het in een sprint voor Belgisch kampioen Rune Herregots en de Fransman Valentin Paré-Peintre. Evenepoel was achteraf blij dat hij kon winnen in de stad waar hij geboren werd.
3: Ja, dat is van 2019 geleden, dus dat is toch wel al een tijdje. En dat is super fijn natuurlijk. Veel volk dat hier vanavond is afgekomen, dus echt wel mooi. Het doet deugd om het allemaal te zien en te horen. Ik kom hier niet heel vaak. Af en toe op training stop ik eens hier, maar niet heel vaak. Dus voor de keer dat ik hier kan zijn en om dan te kunnen winnen is wel een magisch gevoel.
0: En morgen is er het criterium nog in Roeselaren. Vrijwel helder vannacht, tussen 8 graden in de Ardennen en 16 elders. Morgen veel zon en warm tot 29 graden in het binnenland. En 25 aan zee. Woensdag hetzelfde weer en dan tot 34 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: Op 8 juli was het gedaan voor Bonnie Tyler. Total Eclipse of the Heart. Ze wordt trouwens begraven op 17 augustus. Enfin, begraven. Dan is haar afscheidsdienst. En dat wordt wereldwijd gevolgd via haar website, Bonnie Tyler.
1: Drijvend op het water, mijn dromen dicht bij mij. Een herinnering voor later, want veel meer zal het niet zijn. Ik heb een brief voor jou geschreven en in een lege fles wijn. In de Middellandse Zee gegooid, die komt wel ergens uit. Zodat er iemand op de wereld weet hoeveel ik om je geef. Het is de enige die leest dat ik mijn liefde voor je schreef.

Ik heb een brief voor jou geschreven en ik gooide hem in zee. De maan stond op de achtergrond, de golven nam hem mee. Misschien belandt hij tussen rotsen en wordt verpulverd door het zout, zodat er niemand ooit te weten komt hoeveel ik van je houd.

0: heb je lief. Ik zou mijn leven voor je geven. Ik heb een brief, maar je hoeft hem niet te lezen. Ik heb je lief, nog zoveel meer dan jij mag weten. Dus ik doe het met een brief. Aan een onbekende ziel.
1: Mama's jasje, niet vies van een beetje dramatiek. Aan een onbekende ziel. Oh, de zon is aan het ondergaan. En morgen, wanneer die terug opkomt, zal het broeierig warm worden. 29 graden.
2: Ja,

Van Taylor Swift. Trouwens, als je nog zin hebt in een podcastje, De Zandloper met Petra van der Veyre, is deze week met Jacques Vermeire, die zijn hele leven op tafel daar legt. Altijd de moeite om eens te beluisteren. Dit is Alicia Keys, No One.

Alicia Keys en No One. Stel je voor, je staat op een concert van Bon Jovi. En plots komt Bruce Springsteen het podium op. Na enkele nummers van Bon Jovi. Ik zou gek worden. Maar dat gebeurde dus gisteren in New York. John Bon Jovi en Bruce Springsteen zijn namelijk goede vrienden. Allebei ook van Jersey. En Bruce dacht, ik spring even binnen op zijn concert.

Bruce Springsteen. Misschien is hij wel naar Radio 2 aan het luisteren. Ik weet het, het klinkt belachelijk, maar zijn dochter woont nu eenmaal in de buurt van Brussel. Dus het zou wel kunnen, toch? Papa moet toch af en toe eens op bezoek komen. Alleszins de Bruce Springsteen van Vlaanderen. Dat moet Bart Peters zijn. Ze dragen toch alleszins dezelfde giletjes. En ze hebben een gitaar. Verder reikt de vergelijking misschien niet, buiten dat ze heel populair zijn. Wat nog komen zou...

vijf over half elf en de zon is onder. Veel luisteraars lezen een boek terwijl ze naar Radio 2 Relax luisteren. Dat vind ik altijd heel bijzonder. Daar heb ik de concentratie niet voor. Radio en lezen tegelijkertijd. Anderen liggen in de zetel te chillen met de hond. En al zijn er nog zij die aan het breien en strijken zijn. Iedereen welkom. Het is hier rustig tot 1 uur 's nachts.

James Arthur en Impossible. Bijna 11:15. Dirk uit Sint-Gilles-Waas die is buiten aan het kaarten, terwijl Radio 2 opstaat. En Gerry uit Genk die is nog aan het werk. Offertes opmaken. Het leven van een zelfstandige, het is niet gemakkelijk. Fijne avond iedereen. Dit is Bob Marley, No Woman.

0: nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Dat heb jij gedaan. Van Mo, hier in Radio 2 Relax. Trouwens, morgen en overmorgen zijn het een beetje speciale avonden hier op Radio 2. Dan is het geen Radio 2 Relax. Het zijn dan de eerste tv-opnames van Zomerhit in Blankenbergen. En Kim de Brie en David van Nottegem gaan vanaf 's middags tot 's avonds laat backstage en zenden daar samen uit.

0: No doubt. Oké, Radio 2 Relax zit er bijna op. Maar voor mij alleen, want het gaat nog door tot 1 uur vannacht met alleen maar rustige muziek. En morgen vroeg maakt Sharon Slegers jou weer wakker. Veel plezier en veilig de nacht in.
1: Het wordt een feestweekend op Radio BNE, want we vieren 2 muzikale helden.
2: Zaterdag blaast Bart Kael 66 kaarsjes uit. Zondag is het aan Viltura.
1: Hij doet er nog eens 20 bij.
3: Een gelukkige verjaardag.
2: Dus we organiseren 2 verjaardagsfeesten met hun mooiste liedjes.
4: Mooi, leven is mooi, jongen.
1: Welke nummers staan er voor jou op 1?
2: Stem nu via Radio BNE op VRT Max. Luister zaterdag en zondagochtend vanaf 9 uur.
5: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
6: Blijf nog even nagenieten van de zomeravond. Na het nieuws kan je ontspannen met de beste muziek. In Radio 2 Relax.

0: is 11 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In de gevangenis van Hasselt was er eerder op de dag een brandje. Een gevangene had er een matras in brand gestoken. Het vuur was wel snel geblust. De gevangene raakte licht gewond. Gisteren gebeurde hetzelfde in de gevangenis van Brugge en eergisteren in de strafinrichting van Gent. Israël pleegt mogelijk oorlogsmisdaden in Libanon. Dat heeft Volker Türk, de hoge commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties, gezegd tijdens een bezoek aan Libanon. De VN onderzoekt of Israël dus oorlogsmisdaden heeft begaan omdat er zoveel burgerslachtoffers zijn gevallen.
1: The Israeli military continues to kill and injure people in Lebanon amidst continued airstrikes and ground operations. My office has recorded large-scale violations of international humanitarian law, some possibly amounting to war crimes.
0: Volgens de Libanese overheid vielen sinds de start van de oorlog tussen de pro-Iraanse militie Hezbollah en Israël al 4.300 doden in Libanon, bij Israëlische aanvallen nog eens 12.000.

0: heel laag staat. Water uit de Donau wordt als koelwater voor die Romeinse kerncentrale gebruikt. En als er niet genoeg koelwater is, kan dat schadelijk zijn voor de reactoren. Daarom wordt de centrale uit voorzorg stilgelegd. Een tekort aan elektriciteit wordt voorlopig niet verwacht. Eerder gebeurde in Frankrijk al hetzelfde, omdat het peil van de Loire te laag stond. En Remco Evenepoel heeft het natuurcriterium in Aalst gewonnen vanavond. Traditioneel is dat het allereerste criterium na de Ronde van Frankrijk. De nummer 2 uit de Tour haalde het in een sprint voor Belgisch kampioen Rune Herregots en de Fransman Valentin Paré-Peintre. Morgen is er opnieuw een criterium, dan in Roeselare. Naast Evenepoel zal daar drievoudig ritwinnaar Tim Merlier mee rijden. Donderdag is er ook in Herentals nog een natuurcriterium. Vrijwel helder vannacht, tussen 8 graden in de Ardennen en 16 elders. Morgen veel zon en warm tot 29 graden in het binnenland en 25 aan zee. Woensdag hetzelfde weer en dan mogelijk tot 34 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
1: Blijf nog even nagenieten van de zomeravond. Na het nieuws kan je ontspannen met de beste muziek. In Radio 2 Relax.

0: middernacht, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. In Frankrijk is een brandweerman omgekomen bij het bestrijden van de natuurbranden. Dat was in de buurt van Marseille. De Franse president Emmanuel Macron heeft vanavond alweer een bezoek gebracht aan het departement Gironde aan de andere kant van het land, waar op dit moment de ergste natuurbranden in de buurt van de stad Bordeaux woeden. Hij sprak er onder meer met brandweerlui en andere hulpverleners. De voorbije 24 uur is de situatie verbeterd, zei Macron. Door de inzet van veel hulpverleners in de lucht en op het land, dus bravo voor hen.
1: De 24 dernières heures. On voit bien que tout le travail qui a été fait par nos moyens aériens, par nos hommes et nos femmes sur le terrain, nos colonnes de feu qui ont vraiment contenu, a été efficace. Donc bravo à eux. Maintenant, je reste prudent pour plusieurs raisons. La chaleur va remonter, le vent est là. Et donc, il faut être humble.
0: Maar we moeten voorzichtig en nederig blijven, want het risico is nog niet geweken. Er is de wind en de temperaturen gaan weer stijgen, zei Macron nog. De volgende dagen worden in de regio Bordeaux opnieuw temperaturen van rond de 40 graden verwacht. En wie een vakantieverblijf geboekt heeft in die Gironde en dat annuleert, heeft niet automatisch recht op een terugbetaling. De prefect, het hoofd van het departement, heeft toeristen nochtans gevraagd om weg te blijven, maar dat is slechts een oproep. Hotels en verhuurders zijn dan ook niet verplicht om je verblijf terug te betalen, behalve in geëvacueerd gebied. Laura Kleis van consumentenorganisatie Testaankoop raadt aan om toch in gesprek te gaan met de verhuurder als je de reis wil annuleren of verplaatsen.
2: Geef aan van kijk, die oproep van de prefect is er en ik wil me daar ook heel graag naar schikken. En misschien kom je zo toch wel tot een soort van compromis. Hou er ook rekening mee dat zelfs als je hotel ligt in geëvacueerd gebied en dat je dus volledig recht hebt op de volledige terugbetaling van je geld, dat dat ook niet zomaar morgen terugstaat. Ook in dat geval lijkt het misschien mogelijk dat er wel een voorstel wordt gedaan tot de goedbonnen, of kan het wel zijn dat je eventjes moet wachten vooraleer dat geld op je rekening terugstaat.
0: Het is vanavond gebrand in een metrotunnel in Barcelona, in Spanje. Een bovenleiding had er vuur gevat en zette...
2: Maar morgen terugstaat. Ook in dat geval lijkt het misschien mogelijk dat er wel een voorstel wordt gedaan tot de goedbonnen. Of kan het wel zijn dat je eventjes moet wachten vooraleer dat geld op je rekening terugstaat.
0: Het is vanavond gebrand in een metrotunnel...

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlova.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.
4: Ze in een ziekenhuis in de Italiaanse stad Turijn hebben voor een wereldprimeur gezorgd. Een vrouw die al 5 jaar blind was, kan weer deels terugzien nadat een deel van het netvlies werd getransplanteerd. Door een goed stuk netvlies van het ene oog naar het andere te transplanteren, kon van 2 beschadigde ogen weer 1 ziend oog gemaakt worden. De patiënt is een vrouw van 67 die blind werd na een verkeersongeval. De artsen slaagden erin iets te realiseren wat tot nog toe als onhaalbaar werd beschouwd. Remco Evenepoel heeft vanavond het Natuurcriterium in Aalst gewonnen. Traditioneel is dat het eerste criterium na de Ronde van Frankrijk. De nummer 2 uit de Tour haalde het in een sprint voor Belgisch kampioen Rune Hergots en de Fransman Valentin Paré-Peintre. Evenepoel was achteraf blij dat hij kon winnen in de stad waar hij geboren werd.
5: Ja, dat is van 2019 geleden, dus het is toch wel al een tijdje. En dat is super fijn natuurlijk. Veel volk dat hier vanavond is afgekomen, dus echt wel mooi. Het doet deugd om het allemaal te zien en te horen. Ik kom hier niet heel vaak. Af en toe op training stop ik eens hier, maar niet heel vaak. Dus voor de keer dat ik hier kan zijn en om dan te kunnen winnen is wel een magisch gevoel.
4: Dinsdagavond is er het criterium in Roeselare, donderdag dat in Herentals. Vrijwel helder vannacht, tussen 8 graden in de Ardennen en 16 elders. Dinsdag veel zon en warm tot 29 graden in het binnenland. Woensdag zelfs tot 34. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Luistert naar...

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Het is 1 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Mathijn. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan de brandweerlieden die de zware bosbranden in de buurt van Bordeaux aan het blussen zijn. De situatie is daar een beetje gestabiliseerd, maar de komende dag wordt een nieuwe hittegolf voorspeld die de branden weer kan verergeren. Macron bedankte de brandweerlieden en ook andere hulpverleners. Hij sprak van een ongeziene brand, de zwaarste die Frankrijk gezien heeft sinds de Tweede Wereldoorlog.
1: Il faut bien voir qu'on est confronté à un feu totalement inédit. On a la situation aujourd'hui qui est la plus dure qu'on n'ait jamais mesurée, la plus dure depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense qu'il faut qu'on soit lucide, les semaines à venir seront dures et on doit tenir.
0: In Barcelona in Spanje zijn tientallen mensen gewond geraakt bij een brand in een metrotunnel. Een bovenleiding had er vuur gevat, waardoor de tunnel zich vulde met rook. Bijna 140 mensen raakten bevangen door die rook. Door de brand moest één metrostation ontruimd worden, een ander station werd gesloten. In het noorden van Nigeria zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen bij een aanval op hun dorp. Er werd geschoten en woningen en winkels werden in brand gestoken. Volgens de inwoners werden ze aangevallen door veehouders. Sommige regio's in Nigeria worden al lange tijd geteisterd door het geweld tussen landbouwers en veehouders. Die vechten om de gronden en grondstoffen daar. En Remco Evenepoel heeft de voorbije avond het natuurcriterium in Aalst gewonnen. Het eerste criterium is dat na de ronde van Frankrijk. Evenepoel was blij dat hij kon winnen in Aalst.
2: Ja, dat is van 2019 geleden, dus dat is toch wel al een tijdje. En dat is super fijn natuurlijk. Veel volk dat hier vanavond is afgekomen, dus echt wel mooi. En het doet deugd om allemaal te zien en te horen. Ik kom hier niet heel vaak. Af en toe op training stop ik eens hier, maar... niet heel vaak, dus voor de keer dat ik hier kan zijn en om dan te kunnen winnen is wel een magisch gevoel.
0: En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen dan tot 29 graden. Meer op 14nieuws.be.